0: organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Drie uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Beethoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: helpen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dat ik even ben overgeschakeld naar een andere microfoon. Niet de normale microfoon die wij gebruiken in de studio bij Studio Alphen Karebrasem, de ochtendshow. Maar een wandelmicrofoon, want dat geeft mij namelijk wat meer ruimte om me te begeven tussen een aantal dames die hier zijn. Basisschool Palet, die is hier namelijk aanwezig, het schoolvoetbalteam, want volgende week dan staat de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist op het programma. En deze dames die schijnen daar aan mee te doen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, je hoort het al, het is een drukke boel hier. Laten we even beginnen met een voorstelrondje. Ik ben Wesley en ik ben van de ochtendshow. En mijn positie is normaal gesproken daar achter die microfoon. Wie ben jij en wat is jouw positie?
3: Ik ben Rosie en ik sta links middenveld.
1: Links middenveld, Rosie.
4: Ik ben Demi en ik sta mid-mid.
1: Mid-mid hebben we dan?
5: Ik ben Solana en sta spits.
1: Spits? Oh, dat is. Kan je veel scoren?
5: Ja.
1: Ja? Oh, dat is mooi, want dat hebben we wel nodig natuurlijk, een beetje doelpunten. Wie ben jij en wat is jouw positie?
6: Ik ben Lux en ik sta ook spits.
1: Ook spits, dus jij kan ook lekker scoren?
6: Ja.
1: Nou, dat is mooi. Wie ben jij en wat is jouw positie?
7: Ik ben Kiki en ik speel rechts achterin.
1: Rechts achterin? Wie ben jij?
8: Ik ben Eva en ik sta ook spits.
1: Ook spits? We hebben 3 spitsen! Jeetje! Gaan we naar de volgende?
9: Ik ben Sinojin, ik sta ook spits.
1: Ook spits? Hebben we nog verdedigers? Ben jij een verdediger toevallig?
10: Ja, ik ben Riley en ik ben verdediger van links.
1: Verdediger van links, nou, dan ben ik meteen de goeie. Wie ben jij?
11: Ik ben Sophie en ik sta ook spits.
1: Oh, ja. Ja. En sta jij toevallig ook spits?
12: Ik ben Ashton en ik sta verdediger.
1: Verdediger? Heb ik het nou gemist? Hebben we ook nog een doelvrouw hier?
13: Die is er niet.
1: Die is... Wacht even, dan ga ik even naar jou lopen. Want waarom hebben jullie geen doelvrouw?
14: Die is er nu niet, want die zit op een andere school, maar die mag met ons meedoen.
1: Oké, dus jullie hebben gelukkig wel een keeper, maar die zit dan, ja. Is dan nu even niet hier aanwezig. Mm-hmm. Nee, niet, ik maak me al zorgen dat er dadelijk, ja, daar hebben we 5 spitsen bewijzen van en geen doelvrouw. Maar ja, ik ga toch even naar de trainers. Chris en Stefan, goedemorgen. Ik begin bij jou, Stefan.
15: Hi, goedemorgen.
1: En Chris, goedemorgen.
16: Goedemorgen,
1: Ja, nou ja, 5 spitsen. Waarom 5 spitsen? Is dat de tactiek of...
15: Ja, heel aanvallend, heel dominant op de helft van de tegenstander spelen. Wij vallen gewoon veel aan, dus we hebben weinig aan verdedigd te doen. Slechts 1 doelpunt tegengekregen, dus dat is misschien een idee hoe wij voetballen.
1: Ja, dat blijkt maar, want jullie zijn daarin ook succesvol. Het is namelijk niet de eerste keer, Chris, dat dit team, nou ja, met een klein beetje aanvulling natuurlijk, in de finale staat van het landelijke schoolvoetbaltoernooi.
17: Nee, klopt inderdaad. De meiden zijn begonnen in groep 5 en 6. En daar hebben zij ook de landelijke finales bereikt en ook gewonnen. Vorig jaar helaas in de regiofinales afgevallen. En nu wederom Zeist bereikt, dus super tof.
1: Wanneer heeft dit team het toernooi gewonnen?
17: Je bedoelt nu, zeg maar? In de, of voor de, voor
1: de, de vorige keer?
17: De vorige keer. Sorry? Dat was 2024 inderdaad.
1: Twee jaar geleden, ja. Dus dat toernooi is toen gewonnen. Vorig jaar dus afgevallen tijdens de regiofinales. Nu opnieuw in de finale. Dus dat betekent wel dat jullie hebben geleerd van vorig jaar, neem ik aan?
15: Ja, dat klopt. Nou, zoals je hoort, wij zijn groep 5, 6 en 7, 8. Groep 5, 6 nou, zijn we in groep 6 de eerste geworden. En met 7, 8 zijn de meiden nu een jaartje ouder. Dus we zijn nu de tweedejaars voetballers. Dus vandaar dat het nu... Ja, we gewoon wat sterker zijn, wat fysieker. We kunnen wat harder rennen, wat harder schieten. En daar hadden we vorig jaar problemen mee. En dit jaar zijn wij heel erg goed.
1: Ja, want het is groep 6, 7, 8 dan eigenlijk. Dat betekent ook, ja, groep 8. Op een gegeven moment gaat dat naar de middelbare school. Dus die kunnen dan niet meer meedoen. Of mag dat dan toch nog wel?
15: Nee, dat mag niet meer. Nee, dan is het gewoon klaar. Chris heeft nog een dochter die in groep 6 zit. Dus die gaat nog gewoon 2 jaar door. Maar voor mij is het de laatste sessie.
1: Dat lijkt me ook jammer.
15: Ja, heel jammer. Ja. Heel jammer. Ja, zeker.
1: Of blijf je dan toch stiekem, ja, succesduo hè, qua trainers, blijf je dan stiekem toch betrokken?
15: Nee, Chris doet het geweldig, dus dat komt helemaal goed. Dus hij heeft mijn hulp eigenlijk niet nodig, hoor. Dat komt goed.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De ontploffing gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank of zeep. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. En in navolging van Praag, Parijs en Madrid stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. De e-steps veroorzaken veel overlast en gevaarlijke situaties. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg. Het weer, veel bewolking en af en toe regen en het wordt 16 tot 19 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De fantasiecompagnie uit Alphen aan de Rijn kreeg onlangs flinke financiële tegenvallen te verwerken. Na het verlaten van een pand ontving de stichting een onverwachte rekening van ruim 10.000 euro. En voor een organisatie die draait op vrijwilligers en donaties is dat natuurlijk een forse klap. En inmiddels is er een steunactie gestart en stromen de eerste bijdragen binnen. Maar ja, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de gevolgen en hoe ziet de toekomst eruit? Ik ga erover praten met Jeroen Denis. Hij is van de Fantasiecompagnie. Jeroen, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Ja,

0: Doen voor de luisteraars even de Fantasiecompagnie. Wat is het precies?
1: De Fantasiecompagnie is een stichting die zich voornamelijk richt op goede doelenwerk. Wij verzorgen activiteiten voor kinderen die het wat lastiger hebben. Die een naar jaar achter de rug hebben. En dat kan in de vorm van mooie evenementen of bezoekjes van karakters. Of dat soort dingen allemaal. Verder doen we een hoop andere creatieve zaken eromheen. Maar dat is eigenlijk wel onze hoofddoel.
0: Zeg maar. Ja, en ik zie jullie ook af en toe wel eens voorbij komen. In combinatie met bijvoorbeeld Stichting Ambulancewensen en dat soort zaken. Dus het is echt wel gericht op echt het goede doel, zeg maar.
1: Ja, dat Stichting Opkikker doen we heel veel mee.
0: Opkikker, ja, sorry.
1: Ja, ambulance is ook tof, maar voornamelijk Stichting Opkikker inderdaad. Daar verzorgen we ook karakters voor hun speciale opkikkerdagen.
0: Ja, dat doen jullie allemaal als een vrijwilligersorganisatie. Nou, jullie werden dus onlangs geconfronteerd met een financiële tegenvaller van meer dan 10.000 euro. Wat is er precies gebeurd?
1: Nou, het is een beetje een gek verhaal. Wij hadden een mooi leegstaand bedrijfspand in bruikleen gekregen. En hoefden daar geen huur voor te betalen. Alleen de energiekosten waren voor onze rekening. Nou, dan verwacht je natuurlijk dat de kosten laag zijn. Want ja, het is, wordt een beetje verlichting gebruikt. Geen werkende verwarming of iets dergelijks wat je rekening leeg kan trekken. Maar wat bleek nu? Dat de netbeheerkosten ook voor onze rekening waren. En de heraansluiting moesten we ook betalen. Waar we in eerste instantie vanuit gingen dat dat niet zo was, omdat er blijkbaar nog iets lag qua aansluiting. Want we gingen er vanuit, als dat er niet lag, dan zouden we de heraansluiting moeten betalen. Maar dat bleek iets anders te liggen. En daarnaast hadden we nog de verrassing dat we ook een stukje OZB-belasting kregen van bijna 2000 euro. Dus dat telde snel op, die netbeheerkosten. Dat was, ik heb het hier voor me staan, een portie van 47,49. En dat, ik kan je zelf wel raden waar de komma zat, zeg maar, in dat bedrag.
0: Ja, aan het einde vooral. Er zat geen komma bij het eerste getal. Anders kom je ook niet aan die 10.000 euro. Maar toch de vraag, Jeroen, hoe zijn jullie erachter hoe het heeft kunnen gebeuren? Want die afspraken lijken mij toch van tevoren vastgelegd. Of is dat niet gebeurd?
1: Ja, er is vooraf wel een contract opgesteld inderdaad. De term waar het om gaat, de heraansluiting of aansluiting, daar hadden wij beide een andere interpretatie op. En dat is hoe we daar nu zo uitgekomen zijn.
0: Oké, maar er is contractueel, lijkt mij wel wat vastgelegd dan. Of is het gewoon meer mondeling geweest, die afspraken?
1: Nee, het is wel een deel mondeling, maar daar is wel een contract wat voorgevloeid. Ja. Wat wel de ruimte liet voor deze verwarring.
0: En nu? Want zij zeggen dan, jullie moeten betalen. Jullie zeggen, wij kunnen het niet betalen. Is er dan nog ergens een instantie waarbij je kan aankloppen van help?
1: Dat niet helemaal. Vandaar ook de crowdfunding die we gestart zijn. Ja. Dus dat is even kijken hoe we daaruit gaan komen.
0: Wat betekent voor de toekomst van de Fantasiecompagnie? Want op het moment dat dit betaald moet worden en je niet genoeg geld binnenhaalt bij die crowdfunding, waar we het zo meteen op terugkomen, betekent dat jullie eventueel failliet gaan? Of is er nog een soort van redmiddel ergens?
1: Nou, het is failliet gaan, dat laten we niet zomaar gebeuren. Ja. Er zijn altijd wel mogelijkheden, weet je, we kunnen desnoods leggen we privé alles erin. Dus failliet zullen we niet gaan. Maar het is wel een grote klap voor iedereen. En er gaat nu een hoop tijd en energie in en geld ook. Wat normaal naar alle goede doelen dingen zou gaan, gaat nu eigenlijk een andere kant op. En dat is wel een beetje zuur.
0: Ja, en privé hou je ook niet zomaar 10.000 euro op? Of meer dan 10.000 euro?
1: Nee, dat is niet helemaal. Niet iedereen heeft dat zomaar in een keukenlaatje liggen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ja, een hele goede morgen. Het is 1 over 7. We gaan zo beginnen aan de vrijdagochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws. Je hoort NOS.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. 1 van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen.

0: Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In aanloop naar het WK voetbal heeft Café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn een opvallende oranje make-over gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk, wat volgens eigenaar Bart Kampen zorgt dat het voor extra sfeer zorgt rond het toernooi.
1: Zo
2: dat,
1: is het.
2: Dat is gisteren vandaag van start gegaan. Heb jij trouwens nog gekeken, de opening van...
1: Ik heb de opening zeker gekeken. Oh. De wedstrijd van vannacht, die om 4 uur begon, die heb ik net even gemist.
2: Die heb je net gemist?
1: Ja. Okay. Maar we gaan het er zo meteen even over hebben, want ik heb wel wat dingen verzameld.
2: Ja, lijkt me goed plan inderdaad. Ja. Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man in Alphen aan den Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van de informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Op de N207 tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden staat sinds kort een focusflitser. De camera controleert bestuurders op het gebruik van een telefoon achter het stuur. Het gaat om een mobiele flitser die na verloop van tijd naar een andere locatie zal worden verplaatst. Op dezelfde route staat in Leimuiden al een flitspaal die controleert op de maximumsnelheid. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Leert men te kennen dat er geen files staan in de regio op dit moment. Is dat op het spoor net zo? Rijdt het daar ook door, Ries?
2: De website doet het in ieder geval niet zo snel, maar ik zie hier niks staan in ieder geval.
1: En dan anders bekijk het wel. Ja,
2: dan zoek ik het nou op de reisplanner. Ja, NS Reisapp, ja, weet ik niet.
1: Nee, zo is het. Als het niet doet, doet het het niet. Maar gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En als het over een uur weer wel werkt, dan gaan we het voor je regelen om die informatie tot je te brengen. We gaan beginnen aan de vrijdagochtendshow en jij bent van harte welkom.
3: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw stoor in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
4: Welkom.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Wat is dit?
1: Je bent geslaagd.
0: Oh.
1: Ja, zo klonk het in heel veel huishoudens gistermiddag, want toen werden ze gebeld. De eindexamenleerlingen, omdat zij geslaagd zijn.
2: Ja, nou, niet geslagen, maar wel geslaagd.
1: Ja, nou ja. Mocht je geslaagd zijn.
2: Ja,
1: van harte chapeau. Gefeliciteerd. Ja, chapeau. Het is je gelukt. Want ja, je bent van de middelbare school af. Nou, je moet officieel nog even tekenen natuurlijk. Veelal dan worden de leerlingen 's middags uitgenodigd om ook naar school toe te komen. Om eigenlijk een soort van handtekening onder het rapport te zetten. Onder de eindlijst.

0: Uiteindelijk, ja, zometeen dan, want je hebt zometeen de diploma-uitreiking om ook daadwerkelijk onder je diploma een handtekening te zetten, zodat het allemaal officieel is. Maar je moet dan ook een handtekening zetten onder je cijferlijst, zodat je daarmee akkoord gaat. Ja, ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt, nou, ik ben niet akkoord met mijn cijferlijst. Op het moment dat hij het door heeft, je bent geslaagd.
1: Misschien een week later.
0: Ja, nou, sommige mensen die hebben dan wel zoiets van, nou, ik wil toch even voor de zekerheid een van de examens herkansen, omdat ik een hoger cijfer wil. Maar ook dat komt heel weinig voor, moet ik zeggen. Althans, niet in mijn tijd. Mm. Hoe was dat in jouw tijd? Hoe heb jij het horen gekregen toen?
2: Hoe heb ik het horen gekregen? Ja, wij werden ook gewoon gebeld. Maar ja, inderdaad, toen had je nog geen sociale media. Tenminste, het was nog niet zo erg in opspraak en zo.
0: Nee, je had geen moeder of vader die op dat moment met de Rabobank-scanner, want dat hebben ze dan vaak. Ze hebben niet de meeste recente mobieltjes, waardoor de kwaliteit gewoon niet altijd even best is.
2: Nee, we hadden gewoon normale huistelefoons.
0: Ja, precies. Ja, daar kon je niet mee filmen vroeger. Nee, dus dat had geen zin.
2: Nee.
0: Mijn vader die had dan wel zo'n videocamera.
2: Ja.
0: Zo'n grote Sony-camera was het dan. Het was echt dé camera van toen de tijd.
2: Ja.
0: Die had hij gewoon in huis. Dat ik denk, ja, wat moet je daar nou mee? Je bent geen professional, weet je wel. Maar goed, hij maakte wel de beelden. Dus dat is altijd wel leuk om dat terug te zien. Toen de tijd natuurlijk niet. Want ja, we hadden toen in mijn tijd in ieder geval wel de mobiele telefoontjes. Ja. Maar in jouw tijd niet.
2: Ja, in mijn tijd hadden we gewoon zo'n camera.
0: Ja.
2: Ja, goed, niemand die eraan dacht om die camera te pakken. Weet je, er stonden al filmpjes, zonder al op de cassette.
0: Ja.
2: Ja, weet je. En wanneer ben ik afgestudeerd? Volgens mij was 95 of zo. Dus weet je
0: dat je dan zo'n cassette had. Was het alweer 3 uur verder. En dan was het moment dat je werd gebeld wel zo voorbij.
2: Ja, daarom. Voordat dat ding eindelijk aangezet was. Omdat mijn moeder niet wist hoe dat ding werkte natuurlijk. Ja, dan ben je al gebeld.
0: Hoe reageerde je toen je het horen kreeg? Je bent geslaagd! Was het net zo zoals je net hoorde? Iedereen gillen en zo? Of...
2: Nou ja, goed. Ik was natuurlijk aan de telefoon. Dus mijn moeder moest wachten op het antwoord. Want weet je, nu zeg je gewoon op handsfree.
0: Ja.
2: Maar ze zag al aan mijn gezicht dat het goed nieuws was.
0: Ja, anders had je heel chagrijnig gekeken, inderdaad.
2: Ja. Dus, maar ja, juichen, nee. Dat kan ik me niet echt herinneren. Dat ik liep te juichen of wat dan ook.
0: Ja, ik was beneden. Mijn moeder was boven.
2: Ja.
0: En dat was het. Dus ik kreeg te horen, je bent geslaagd. Dus ik moest eigenlijk naar boven roepen. Mama, ik ben geslaagd.
2: Oh ja.
0: En dan naar beneden strompelen natuurlijk. De trap af. En dan uiteindelijk knuffelen en het feestje vieren.
2: Ja.
0: Het was bij mij gewoon heel onhandig. Ja, ik was beneden, zij boven.
2: Ja,
0: en
2: precies.
0: Ik had echt zoiets. Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, nou ja, fijn. Maar, en nu, weet je wel. Ja,
2: bedankt, hè.
0: Ja, waar is dan gejuich van niet? Nee.
2: Ik moet wel zeggen, ik heb het wel gehad met het afstuderen van de HBO. Ik had bedacht om nog een jaar extra eraan vast te plakken. Ik had het gewoon heel erg naar mijn zin. Weet je, gewoon zulke dingen.
0: Oh, je vond het leuk? Hoor.
2: Ja, ik vond het hartstikke leuk. En ik moest nog één studiepunt halen of wat dan ook. En toen werd ik in één keer gebeld. Zo vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar.
0: Ja.
2: En werd gezegd van, we hebben nog even een keertje naar jouw studiepunten gekeken. Maar je hebt er genoeg. Dus je hoeft niet meer te komen. Je krijgt je diploma.
0: Oh, ja, je wilde eigenlijk blijven. Je had eigenlijk gewoon één onvoldoende moeten halen, zodat je nog wat langer had mogen blijven.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar het had niet gehoeven, want uiteindelijk je was geslaagd. Nou, mocht je nou niet geslaagd zijn, ook geen man overboord natuurlijk. Misschien is het gewoon even niet het moment, weet je wel. Dat kan natuurlijk. Heb je gewoon of een jaartje extra nodig, of een herkansing nodig. Maar jij kunt dit. Dit komt allemaal goed. Als je wel bent geslaagd, van harte gefeliciteerd. Vier het vooral. Even wat anders, Richard Harreman. Nou. Want gistermiddag kreeg ik van jou een appje. Joh Wes, ik heb morgenochtend me toch een verhaal. Het is ongelooflijk.
2: Ja.
0: Ik heb echt wat meegemaakt. Ja, ik denk, wat heb jij meegemaakt dan? Ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Wat heb jij meegemaakt, meneer Harreman?
2: Nee, gisteren besloot ik eindelijk te doen wat ik eigenlijk al een week of twee tegen jou heb gezegd. Ik moet mijn auto wassen.
0: Oh, ik dacht je baard scheren.
2: Ja, mijn auto gewoon even een fatsoenlijke wasbeurt geven.
0: Ja.
2: Ja, weet je. Dus ga op naar de wasboxen. Je kent het ritueel wel. Weet je. Eerst afspoelen, daarna inzeepen met een spons overal langs. En daarna weer afspoelen. En de borstels die daar hangen, die vertrouw ik gewoon voor geen meter. Je weet wel, er zit gewoon meer zand in dan schoonmaakmiddel. Dat weet je gewoon.
0: Nee, ik hoor je er vaak over, inderdaad. Maar jij hebt inderdaad een beetje een ding tegen de car wash. Daar gaat het eigenlijk om.
2: Mm-hmm.
0: Jij zegt van, ik heb een nieuwe auto en ik vind het allemaal dan moeilijk om dan met die auto door de car wash te gaan, omdat die wat breder is dan de banen zelf.
2: Dat,
0: en je had eerder al een verhaal verteld over een of andere vrouw die dan op de rem gaat staan.
2: Ja, dat is ook zo'n bizar verhaal.
0: Dat moet je niet doen natuurlijk, op de rem staan. Maar vertel verder.
2: Maar goed, Ik ben daar lekker bezig. Weet je, daar even afspoelen, hè, nog even in de sop zetten. Nog een keertje afspoelen, weet je, even nalopen, vergeet de plek meenemen. Ik was iets langer mee bezig dan de gemiddelde bezoeker. Weet je, want ik wil het gelijk goed doen.
0: Ja.
2: Auto eindelijk schoon, kijk omheen. Weet je, het is auto rustig. Schoon, ja. Geen rijwachtende, geen ongeduldige blikken. Die dacht, weet je, laat ik hem gelijk even in de was zetten.
0: Ja.
2: Weet je, ik bedoel, ben er toch.
0: Je bent er toch, ja.
2: Vloeibare was, niks extreem. Aanbrengen, uit.

0: Even een beetje liefde voor de lak. Je kent
1: jij
0: het
1: zegt
0: wel. Het,
1: ja, nou ja, ik ken het niet, maar jij zegt het, ja.
0: Toen kwam die, hoor.
1: Nou, toen kwam die. Wat kwam er?
0: Oudere man op een fiets. Komt mijn kant op gereden.
1: Oudere man op een fiets.
0: Je ziet zo'n type waarvan je van de lichaamstaal gewoon ziet dat hij niet onderweg is om mij een compliment te geven voor mijn goede voor mijn harde werk. Weet je, zoiets.
1: Verwacht je dat dan?
0: Nou, ja, weet je, ik bedoel, er komen mensen langs. Want, nou, mogen wel mensen langs zeggen, ja, mooie auto, leuk, goed in de was gezet, weet je, zulke dingen.
1: Oké, ja, nee, ik ben geen autoliefhebber, dus ik ben dat niet gewend, maar ga verder.
0: Man komt aanzetten op zijn fiets, die stapt af. Je moet die emmer opruimen.
1: Ja,
0: goed, naast mijn auto stond inderdaad een emmer van elkaar bij. Weet je, gewoon om een spons even uit te spoelen.
1: Even voor mijn beeld, Ries, was je dan al op dat moment aan het instappen, of stond je gewoon nog naast de auto?
0: Ik moest nog één doekje eroverheen halen.
1: Oké, ja.
0: Dus goed, haal ik zo weg. Ik dacht van, ja, weet je, dan ben je wel klaar. Weet je. Ik haal hem zo weg, doe hem even afwegen en ik ga weg. Nee hoor, voordat ik het goed en wel door had wat er gebeurde, pakt die man die emmer op.
1: Hij pakt de emmer op.
0: Zonder mij iets te vragen. Zet hem achter in mijn achterbak.
1: Ja?
0: Mijn achterbak, mijn emmer, vol met water.
1: In jouw achterbak?
0: Hij zet hem gewoon in mijn achterbak, vol met water.
1: Hè?
0: Ja. En kijkt hij me aan, zegt hij, weet je wat, rot maar op. Kom hier nooit meer terug met je graten staan.
1: Wauw.
0: Gratis staan, weet je. Ik sta in mijn auto. Zo'n 15 euro aan wasmunt al in de kleren ding geflikkerd, weet je. En ik ben echt compleet sprakeloos. Weet je, niet alleen vanwege die emmer, want dat is natuurlijk... Ja, ik heb mijn plug-in hybride en mijn water. Niet een goed idee om die in je achterbak te zetten, natuurlijk.
1: Nou ja, buiten dat.
0: Maar weet je, de manier waarop die man naar me toe kwam, weet je. Nee,
1: überhaupt dat hij zich daar dan mee bemoeit, dat is natuurlijk al best wel bizar. En dat hij dan eigenlijk ook nog... Ja, gewoon überhaupt die emmer tot zijn handen durft te nemen om hem uiteindelijk in je auto te zetten. Ja,
0: dat bijvoorbeeld, weet je. Nou, dan begrijp ik dus later dat het dus de eigenaar was van de wasstraat, weet je. Maar
1: dit was ook nog eens een keer de eigenaar van de wasstraat?
0: De eigenaar van de wasstraat, weet je. Ah. Weet je, kom dan op me af zeggen, weet je, je staat hier veel te lang. Doe dat niet, weet je. Of zoiets, weet je. Of heb je een probleem met de emmer, weet je. Ik praat gewoon met iemand. En kom niet met een grauw en een snauw op iemand afzetten.
1: Je bent er dus niet achter waarom hij zo geïrriteerd was.
0: Nee, ik heb hem nog geprobeerd te bellen. Want ik heb het van hem opgezocht. Neemt hij al gelijk op. Ja, hallo, mondje. Zo noemde hij al op. Hij wist niet eens dat ik het was, maar zo neemt hij gewoon op.
1: Ja, precies. Het is al zo'n vent, zeg maar.
0: Het is al zo'n vent. Dus ik denk van, uit nieuwsgierigheid, weet je. Ik ga even kijken op Google Reviews. Misschien ben ik de enige met zo'n unieke ontmoeting. Kan gebeuren, weet je. Ja, niet dus.
1: Niet? Oh,
0: nee, review na review beschreef exact dezelfde man. Nors, onvriendelijk, stug, onbeschoft, kwal van de vent. Het leek alsof ik gewoon een lokale beroemdheid had ontmoet of zo, joh.
1: Dat heb je sowieso. Ik bedoel, iemand die zo reageert, dat is al een lokale beroemdheid aan zich natuurlijk.
0: Ja, maar
1: zou een documentaire over gemaakt moeten worden, bij wijze van.
0: Dat je op die manier gewoon op iemand afloopt, weet je. Ten eerste, een klant, want je hebt wel geld, heb je in zijn automaat gegooid.
1: Ja.
0: Kom dan op een normale manier op iemand af.
1: Nee, misschien was dat het.
0: En blijf je klauwen van die emmer dat die voor mijn water staat.
1: Misschien heb je gewoon te weinig geld in die apparaat gegooid van hem. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat je te veel eigen spullen had, wat hij dan minder prettig vond of zo. Ja, ik weet het niet.
0: Maar weet je, zulke dingen maak ik gewoon weer mee, weet je.
1: Ja, nee, dat is... Weer. Maar wat ga je nu doen? Ga je nog wel eens een keer naar die wasstraat? Of ga je nu weer een andere zoeken?
0: Ten eerste, ik zal nooit meer in die wasstraat komen. Ik ben nog wel... Ik ben nog wel even aan het kijken geweest. Het was inderdaad gewoon een plons water was er over uit die emmer gekomen in mijn achterbak.
1: In je achterbak? Nou, die was dan ook schoon meteen, ja.
0: Dus vanmiddag heb ik afspraak met de rechtsbijstand. En daar gaan we het eens even over hebben, want ik vind dit gewoon niet normaal.
1: Nee, maar je pakt het ook hoog op meteen, hè?
0: Ja, maar ik laat me niet zomaar even op die manier even afsnauwen.
1: Je laat je niet piepelen?
0: Ja, ik heb niet met hem geknikkerd, weet je?
1: Ja, dat weet ik niet. Denk het niet, want je komt hier uit de regio officieel, maar... Oké. Ja, ik ben wel benieuwd dan of dat er ook andere mensen zijn geweest die... misschien, dat kan hè, misschien dat hij juist net van zo'n zaak afkwam... dat iemand anders dat ook had gedaan. Dat hij dacht, ja, hallo, ik laat dit niet over me heen komen. Het is allemaal, ik heb er geld in gegooid, het is allemaal goed. En dat hij daarom zo chagrijnig was. Ja. En dat hij dan eigenlijk vanuit woede een soort van weer opnieuw... ik weet het niet.
0: Weet je, maar je blijft gewoon andermans spullen bij het met je klauwen van
1: alles. Ja, sowieso natuurlijk.
0: En dan ook nog een keertje zoiets. Randebiel haalt het in zijn hoofd om een emmer vol met water bij iemand in de achterbak te zetten. Alsof je op die manier de achterbak dichtslaat, weet je, en instapt en wegrijdt. Tuurlijk.
1: Dat niet alleen, maar ook als je gewoon eigenaar bent van een onderneming. Ik bedoel, dat is toch niet goed voor je eigen zaak, lijkt mij.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: Gelukkig hangen er ook camera's daar zo, dus ik denk dat die ook wel opgevraagd zouden kunnen worden.
1: Ja, maar dan moet je weer bij die eigenaar terecht.
0: Ja, maar goed, dat kan gedagvaard worden, zulke dingen.
1: Jeetje, nou...
0: Ja, ik pak het hoog op, Wesley.
1: To be continued,
0: als
1: je
0: mensen aan mijn spullen zitten, dan ga ik los.
1: Zelfs een emmer.
0: Zelfs een emmer.

0: En zelfs als die voor mijn vader zit in mijn achterbak.
1: Nee, precies, zo is het, ja.
2: Jeetje, oké. Nou ja, to be continued. Ja. Hou me op de hoogte en nou, we horen het wel.
0: Ja, precies.
2: Maar wel bizar verhaal, inderdaad.
0: Ja, heb ik weer.
2: Vooral heb jij weer, ja. Ik ben heel benieuwd naar die man.
0: Nou ja, laat maar weer gaan.
2: Nou ja, nee, je laat het niet gaan. Want
0: Nee. Maar ik ben mijn verhaal kwijt, dus het is van me af. Ik ben weer een beetje zen.
2: Nou, heb je ook weer zoiets bizars meegemaakt als Richard Hageman? Want op een of andere manier trekt hij dat altijd aan. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, houdt het ook wel een beetje levendig in je leven. Laat ook even van je horen. studio11.nl/WhatsApp. Want we zijn heel benieuwd naar dat soort verhalen. En ben je nou geslaagd of niet geslaagd? Ook dan willen we graag van je horen. Want vinden we ook wel even fijn om te weten. Omdat we je of een hart onder de riem kunnen steken omdat je niet bent geslaagd. Of je kunnen feliciteren omdat je wel bent geslaagd.
0: Ja.
2: Zo is het wel. studio11.nl/WhatsApp dus. Nou, dat gehad hebbende, laten we het even hebben over het weer voor vandaag. Ja, ik had het liever niet gewild, maar ik ga toch
0: met
2: doen.
0: Regen.
2: Nou ja, jij zegt het, maar het is wel zo. Want vanochtend is het op veel plaatsen regenachtig. In het noordwesten en westen van het land wordt het wel geleidelijk het meest droog. Maar vanmiddag, ja, dan valt er eerst vooral in het oosten en zuidoosten af en toe wat lichte motregen. In het noorden en midden van het land is er soms ook wat zon te zien. Maar later in de middag, ja, dan gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Uiteindelijk in heel het land gaat het regenen. Wordt stormachtig, het wordt echt slecht weer vandaag. En maximum temperatuur, ja, die ligt nog steeds rond de 18 graden. Maar daar is het ook wel mee gezegd.
0: Wat zegt kan ik een korte broek aan.nl?
2: Die zegt nee, want het is onder de 21 graden natuurlijk. Oh, dus een korte broek zou ik niet aantrekken.
0: Kan ik een korte broek aan.nl? Even kijken. Nee, temperatuur 17, negenkant 100%. Anders dan van gisteren.
2: Je hoeft toch niet naar de website te gaan? Je kan toch ook gewoon naar mij luisteren?
0: Ja, wel, want dit is van gisteren nog. Dus er moet wel een nieuwe komen, vind ik.
2: Ja, dat zeg ik nu toch?
0: Een nieuwe sluit. Ja, oké. Maar ik vertrouw toch een website meer dan dat ik jou vertrouw.
2: Nou zeg!
0: Staat het op het internet, dan is het waar, Wesley.
2: Ik ga jouw dagvaarden heen. Hou eens op. Er zit geen onzin te verkondigen, ouwe. Goedemorgen. Nou, je hoort het. We zijn er weer, hoor, met de ochtendshow. Tot 10 uur op Studio van Kagebrazen. Jij bent van harte welkom. Zometeen de muziek van Lilywood en The Prick en Hugh Lewis en The News.

0: En je leert vooral spellen met deze plaat. Prayer in C van Lilywood en The Prick. En Robin Schulz doet er ook aan mee. Maar ja, ze zingt E, da-da-da-da-da-da, en dan B, da-da-da. En zo gaat ze door. Ze pakken hem alleen niet door tot Z, maar goed.
1: Ja, dat is wel weer jammer, hè.
0: Van A tot Z hoor je in ieder geval wel de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij op Studio van Kagen Brazem. Zometeen in de ochtendshow, dat gaan we uiteraard weer doen, hoor. Waar of niet waar. 3 stellingen van Thijs van der Dussen krijgen we te horen. We kunnen weer een titel uitdelen, net als een sticker. Die ligt ook op je te wachten. Want die gaan we weer uitdelen aan de winnaar. Dus speel vooral mee. Zometeen rond 7:45 is dat in de ochtendshow. Waar of niet waar. En dat kun je doen via de app studiohalve.nl/WhatsApp. Eerst gaan we even wat nieuws behandelen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7:45. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor vrijdag 12 juni 2026. Wat is jou opgevallen, Ries?
1: Ja, de directeur van Jeugd Lelystad is ontslagen na ernstige beschuldigingen over haar functioneren. Volgens de gemeente Lelystad blijkt uit onderzoek dat de directeur medewerkers zou hebben bedreigd, vernederd en met camera's hebben gecontroleerd. Ook wordt onderzocht of er sprake was van afluisteren. Eerder kwamen al klachten naar buiten van ouders die vonden dat hun kinderen niet de zorg kregen die zij nodig hadden. Ook medewerkers trokken aan de bel over de werksfeer binnen de organisatie. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden opgericht om de jeugdzorg efficiënter te organiseren. De gemeente onderzoekt nu of er aangifte kan worden gedaan tegen de voormalig directeur. Dat is echt wel bizar. Maar waarom rommelt het eigenlijk bij elke jeugdzorginstelling, lijkt het wel een beetje?
0: Ik weet niet wat het is. Het lijkt wel alsof de jeugd dan mentale problemen heeft, maar ondertussen de zorg ook mentale problemen heeft. Ja. Want het gaat inderdaad bijna overal wel verkeerd, lijkt het.
1: Dat gevoel krijg je er wel van, hè?
0: Ik vind het een vage situatie. Ja. Maar ja. We weten ook, weet je, er staat ook druk op. Je weet ook op het moment dat er druk op een onderneming staat of wat dan ook, dan
1: is het buigen of barsten.
0: Hoe noem je dat? Een kat in het nauw?
1: Hè? Ja, die maakt rare sprongen.
0: Nou ja, zo is het, ja. Maar dit soort dingen vind ik altijd wel best heftig. Ook omdat je dan hoort van, ja, het zijn mensen die er eigenlijk voor moeten zorgen dat iemand zich ergens veilig voelt. Ja. Maar er juist met zijn gedrag voor zorgt dat het niet zo is.
1: Ja, en dus, zeker als het dan gaat om kinderen en ook nog eens een keertje niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen dat gevoel hadden de ouders. Ja, weet je, dan moet er op een gegeven moment toch wel een keertje ergens een belletje gaan rinkelen. Gelukkig is dat dus nu ook gebeurd.
0: Is ook gebeurd, ja.
1: Het was trouwens deze voormalig directeur dus. Die stond al eerder op non-actief. Was al gezet.
0: Dat is vaak de eerste stap. En dan uiteindelijk volgt ontslag. Kunnen ze wel eens aan het vechten bij de rechter. Maar dat heeft totaal geen zin. Want zeker als je misstanden hebt gepleegd, dan houdt het op inderdaad.
1: Maar goed, iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Hè?
0: Zo dat, is het ook. Dat weten we ook inmiddels. Dan ander nieuws. Ja, dat is ook niet per se goed nieuws. Er zijn namelijk bij een explosie en een brand in een flatgebouw in Amsterdam Nieuw-West zeker 7 mensen gewond geraakt, dat meldt de gemeente Amsterdam. 1 van hen is zwaar gewond, zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. De explosie was even na middernacht in een bijgebouw van de flat in Osdorp. In dat deel zit een sportschool die 24 uur per dag open is. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er binnen waren. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Die wel inmiddels onder controle is, wordt er gezegd.
1: Oh, ja. Okay.
0: De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Reddingswerkers met speurhonden zoeken in het gebouw. Het is nog niet duidelijk wanneer de geëvacueerde omwonenden weer terug kunnen. Ik ga AT5 even in de gaten houden om ervoor te zorgen dat we, mocht er deze ochtend een update komen, dat we dat even kunnen vermelden. Want dat is toch wel bizar nieuws wat er speelt. Dat wat betreft voor nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws van de NOS en ook het nieuws uit de regio. Wat heb je zometeen in het nieuws? Even een klein berichtje. Korte headliner.
1: Ja, de N11 gaat de komende 2 weekenden dicht.
0: Oh ja, daar moet je ook even voor oppassen inderdaad. Dus Richard Harreman die gaat je zometeen waarschuwen daarvoor. Dat allemaal zometeen.
1: Je bent gewaarschuwd.
0: Nou ja, gewaarschuwd voor deze 2 personen. Tot hier de ochtendshow. En ook de Black Keys op de radio.

0: Ja, aan het einde van het jaar, ergens in september, oktober, november. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Het staat in mijn agenda en ik heb er ook tickets voor. Het concert van de Black Keys.
1: Oh ja, ja, ja.
0: In de AFAS in Amsterdam. Ja, ik heb er heel veel zin in. Deze plaat, Dead and Gone, van de Black Keys. Ik heb het op een LP staan, die ik nog steeds niet heb uitgepakt. Ik durf hem
1: Waarom
0: gewoon niet?
1: Niet.
0: Nee, maar ik durf hem gewoon niet uit te pakken. Ik heb zoiets, ja, okay. Ik vind het. Ik heb deze ooit eens een keer gekregen voor mijn verjaardag, geloof ik, van mijn vrouw.
1: Ja.
0: En ja, juist om het feit dat hij gewoon nog helemaal gaaf is, helemaal is ingepakt, geen krasje op de plaat heeft staan, durf ik hem gewoon niet meer uit te pakken.
1: Oh ja, ja, op die manier.
0: Vind ik zonde. Op een of andere manier.
1: Ja, maar, ja goed, dan koop je er nog een.
0: Nou ja, misschien op tijdens dat concert dat ik er dan één kan kopen.
1: Dus. En wanneer was dat ook weer?
0: Ja, ergens september, oktober, november. Aan het einde van het jaar in ieder geval. Maar ik heb er wel heel veel zin in, moet ik zeggen.
1: Ah.
0: Komt van het album El Camino, die ik dus op LP heb. Maar is ook gewoon een album. Dead and Gone, dus van de Black Keys in de ochtendshow. Zeg, zometeen in de ochtendshow dus waar of niet waar. Je kunt dus meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Doe dat vooral, want ja, er ligt wat moois op je te wachten. Namelijk de titel Dagwinnaar, maar ook de sticker. Die we weer kunnen uitdelen aan de winnaar van waar of niet waar. Speel vooral mee, studio11.nl/WhatsApp. Zometeen dus de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Eerste tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed erdoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
0: Ja, en wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Houtman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Woubrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechter achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij om een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van camerabeelden om zich te melden.
0: Ja, of van het wiel.
3: Ja, maar het is zo raar. 1 wiel.
0: Ja, 1 wiel. Wat heb je nou aan 1 wiel? Maar ja. Goed, je zou maar net de lekke band hebben natuurlijk.
3: Ja.
0: Maar dan moet je hem niet van de andere auto jatten.
3: Precies dat. Weggebruikers op de N11 moeten de komende 2 weekenden rekening houden met afsluitingen vanwege werkzaamheden. Van vrijdag 9 uur 's avonds tot zaterdag 2 uur 's middags is de weg dicht tussen Alphen aan de Rijn Oost en de A12 bij Bodegraven. Een week later geldt een afsluiting tussen Alphen aan de Rijn Oost en Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden blijft de N11 wel toegankelijk voor hulpdiensten. De feestweek van Leimuiden gaat vandaag beginnen. Tot en met 20 juni is er in Leimuiden weer van alles te beleven voor jong en oud, waaronder een nieuwe activiteit. Wil je weten wat dat is en wanneer jouw favoriete activiteit plaatsvindt? Kijk dan op de website van Studio Kagen Brasem. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, we kijken naar het plaatje en we zien eigenlijk helemaal niks. Dat betekent niet dat we onze ogen dicht hebben, maar betekent wel dat er geen files staan in de regio. Het rijdt lekker door op dit moment. Is dat op het spoor net zo, Ries?
3: Ik heb geen meldingen.
0: Alles rijdt door.
3: Alles
0: is mooi.
3: Ja.
0: De website doet het weer. Dat is ook mooi.
3: Ja. Ja.
0: Studio11.nl/WhatsApp doet het ook om mee te spelen met waar of niet waar. Doe dat, want er ligt namelijk wat moois op je te wachten.

0: Carrick. We hebben ook Jason, Jonas Blue, Rita Ora en Ritual in de ochtendshow.
1: Weet je wat bizar is?
0: Oh, wat is er bizar?
1: Iedereen kent deze plaat wel. Tenminste, dit is van mijn generatie. Die kent deze plaat wel.
0: Ja.
1: Nooit geweten wie de zanger was.
0: Nou, Paul Carrick. Nu dus, wel. Dus. Bij deze. Ja. 1987 komt hij vandaan, inderdaad. Ja. Dus lekker plaatje, hoor. Zeg, gisteravond, ik weet niet of je naar de kabelkrant of het televisiekanaal in ieder geval hebt gekeken op Studio Alphen. Ja. Kreeg hier ook een berichtje binnen van, er staat geen naam bij, maar update Microsoft Edge even van de kabelkrant PC of klik deze melding weg. Ja. We zijn er.
1: Het is gedaan.
0: Het is gedaan. Ja, nee, we zijn op de hoogte. Dus dat is gedaan. Maar bedankt voor de update. Dat vinden we wel fijn altijd. Als ook jij even meedenkt met wat wij aan het doen zijn. Studio11.nl / WhatsApp of redactie@studio11.nl. Dan weten we dat ook weer. Zeg, je kunt datzelfde adres, studio11.nl / WhatsApp, ook gebruiken om mee te spelen met waar of niet waar. Ja, want elke dag rond 7:45, zo waar het kan natuurlijk, spelen we waar of niet waar. We krijgen weer 3 stellingen te horen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. En we kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Ja, hier in de studio is er altijd een strijd gaande van de mensen die hier aanwezig zijn. Meestal tussen Richard en mij, maar misschien ook wel met meerdere mensen. Zoals gisteren bijvoorbeeld, dat Rick en Selina meedoen. Maar jij kunt ook meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Ja, er ligt wat moois op je te wachten, want we kunnen namelijk de titel dagwinnaar aan je uitdelen op het moment dat je namelijk het goed hebt. Maar ook een sticker ligt er op je te wachten, dus dat wil je.
1: Oh, die wil je echt hebben, hoor.
0: Ja, is lekker plakken voor het weekend.
1: Zeker.
0: Zo is het. studio11.nl/WhatsApp, dus het adres om mee te spelen met waar of niet waar. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En achter, nummer 1 zet je het antwoord van de volgende stelling. Thijs, goedemorgen.
2: Ja, we zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Het leukste stukje.

0: van de ochtendshow. We beginnen bij stelling nummer 1. Een regenboog kan ook 's nachts ontstaan. Waar of niet waar?
1: Een regenboog kan ook 's nachts ontstaan. Ja, we weten allemaal, een regenboog ontstaat op het moment dat het regent en de zon schijnt. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal daarvan. Maar is het waar of niet waar? Kan het ook 's nachts ontstaan? Want ja, de zon schijnt dan niet. Dus kan het dan? Wat denk jij, Ries? Is het waar of niet waar?
2: Ik denk dat het niet waar is.
1: Jij denkt dat het niet waar is? Ja, ik weet ook dat er echt wel zonneschijn voor nodig is. Althans, in ieder geval een lichtstraal. Ja, of je moet dat op een of andere manier een soort van weten te creëren thuis in de tuin.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan nog, ja, volgens mij kan dat dan niet. Dus ik zeg ook niet waar.
2: Nou, mooi.
1: Nou, is het waar of niet waar? En dan hebben we het over stelling nummer 2. Thijs, kom maar door.
0: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen hun eigen lichaamstemperatuur laten variëren met 20 graden of meer.
1: Oh,
2: zo dan.
1: Ja, dat is wel lekker. Op het moment dat je het koud hebt, dan kan je even het wat warmer maken. En op het moment dat je het warm hebt, dan kan je het wat kouder maken. Maar is het ook waar of is het niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Volgens mij is het zo dat een egel of wat, die gaat natuurlijk in winterslaap, zoals veel zoogdieren. Maar ik denk dat dat niet 20 graden is. Ik zeg niet waar.
1: Jij zegt dat het niet waar is.
2: Want als jij gaat slapen, gaat je temperatuur naar beneden.
1: Ja.
2: En zeker voor windslaap moet ze heel langzaam natuurlijk die stofwisseling zijn.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat het met 20 graden verschil is. Dat denk ik niet.
1: Nou ja, ik twijfel. Ik denk dan toch dat het waar is. Dus ik ga tegen jou in. Ja. Dat is in ieder geval het antwoord op stelling nummer 2. Hebben we nog stelling nummer 3? Want ja, we hebben de 3 natuurlijk. Thijs, de laatste, kom maar door.
0: En stelling nummer 3. Er bestaan geluiden die alleen door dieren, maar niet door mensen gehoord kunnen worden. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Ja, ook hier de vraag natuurlijk. Zijn er geluiden die alleen door dieren gehoord kunnen worden en niet door de mens?
2: Ja, absoluut.
1: Absoluut, zegt hij.
2: Absoluut, ja hoor. Kijk maar naar de vleermuis.
1: Dat supersonisch.
2: Die doet toch met sonar of whatever. Dan geluid doet hij uitstoten. Kunnen wij niet horen, maar zij horen het wel.
1: Ja, net als de walvis, toch?
2: Ja.
1: Beetje doorzien van de Finding Nemo. De vraag is dus, is het waar of niet waar? Wat denk jij? Geef je antwoord door via de app.
2: Je hebt nog geen antwoord gegeven.
1: Oh ja, ik zeg ook dat het waar is.
2: Oké, ja.
1: Is het waar of niet waar? Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En dan hebben we het over de volgende stellingen.
0: Ja, we zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Het leukste stukje van de ochtendshow.
1: We beginnen bij
0: stelling nummer 1. Een regenboog kan ook 's nachts ontstaan. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar?
0: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen hun eigen lichaamstemperatuur laten variëren met 20 graden of meer.
1: Waar of niet waar?
0: En stelling nummer 3. Er bestaan geluiden die alleen door dieren, maar niet door mensen gehoord kunnen worden. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar? Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Ja, en wellicht als je het antwoord goed hebt, de juiste antwoorden hebt doorgestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. Dan ben jij misschien wel de dagwinnaar voor vandaag. Voor deze vrijdag 12 juni 2026, want dat is het natuurlijk. En die sticker die ligt ook nog op je te wachten. Dus doe vooral mee. studio11.nl/WhatsApp.

0: Taylor Swift en de titelsong van de nieuwste Toy Story film. I knew it, I knew you. Jordi in de ochtendshow. Ik zag trouwens gisteren een filmpje voorbij komen van Taylor Swift. Die samen met, volgens mij heet hij Andy Williams. Dat liedje van You've Got a Friend in Me.
1: Nee, dat is niet Andy Williams. Is dat niet?
2: You've Got a...
1: Dat zou kunnen hoor.
0: You've Got a Friend in Me. Ja. Niet de Mie van de Alfa Chinees, maar de Mie van ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, Andy Williams, hè? Ja. Toch? Ja.
1: You got a friend.
0: Ja. Lekker nummer, hoor. En je merkt inmiddels ook wel dat Andy Williams wat ouder is geworden. Want hij heeft best wel wat moeite om het nummer te zingen. Maar goed, met Taylor Swift erbij kan natuurlijk altijd alles. En gelukkig was het ook een mooi optreden uiteindelijk van die twee. Maar dat was eigenlijk bij de soort van filmpresentatie.
1: Is van Randy Newman.
0: Randy Newman, ja. Die was Andy Williams dan ook alweer.
1: Ja, die heb ook. You got a friend.
0: Dat is weer een andere. Ja. Ja, precies. Nou, in ieder geval Taylor Swift met de titelsong van de vijfde. Het vijfde deel van de Toy Story.
1: Ja.
0: Nou. Ja, You've Got a Friend in Me was van de eerste film. Die is echt.
1: Ja.
0: 1995, geloof ik, uit mijn hoofd. Hè? 20 jaar geleden.
1: Kan wel kloppen, inderdaad. Randy Newman is ook al aardig op leeftijd trouwens.
0: Nee, dat zeg ik. Hij had echt wel moeite om
1: 82.
0: Te zingen. Maar goed, hij doet het gewoon nog op 82-jarige leeftijd. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. Wat het ook doet, is de app studio11.nl/WhatsApp. Want daar kon je antwoorden kwijt in waar of niet waar. Ja, want we hebben weer drie stellingen van Thijs van der Dussen gekregen, vriend van de show. Hij heeft ons weer lekker gemaakt met die stellingen. Met daar de hoop eigenlijk dat wij de titel dagwinnaar kunnen winnen. Althans, ja, wij niet hoor, Richard en ik, want wij zijn uitgesloten van deelname. Maar jij kunt het wel via de app dus, studio11.nl/WhatsApp. In bericht zet je dan 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. Ze weten namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht word jij dus de dagwinnaar vandaag en verdien jij ook nog een sticker. Ja.
1: Ja, het kan niet gekker worden, hoor.
0: Het kan niet op vandaag. Zeg, laten we het antwoorden even doornemen. Om te beginnen bij stelling nummer 1.
3: Ja, we zijn weer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Het leukste stukje van de ochtendshow. En we beginnen bij stelling nummer 1. Een regenboog kan ook 's nachts ontstaan. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Dat was de vraag bij stelling nummer 1. Ries, wat had jij geantwoord?
1: Niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik ging met dat antwoord mee, als het goed is. Klopt dat ook?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat heb je ook genoteerd. Nou, dan gaan we eens even luisteren of het waar of niet waar is.
3: Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Dan beginnen we gelijk met een waar.
1: Oh.
3: Ja, dat heet een manenregenboog en is erg zeldzaam, maar is dus wel te zien met het licht van de maan.
0: Nou, het is zo zeldzaam dat ik het nog nooit heb gezien.
1: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, anders had jij wel waar geantwoord ook, inderdaad.
1: Had ik wel gewaard.
0: Had je... Gevrijwaard. Nee. Stelling nummer 2 dan, tot slot. Nee, niet
3: stelling
0: tot slot.
3: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen hun eigen lichaamstemperatuur laten variëren met 20 graden of meer.
0: Ja. Kunnen dieren dat wel of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Waar of niet waar? Ja, niet tot slot hoor. Dit was stelling nummer 2. Wat zei jij, Ries?
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik ging daar tegenin. Ik zei waar. Thijs weet het antwoord, dus laten we even luisteren naar Thijs.
3: En dan zijn we aangekomen bij het antwoord van stelling nummer 2. Die is niet waar.
1: Ah.
3: Nee, je lichaamstemperatuur te laten variëren met 20 graden of meer, dat is echt veel te extreem. Soms reguleren ze het wel met minder grote verschillen, maar 20 graden is echt te fors.
0: Nou, het had wel lekker geweest als dat had gekund. Maar het is dus niet waar. Dat betekent dat Richard Harreman in ieder geval het eerste puntje heeft weten binnen te halen. Ik nog geen enkel puntje. Ja, misschien puntloos vandaag. Maar dat ligt vooral aan stelling nummer 3. Die klonk als volgt.
3: En stelling nummer 3. Er bestaan geluiden die alleen door dieren, maar niet door mensen gehoord kunnen worden. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ook hier de vraag natuurlijk. Wat had jij geantwoord, Ries?
1: Waar. Het moet wel heel raar lopen als het niet waar zou zijn.
0: Ja, we noemden al het voorbeeld van het sonische geluid, zeg maar.
1: Ja, van een vleermuis bijvoorbeeld.
0: Ja, of van de walvis.
1: Ja.
0: Waar of niet waar? Ja, ik zei ook waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
3: En stelling nummer 3 is waar. Ja, ultrasonen en infrasonische geluiden vallen soms buiten ons gehoorbereik. Dat gebruiken namelijk olifanten en bijvoorbeeld veel walvissen en dolfijnen onder water.
0: Nou, oké. Okay.
1: Dat is dolfijn.
0: Dankjewel. Dat betekent dat wij een volgend antwoord hadden binnen moeten krijgen. Dat is namelijk...
1: Waar? Waar, niet waar, waar. Je bedoelt om de volgorde.
0: Ja, de volgorde inderdaad, ja. Dus waar, niet waar, waar. Hè? Dat had het moeten zijn.
1: Ja.
0: Ik kijk hier even in de app en ik zie hier een berichtje oppoppen van Geert. Die zegt namelijk waar, niet waar, waar. Nou, Geert. Ik wil nu veel zeggen, maar het is vrijdag vandaag. Bijna weekend. En je hebt het hartstikke goed. Dat is lekker voor Geert. Geert, jij bent bij deze uitgeroepen tot dag winnaar van vrijdag 12 juni 2026. Dat niet alleen. Nee, er is nog... Nee, er is meer. Let op. Want je krijgt ook nog een...
1: Maar wacht, er is meer.
0: Ja, een echte sticker van ons.
1: Oh.
0: Dus laat even je adresgegevens achter. Dan komt die naar jou toe, die sticker. En de titel dagwinnaar, die kan ik bij deze uitroepen. Dag, winnaar. En gefeliciteerd. Vooral ook. Zeg, maandag dan gaan we uiteraard weer spelen hoor. Waar of niet waar. 7:15 dan doen we dat spel. Dus zet vooral je wekker om 7:00 en luister direct naar de ochtendshow. Maar ook een extra wekkertje rond 7:15. Want dan kun je weer deelnemen aan waar of niet waar. En dus kans maken op en de titel en de sticker. Want ook volgende week dan delen we gewoon die sticker weer uit. Nou, dat. Voor nu in ieder geval wat betreft waar of niet waar. En niet wat betreft de ochtendshow. Want... Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we even contact leggen met de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt Alphen aan de Rijn.
1: Okay.
0: Er is namelijk een update over de jaarmarkt die dit jaar wordt gehouden. Uiteraard ook weer in de derde week van september. De vraag is dan eigenlijk, wat staat er op de planning? Er was eerder eigenlijk sprake van een soort van... Ja, rebranding rondom de bootjesoptocht, zeg maar. Mm-hmm. De gondelvaart.
1: Ja.
0: Die komt niet terug, dat kan ik je alvast vertellen.
1: Geen gondelvaart.
0: Geen gondelvaart, maar er is wel wat anders bedacht. Wat het is, je hoort het zo meteen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, 8:01. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kagen Brazem. Het is tijd voor het nieuws van 8:00. Hoor je van de NOS?
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
13: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
12: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
14: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe... nog steeds hard gereden.
12: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, wat er aan de hand is in de regio, dat hoor je van Richard Hartman. Ries, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Rolstoeltennisser Lizzie de Grever, Al van der Rijn, heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moesten daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greef was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. Vorige maand boekte de Alphense nog succes met toernooiwinst in Rome. De huismus dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. Volgens vrijwilligers van Mussen voor Alphen komt dat onder meer door betere woningisolatie en de toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Kagen-Brasem behoort niet tot de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente scoort slechts een 2,3 in de ranglijst van 2025. Volgens BBB-statenlid Niels Oostrom is het gebrek aan openbare toiletten een serieus probleem, vooral voor ouderen, zwangere vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met medische aandoeningen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt daarom mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan onze verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files in de regio. Het rijdt allemaal lekker door op deze vrijdagochtend. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar ook door, Ries?
15: Ik heb niks te melden, dus het schijnt dat alles doorrijdt.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Stuck With You van Michael Jackson in de ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Hele goedemorgen. 14 over 8. Het is vrijdag 12 juni vandaag, 2026, het jaartal waarin we leven. Je luistert naar de ochtendshow met even wat nieuws, want de horeca, ja, die kijkt natuurlijk met gemengde gevoelens naar het WK voetbal. Niet alleen omdat zij toch hopen dat het Nederlands elftal, een beetje in spanning, gaat winnen aanstaande zondag van Japan natuurlijk. Maar ja, ze houden er niet zoveel aan over van de bezoekers. Dat blijkt maar weer. Veel wedstrijden worden vanwege tijdsverschil midden in de nacht gespeeld. Dat maakt het namelijk lastig voor cafés en sportkantines om daar slim op in te spelen. Ja. Sommige ondernemers zien dan wel kansen voor speciale kijkavonden, terwijl anderen verwachten dat het weinig extra publiek oplevert, omdat de speeltijden simpelweg gewoon te onhandig zijn en ja, de meeste mensen gewoon moeten slapen.
1: Ja, logisch.
0: Dan ander nieuws, want dan gaan we even naar Nieuwveen. Daar is gisteravond een protest geweest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Die protestmars is rustig verlopen. Op het Weteringplein verzamelden zich ruim 100 demonstranten. De sfeer bleef beheerst en er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor. De discussie over de mogelijke opvanglocatie houdt de gemoederen in het dorp wel nog altijd bezig. Dus er is geen uitsluitsel over geweest natuurlijk. Ja, en reizigers moeten de komende dagen rekening houden met hinder op het spoor. Want tussen Alphen aan de Rijn en Gouda rijden er tijdelijk geen treinen vanwege werkzaamheden aan de spoorbruggen. De NS zet vervangende bussen in, maar houdt ook rekening met extra reistijd. Althans, daar waarschuwen ze voor. Van ongeveer een half uur extra. Dus je bent met deze gewaarschuwd. Dan even wat anders, want het gaat nog even duren hoor. Op 16 september... dan is de jaarmarkt in Alphen aan de Rijn. Dat is altijd de derde woensdag van september. Hoe ziet die week eruit? Dat vragen we ons allemaal natuurlijk af. Want vorig jaar was er een discussie eigenlijk vanuit de inwoners weer op gang gekomen over: komt de gondelvaart weer terug? Veel mensen willen dat graag, want dat missen ze toch wel, omdat het een aantal jaar geleden is afgeschaft. De organisatie van de jaarmarkt zelf die wil het niet per se zelf doen, want het is gewoon heel veel organisatorisch werk. Maar hebben wel de inwoners gevraagd van: joh, misschien zouden jullie dat willen. Nou, als het goed is, is daar niemand op afgekomen. De gondelvaart, ik kan bij deze al uitsluitsel geven, die komt niet terug.
1: Oh.
0: Maar er gaan wel andere dingen gebeuren. En daarvoor hebben we de voorzitter van de Stichting Jaarmarkt Alphen aan de Rijn aan de telefoon. Winfried Pension. Winfried, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de gondelvaart komt niet terug, hè? Dat is één ding wat zeker is.
2: Nee, de gondelvaart komt niet terug. Blijkt toch dat organisatorisch en dat geeft de nodige problemen. Ook onder andere met de provincie. Dus we hebben besloten dat niet te doen. Maar we willen wel iets anders gaan doen.
0: Ja, want wat wordt er in plaats van eigenlijk de gondelvaart dan georganiseerd?
2: Ja, we hebben besloten om dus op de dag zelf in de middag van 1 tot 5 een drakenbootrace te organiseren.
0: Een drakenbootrace. Kan me daar in eerste instantie nog niet iets bij inbeelden, maar als het goed is, kan jij ons uitleggen wat dat precies is, Winfried?
2: Ja. Een drakenboot is eigenlijk vrij simpel. Je kunt die boten huren. Die lijken op drakenboten. Dus een draak aan de voorsteven. Je zit met 10 man in zo'n boot om te peddelen. En er zit een trommelaar die het tempo van het peddelen aangeeft. En dan hebben we ook nog een stuurman, een professionele stuurman, die zorgt dat het allemaal in goede banen geleid wordt.
0: Okay.
2: En dat betekent dus dat je twee teams die varen tegen elkaar. En dat betekent dus dat we ergens tussen de Julianenbrug en de Alphensebrug, ergens halverwege de startlijn hebben. De Rijn die wordt volledig afgezet. Tussen 1 en 5. En dan gaan er twee teams tegen elkaar strijden. En de finish ligt in de buurt van de Alphensebrug. Daar moet je dus 400-500 meter helemaal de tandjes peddelen om te zorgen dat je als eerste over de finishlijn komt.
0: Ja.
2: En zo hebben we we streven naar 8 teams die op verschillende niveaus tegen elkaar varen. En waar dan uiteindelijk een finale uitkomt waar een winnaar uitkomt.
0: Ja, want het gaat uiteindelijk om de snelste tijd eigenlijk.
2: Ja, en ook tegen elkaar varen natuurlijk. Ja. Dus dat geeft natuurlijk een bepaalde. Ja, we hebben daarbij een boot meevarend met Perry Karsbergen erop, die commentaar geeft op hoe de teams het doen. En, En ja, we gaan de beide oevers gaan we afzetten met hekken. En daar kunnen dan toeschouwers gaan kijken. Dus ja, we denken dat dit wel weer een... het is geen gondelvaart, maar het is wel weer iets met boten waar een stukje competitie in zit. Dus we denken dat we daar een heel leuk alternatief voor hebben.
0: Zeer spectaculair. Spectaculair, dat zo klinkt het in ieder geval. En dat wordt het ook voor het oog, maar ook voor het gehoor. Want ja, als we Perry Kalsbergen als commentator horen, plus ook nog eens keer het getrommel van de voorman, althans de persoon die voorop zit, dan wordt het wel iets bijzonders. Waar komt dit vandaan, dit idee, vraag ik me af?
2: Ja, ik kan er wel heel moeilijk over doen, maar het is eigenlijk in overleg met Wout Brugge gegaan. Want in Wout Brugge doen ze dit al een aantal jaren. Okay. En we hebben daar wat contacten gelegd en we dachten, goh, oorspronkelijk is het idee dus gekomen van iemand uit het bestuur, John de Hoven. En die heeft het weer vanuit Wout Brugge. En daar hebben we contact mee opgenomen. Ze helpen ons een beetje met de organisatie. Boten zijn inmiddels gehuurd. En we denken dat we hiermee een stukje levendigheid op de Rijn brengen. En dat het Rijnplein hiermee goed aangedaan wordt.
0: Ja, iets bijzonders en ook iets leuks om weer... iets nieuws is natuurlijk altijd leuk, Winfried. Ja, dus we kijken er wat dat betreft naar uit. Zegt er doen 10 boten mee en dan... 10 deelnemers op 8 boten. Dus dat betekent 80 personen zich op kunnen geven?
2: Nee. Dus we hebben 2 boten. Je vaart iedere keer 2-on-2 tegen elkaar.
0: Ja?
2: En we willen 8 teams formeren van 10 man.
0: Ja,
2: dus,
0: precies.
2: Het klopt, 80 man... we gaan kijken wie zich gaan opgeven. Er hebben zich al een aantal mensen gemeld die een team gaan formeren. Of dat allemaal lukt, dan is het een tweede natuurlijk. Maar goed, dit is, het is natuurlijk een beetje een experiment. En we gaan eens kijken hoe dit allemaal uitpakt.
0: En waar kunnen mensen zich opgeven dan?
2: Op de website.
0: Van de Jaarmarkt.
2: Van de Jaarmarkt. Daar is het op aangegeven. En je kunt je individueel opgeven. En dan formeren wij een team van individuele mensen die zich opgegeven hebben.
0: Ja.
2: Of je kunt je ook als team opgeven. Ja, dan moet je natuurlijk zelf een team formeren. En dat, alles bij elkaar denken we dat het leuk wordt. En we hebben op het Rijnplein hebben nu ook, want normaal gesproken was de kleedjesmarkt. Dus kinderen die een kleedje hebben en spullen kunnen verkopen, was altijd op het Burgemeester Vissenpark.
0: Ja.
2: Maar we hebben besloten om dat ook naar het Rijnplein toe te halen. Dus het Rijnplein is van 9 tot 1 hebben we kleedjesmarkt. We hebben een podium waar vanaf 9 uur al activiteiten op plaatsvinden op het gebied van muziek, DJ en optredens en noem maar op. En dan van 1 tot 5 hebben we daar de drakenbootrace, dus in combinatie ook met dat podium. En dan om 7 uur 's avonds begint het avondprogramma op het Rijnplein. Dus we denken dat we daar leuk geheel mee hebben gecreëerd.
0: Het wordt ook wat meer gecentreerd, hè? Dat mensen ook gewoon wat meer in het centrum aanwezig kunnen zijn, in plaats van dat het echt over bijna het hele centrum van Alphen wordt georganiseerd. Dus de kleedjesmarkt inderdaad naar het Rijnplein. Je zegt al, er is ook een avondprogramma. Is daar al wat over bekend?
2: Ja, het avondprogramma, daar toevallig hebben we gisteren een bestuursvergadering gehad en is het definitief vastgesteld. Vraag me niet uit mijn hoofd te zeggen wie er nou precies allemaal optreden. Ik weet in ieder geval dat het helemaal top weer komt. Nou, dat is al, dat is natuurlijk een...
0: Dat is helemaal top, ja.
2: Dat is helemaal top, ja. En er zijn ook DJ's en nog meer optredens. En dat wordt ook, als het goed is, komt dat vandaag of uiterlijk maandag op de website. En dan kan het programma helemaal bekeken worden.
0: Oké.
2: En wat belangrijk is nu ook, dat we... het Rijnplein en het Julianastraat is nu 1 evenemententerrein geworden. Dus in de Julianastraat kunnen de barren die kunnen buiten hun tap hebben. En dat is dus ook eigenlijk een soort, het evenementenplein. En samen met het Rijnplein, waardoor we 1 mooi geheel hebben.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort van wel weer het straatfeest zoals we dat vanuit oudsher kennen. Alleen dat wordt dan eigenlijk een soort van tweede kroegentocht zoals dat vorig jaar dan is, maar dan nu meer buiten ook.
2: Nou kijk, we hebben dinsdagavond nog steeds de kroegentocht.
0: Okay.
2: En dus die gaat sowieso door. Daar doen op dit moment een stuk of 10, 12 kroegen aan mee. Dus die hebben we. Maar dan hebben we dus op de dag zelf, op de woensdag, hebben we dus in het verleden hadden we het Rijnplein met optredens. En de Julianenstraat die hing er dan een beetje bij, om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja, die was ook echt apart afgezet inderdaad daarvoor.
2: Ja. Daar maken we nu één geheel van. Ja. Dus dan kun je ook een beetje rondlopen. En zijn daar wat buitenbarren en terrasjes. Dus dan maken we daar één groot evenement gebeuren van.
0: Oké. Dat betekent wel dat er op dinsdag dus weer een kroegentocht is. Het is de tweede editie op die dinsdagavond. Was het daarmee dus ook een succes te noemen vorig jaar?
2: Ja, zeker. Het was hartstikke druk in alle kroegen. En de kroegen doen weer graag mee. En zij kunnen dan op dinsdagavond vanuit de Stichting Jaarmarkt geven wij een bijdrage om levende muziek te hebben. Ja. Dus dat ze kunnen zelf bepalen wie ze daarvoor inhuren. Maar daar doen wij een bijdrage aan. En op die manier proberen we er ook op de dinsdagavond weer één geheel van te maken. Dat je een beetje van kroeg naar kroeg kunt.
0: Normaal gesproken hebben we op de zaterdag ook altijd de oldtimer optocht. Ja. Is dit jaar ook?
2: Ja, zeker. En wij, het is nog steeds dus dat de uitingen als feestweek. Hè, dus het begint met oldtimerdag. En op die zaterdag hebben we ook de tap toe. Van op het Lauraplein. Daar gaan we ook gezamenlijk mee onze uitingen doen. En dan hebben we dinsdag rond een uur of vijf hebben we de estafetteloop. En dan dinsdagavond de kroegentocht. En dan op woensdag de jaarmarkt. En in de avond hebben we het avondprogramma. Nou, en daarmee denken we een mooi geheel te hebben.
0: Ja, in principe eigenlijk een mix van toch heel veel oude bekende dingen die we gewend zijn. Hè? Ja, we houden wat dat betreft ook niet van heel veel veranderingen. Maar ook wat nieuwe dingen dus. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar het is mooi om te horen dat er weer een beetje wordt ontwikkeld binnen het jaarmarktfeest wat we dus gaan hebben. Oftewel de Alphense Feestweek. Toch heel even tot slot nog, Winfried, over dat avondprogramma. Ja, je zegt, ik hoef je niet te vragen naar de namen, want dat heb je niet paraat. Helemaal top kan je in ieder geval benoemen, maar komt er ook een nationale artiest, dat je weet?
2: Nee.
0: Dat niet? Het is meer lokaal gericht dan?
2: Het is heel duidelijk. De keuze die wij maken is dat we graag de lokale bands en optredens en zangers en et cetera, dat we die de gelegenheid willen geven. Dat is ten eerste omdat we het graag lokaal houden. En ten tweede, moet ik ook eerlijk zeggen, als je een nationale artiest haalt, Dan slaat dat meteen een enorm gat in je budget. Ja. En dat willen we ook niet. Dus we zijn vorig jaar in tegenstelling tot de jaren daarvoor, hebben we vorig jaar gewoon een keurig financieel jaar gedraaid, waar we een klein beetje overhouden. En dat denken we dit jaar weer te gaan doen. En dat is mede door het feit dat we op het gebied van de artiesten de kosten een beetje in de hand proberen te houden.
0: Ja, want de oud-voorzitter van Stichting de Jaarmarkt, die sloeg toen de noodklok, of die luidde de noodklok vanwege het financiële plaatje. Maar dit is dus de keuze die er wordt gemaakt om ervoor te zorgen dat het financieel dus haalbaar is.
2: Ja, en we hebben ook nog hier en daar wat fondsen bereid gevonden om ons te ondersteunen, waardoor de inkomsten wel flink omhoog gegaan zijn. En als je dan de kosten een beetje in de hand houdt, dan komt het vanzelf goed natuurlijk.
0: Duidelijke keuze en wat dat betreft logische keuze ook natuurlijk, om het ervoor te zorgen dat het gewoon de hele week kan worden georganiseerd. Want het is een traditie natuurlijk, de derde week van september, waarin de Alphense Feestweek start. Met dus de oud bekende evenementen, maar ook zeker de drakenbootrace, waar we wel naar uitkijken, althans als ik voor mezelf mag spreken. Dus ik ben heel benieuwd, Winfried.
2: Ja, wij ook. Kijken of het aanslaat en of we voldoende teams kunnen krijgen. Dus bij deze een oproep, geef je op en laten we kijken of we er iets leuks van kunnen maken.
0: Laten we dat zeker doen, we kijken er naar uit. Dank je wel in ieder geval voor dit moment. En we spreken elkaar graag weer in september. Op de vooravond eigenlijk, of de voorochtend, want het is de ochtendshow. Om even vooruit te blikken op die dagen. Maar voor nu alvast mooi positief verhaal.
2: Goed zo.
0: Okay. Dank je wel. Mooie dag.
2: Dank je wel. Dag.

0: Alex Warren en Passenger. Nou ja, misschien zit je wel als passagier op een van die drakenboten. Zometeen tijdens de jaarmarkt, tijdens de drakenbootrace. Het kan ook zijn dat je helemaal het schompers moet roeien. Want ja, er zitten uiteindelijk 8 man op zo'n boot. 10 man op zo'n boot. Er zijn 8 boten, dus uiteindelijk 80 man... die zich zo snel mogelijk over de finish moeten weten te zien brengen. Roeien dan hè, in zo'n boot die eigenlijk lijkt op een draken, zoals we dat bij het Oud en Nieuw feest kennen van China. Dan heb je een beetje een idee hoe het eruit ziet. Met dus ook nog een drummer op de voorkant. En ook nog een voorman, want ja, die moet ook een beetje sturen. Dus het wordt een drukke bedoeling, maar toch ook wel erg leuk. Ik ben heel benieuwd naar hoe het eruit gaat zien zometeen. De drakenbootrace bij de Jaarmarkt. Derde week van september is dat. En vandaag of morgen, zei de voorzitter van Stichting Jaarmarkt Alphen aan de Rijn, Winfried Pensioen, wordt de rest van de avondprogrammering ook bekendgemaakt. We weten in ieder geval dat helemaal top komt. Geen nationaal bekende artiesten. Maar wie er wel komt, nou, dan moeten we even de kanalen voor in de gaten houden. En dan uiteraard gaan we dat ook brengen hier op Studio Alphen Karebrasum op het moment dat het bekend is. Wat ook bekend is, is dat het inmiddels 8:30 is. Dat we zo gaan luisteren naar het nieuws van de NOS. En straks, rond 9:15, we hem weer gaan doen hoor. De voor of de na, we gaan je muziek kennis testen in de ochtendshow. En wil je meespelen? Dat kan. Stuur je antwoord door via de app studioalphen.nl/WhatsApp. We zijn zo meteen op zoek naar titel en artiest van het fragment wat ik ga draaien. En of dat de plaat voor of na het jaar 1997 is uitgebracht. Die krijg je alvast van me mee. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En die krijg je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor het WK voetbal heeft Café Alle Hens in de Julianastraat in Alphen aan de Rijn een opvallende oranje makeover gekregen. De voorgevel is volledig voorzien van een speciaal WK graffiti kunstwerk. Het blijft een moeilijk woord.
0: Graffiti of graffiti, ja. Dat is de vraag altijd. Maar het is graffiti, toch?
2: Ja, zoiets. Ja. Geen idee. Volgens eigenaar Bart Kampen zorgt het kunstwerk voor extra sfeer rond het toernooi dat gisteravond van start is gegaan. Zondag speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd tegen Japan.
0: Ja, gisteravond natuurlijk Mexico tegen Zuid-Afrika. 3 rode kaarten zijn er gevallen, hè? Dat is echt bizar. Ja. Werd uiteindelijk 2-0. Dus Mexico goed begonnen. Ja, en de Tsjechen die hebben verloren van de Zuid-Koreanen. Dat was ook wel
2: een verrassing.
0: Volgens mij ook 1-1 voorspeld. Maar het werd 2-1. Dus Zuid-Korea is goed begonnen aan het toernooi.
2: Een 33-jarige man uit Rijswijk is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij een gewelddadige woningoverval op een gehandicapte man in Alphen aan de Rijn. Volgens de rechtbank stuurde hij de daders in 2022 op pad en voorzag hij hen van informatie over het slachtoffer. Een tweede verdachte uit Den Haag is vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Op de N207 tussen Rijnstaterwoude en Leimuiden staat sinds kort een focusflitser. De camera controleert bestuurders op het gebruik van een telefoon achter het stuur. Het gaat om een mobiele flitser die na verloop van tijd naar een andere locatie zal worden verplaatst. Op dezelfde route staat in Leimuiden al een flitspaal die controleert op de maximumsnelheid. En dat schijnt de meest lucratieve flitser te zijn van Nederland.
0: Ja, daar worden veel boetes uitgedeeld inderdaad. Dus wees op je hoede. En niet alleen op het telefoongebruik, want dat is gewoon asociaal als je aan het rijden bent. Maar ook zeker op je snelheid. Want het levert fikse boetes op. En zeker als het gaat om flitsboetes, want die zijn nog duurder.
2: Flitsboetes zijn duurder. Rijden met een telefoon in je hand is volgens mij €450.
0: Ja, plus administratiekosten van een eurotje of 90. Dus je bent gewoon heel duur uit. Maar doe het vooral niet, want het is gewoon onveilig.
2: Zeker.
0: Punt.
2: Ja. Tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik wou zeggen, anders nog iets. Nee, nee. Meneer, rekent u maar af. Dankjewel, Ries Harreman. Goed, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, deze hele ochtend was het filevrij. Ja, er is één file te melden. Gaat dan om de A4, daar moet je even opletten. Den Haag richting Amsterdam, die weg. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat 6 kilometer, je vertraging bedraagt daar zo'n 4 minuten. Hoest op het spoor.
2: Ja, beter dus op het spoor. Geen files, geen vertragingen, alles, rijd door.
0: Mooi! Kunnen wij door met de ochtendshow. Zometeen dus de voor of de na. Wil je meespelen met de muziekkennisquiz? cd11.nl/WhatsApp. Daar kun je antwoord kwijt.

0: She's okay. So yesterday, Hilary Duff in de ochtendshow. En daarvoor, ja, echt zo'n vergeten parel bijna. Salsa Tequila van Anders Nielsen.
1: Ja.
0: Salsa Tequila Corazón.
1: No habla español.
0: Bueno. Nou, wat dat betreft, mijn Spaans is niet al te best, maar die woorden kan ik wel uitspreken na dit liedje. Dus we gaan een ander liedje draaien, althans een fragment daarvan. Want we gaan namelijk de muziekkennisquiz spelen die we proberen elke ochtend rond 9:15 te doen. Namelijk de voor of de na. Ja, laat de secondes net voorbij tikken rond 9:15, want dat is het namelijk. Vrijdag 12 juni vandaag. Nou, misschien ben jij wel de dagwinnaar voor deze vrijdag 12 juni. In de voor of de na. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje en aan jou de taak om het titel en artiest door te geven. En of dat die plaat voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar
1: 1997.
0: Ja, want een tijdje geleden, ik weet inmiddels niet meer wanneer
1: we... Was het.
0: Dinsdag hebben we hem voor het laatst gedaan. Guus Meeuwis en Verant, ik tel tot 3.
1: Yes.
0: Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren.
1: Ja, nee, nou,
0: dat liedje dat hadden wij dus in de voor of daarna als opdracht afgelopen dinsdag. Vandaag gaan we dus verder met dat jaartal waar die plaat vandaan komt. 1997 dus. Ja, titel en artiest. Voor of na het jaar 1997, dat is de opdracht. En daar wil ik ook het antwoord op via de app studiohalve.nl/WhatsApp. Wellicht kunnen we jou dan zo meteen uitroepen tot dag winnaar voor deze vrijdag 12 juni. Richard Harman gaat ook proberen om de titel en artiest te raden. En of dat die voor of na het jaar 2017 is uitgebracht. 1997. Ik ga nu alle kanten op weer.
1: 1997.
0: 1997, ja. Voor de duidelijkheid. Ben je in de klaar voor Ries?
1: Ja, joh, kom maar op.
0: Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Jan.
1: Ja.
0: Wie is dit? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Dat willen we van je weten, want dat is namelijk de opdracht in de voor of de na. Heb je een idee, Ries?
2: Ja, natuurlijk heb ik een idee. Ik bedoel, sinds het glazenhuis van de afgelopen jaar ben ik fan.
0: Oh, sinds het... Hoezo, sinds toen pas? Dat is vrij laat.
2: Maar gewoon de energie die er van haar afstraalt.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Energiek persoon is het zeker. Nou, we weten inmiddels allemaal dat zij Nederlandstalig zingt. Dat is ook de taal die je net hoorde. We weten ook dat ze inmiddels een nieuwe neuspiercing heeft.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat is een kleine hint die ik mee wil geven. Wie is het? Wat is de titel van de track die je zojuist hebt gehoord? En is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Even een klein fragment nog als extra moment om
3: de stad wordt wakker,
0: een antwoord te verzinnen.
3: In het donker.

Nou, hoe het moet? Je antwoord insturen via de app studio.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 1997. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of de na voor deze vrijdag 12 juni 2026.

Ja, een plaatje wat eigenlijk niet officieel als single is uitgebracht, maar wel uitkwam op het moment dat hij namelijk zijn 100.000 concerten in de Johan Cruijff Arena heeft afgerond. Dance No More, ja, veel mensen vonden dat toch wel een fijn plaatje, ook omdat hij daar leuke dansjes op deed. Harry Styles heb ik het over. Soms dan gaan er wel eens platen viral, waardoor we hem dan weer terug horen op de radio. Waardoor ze uiteindelijk alsnog als single uitkomen. Nou, dat is dan nu het geval. Dance No More dus, van Harry Styles, hoorde je hier in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow was de opdracht in De Voor of De Na. Het is de muziekkennisquiz die we spelen. Rond 9:15 is dat. Ja, hoorde je dat? Ik wilde mezelf al bijna herstellen op het moment dat ik bijna 8:15 ging zeggen. Maar dat is natuurlijk waar of niet waar. 9:15 spelen we altijd De Voor of De Na. Althans, dat proberen we. We hadden in ieder geval afgelopen dinsdag hem voor het laatst gespeeld. En toen hadden we Guus Meeuwis en Van Gant met Ik tel tot 3 als opdracht. En ook als antwoord willen weten via de app studio.nl/WhatsApp. Uit het jaar 1997 komt hij. Het is gebruikelijk dat we dan met dat jaartal verder gaan. Vandaag dus de vraag. Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1997 uitgebracht? Nou, via de app studio.nl/WhatsApp kon je het antwoord doorgeven. We zijn op zoek naar de artiest, de titel en of dat die voor of na het jaar 1997 is uitgebracht.

0: vind het altijd mooi hoe zij de uitspraken doet.
1: Ja.
0: Je hebt Vlaams, maar je hebt ook Poms.
1: Poms.
0: Ja, want daar zijn we wel naar op zoek namelijk. Is een klein hintje voor de artiestennaam. Maar goed, Richard Harreman die weet hem wat dat betreft al.
1: Ja.
0: Dus ik kan het hier al over hebben. Maar ja, zij is wel iemand die zeg maar, het Vlaams opnieuw heeft uitgevonden. En ik vind het woord wenen...
1: Dat is oud al hoor, wenen.
0: Ik moet wenen.
1: Dus oud-Nederlands is dat.
0: Nee, maar toch, ik vind dat toch een mooi woord op een of andere manier.
1: Ja.
0: En ook de manier hoe ze dat dan uit... Ik moet wenen. Ja. En naar wie zijn we op zoek, Richard?
1: Ja, natuurlijk naar Pommelien Thijs. Dat kan niet anders.
0: Nee, dat schijnt zo. Maar hoe heet de plaat dan?
1: Ja, ik moet gaan.
0: Ik moet gaan.
1: Ja.
0: Komt die voor of na het jaar 1997 vandaan?
1: Dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Het is van vorig jaar die plaat. Dat is na 1997.
0: Ja, de vraag is of ze überhaupt in 1997 al geboren was.
1: Ja,
0: dat is echt,
1: denk het niet.
0: Nee, ja, weet ik niet. Dat kunnen we natuurlijk even onderzoeken. Maar het feit dat hij dus inderdaad uit het jaar 2025 komt... want dus na 1997, ja, dat is wel het feit. Dus ik kan wel heel goed dit doen, zeg maar... Net doen alsof het spannend is, maar dat is het totaal niet natuurlijk. Ja, want het is natuurlijk hartstikke goed. En dat blijkt ook maar weer uit de app. Want ja, Richard, echt, je wil niet weten. De hele appbox ontploft.
1: Ja, dat geloof ik graag.
0: Ben, ik heb toevallig het nummer van Ben voorbij zien komen. Hij zegt, Pommelien Thijs, vraagteken. Nou, Ben, uitroepteken. Het is hartstikke goed, hoor.
1: Zeker.
0: 2025, maar ook dat is goed. Titel, geen idee. Ik wil jou. Ik wil dansen in de regen. Ja, ik moet gaan. Dat is de titel. Maar goed, Ben, ik ben niet zo moeilijk. Het is tenslotte vrijdag. Yo, hey, van harte gefeliciteerd. Ook jij bent de dagwinnaar. Maar dat hoef ik niet alleen tegen Ben te zeggen. Jeetje, Ries, echt. Ja, ik ga heel veel namen opnoemen vandaag.
1: Ja,
0: Lotte, Nina, Milou, Lin, Lauren, Fleur, Noor, Elin, Mia. Ze doen allemaal mee vandaag.
1: Ja, allemaal vrouwen ook.
0: Allemaal, ja, maar het is echt, ja... jij zei, het is mij opgevallen tijdens het Glazen Huis. Ja, het series request van 3FM afgelopen jaar. Heel energiek meisje. Ja. Natuurlijk ook actrice. We kennen haar van de serie Knokken Of. Mm-hmm. Ik moet nog steeds beginnen aan dat laatste seizoen. Ik durf het niet aan.
1: Oké. Okay. Nee, heb ik ook niet naar gekeken.
0: Een soort van FOMO krijg ik dan... Maar, nou ja, goed, ook Julian Boas, Adam, Lars, Floris, ze doen allemaal mee en ze hebben het hartstikke goed. Dus, ik ben blij dat we geen stickers uit hoeven te delen, want dan zijn we heel de voorraad ongeveer wel kwijt. Ja, maar van harte gefeliciteerd allemaal. Ja, iedereen is de dagwinnaar vandaag. Want we zochten inderdaad naar Pommelien Thijs en ik moet gaan. Nou, wij hoeven nog niet te gaan, want we zijn er nog tot 10 uur met de ochtendshow. Als het lukt, ik denk het wel namelijk... Kan ik misschien nog wel het plaatje van Pommelien Thijs draaien vandaag?
1: Ik vind dat we dat sowieso moeten instellen. Gewoon, weet je, als het de voor of de na gewoon helemaal draaien.
0: Nee, maar weet je waarom ik dat niet doe?
1: Nou.
0: Omdat jij mee kan kijken op het scherm en dan zie je staan wat de opdracht is. Dus ik doe dat.
1: Daarna kan je dat toch invoeren?
0: Dan kan ik beter gewoon de volgende dag het doen. Dus we kunnen ook zeggen dat we het maandag doen. Want we moeten ook nog nieuwe muziek draaien vandaag.
1: Als we nu gewoon... Weet je laat een fragmentje laat je horen. Daarna draaien we altijd een plaat.
0: Ja.
1: Zet hem dan in de tijd van die plaat en dan neer. Want dan geef ik aan jou door van ik heb hem al bedacht wat het is.
0: Ja, weet ik, maar toch. Het kan altijd. Ja, ik ga er nog even over nadenken.
1: Ja,
0: ik heb een heel weekend en we kunnen heel lang lullen. Dan kunnen we hem sowieso niet meer draaien natuurlijk. Maar misschien komt hij nog voorbij. Ja, we moeten ook nieuwe muziek draaien. Het is tenslotte New Music Friday. Hey, hey. Nou ja, deze kwam afgelopen week uit. Samuel Welten met het liedje over het Nederlands elftal. De leeuw, die komt eraan, hoor. Ik voel de

0: De leeuw komt eraan. Ja, hij zet zijn stem wel een beetje hoog op. Nou, niet dat hij hoog zingt, want dat is Gerard Joling in de WK-plaat. Ja. Die hij heeft gemaakt samen met onder andere PSN. Nee, ik wilde zeggen ESPN. Maar ja, er komen langzamerhand weer wat nieuwe WK-liedjes voorbij. En ik moet zeggen, ik vind dit toch wel echt de leukste hoor. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Ja, we worden kampioen. Dat zingt hij wel in dat nummer. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, dat is natuurlijk afhankelijk van de prestaties van het Nederlands elftal. Richard Harman heeft er wat dat betreft een hard hoofd in. Hij denkt niet dat het gaat lukken. Maar ja, goed, op het moment dat het niet gaat lukken, althans als we dat denken, ja, dan gaat het vaak wel beter. Dus misschien moet ik ook maar even dat als instelling nemen. En dan dan gaan we het gewoon maandag afwachten. Want zondag natuurlijk de eerste wedstrijd tegen Japan. Mm. Nederland zelf al, ik ben heel benieuwd. Maar ja, het ligt in ieder geval niet aan Samuel Welten. Want die heeft toch wel een knijter van een hitje gemaakt. Dus wat dat betreft zijn we er helemaal klaar voor. En gaan we er gewoon van genieten. En ja, dan zien we wel wat Nederland zelf doet. En ja, als het Nederland zelf uiteindelijk slecht presteert, ja, dat weten we ook. Dan wordt dit plaatje ook helemaal niks. Op het moment dat ze Nederlands kampioen worden, ja, misschien komt hij dan wel in de top 10 van de top 40.
1: Ja.
0: Goed, zometeen in de ochtendshow ook wat nieuws over het WK voetbal. Want er is ook wat opmerkelijk nieuws te vermelden. Maar ook zeker nieuwe muziek. Want vandaag is New Music Friday. Wie kan daar eventueel meedingen in de titel Deuntje van de Week? We gaan het weer horen vanavond tussen 7 en 9 met nieuwe Deuntjes Radio. Dani, Joey en Koen. Die gaan het je vermelden. Ja, en ook zometeen in de ochtendshow gaan we nog even wat anders doen. We gaan even terugblikken op afgelopen weekend. Want ja, het zomerspektakel. Nog zo'n evenement natuurlijk. Ja. Evenement op evenement. Het loopt zich op. We zitten in de zomerperiode. Maar we gaan even contact leggen met Stanley De Loze. Want we willen even kijken hoe hij het heeft beleefd, hè, het zomerspektakel. Dus dat zometeen in de ochtendshow. Studio Alf en Kage Brazem. We zijn er tot 10 uur. En ook het nieuws van 9 uur. Het komt eraan. Ries.
1: Ja.
0: Kun je even die drumband naar buiten laten?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Doe even die deur. Loop even naar die. Even naar buiten, jongens. Jongens, dank jullie wel. Ja, de groeten. Even allemaal naar buiten. En ja, bedankt tot volgende week.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, de Ochtendshow op Studio Alf en Kage Brazem. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Krijg je van de NOS?
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
11: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
10: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
1: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
10: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Lieselot, dankjewel. Gaan we door naar Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie onderzoekt de diefstal van een autowiel op de carpoolplaats langs de N207 tussen Alphen aan de Rijn en Wouwbrugge. Van een geparkeerde auto werd het rechte achterwiel verwijderd. De wagen bleef daarbij op een krik achter en liep schade op. De politie vraagt getuigen en mensen die toevallig in het bezit zijn van de camerabeelden op om zich te melden. Weggebruikers op de N11 moeten de komende twee weekenden rekening houden met afsluitingen vanwege werkzaamheden. Van vrijdag 9 uur 's avonds tot zaterdag 2 uur 's middags is de weg dicht tussen Alphen aan de Rijn Oost en de A12 bij Bodegraven. Een week later geldt een afsluiting tussen Alphen aan de Rijn Oost en Zoeterwoude. Tijdens de werkzaamheden blijft de N11 wel toegankelijk voor hulpdiensten. De feestweek van Leimuiden gaat vandaag beginnen. Tot en met 20 juni is er in Leimuiden weer van alles te beleven voor jong en oud, waaronder een nieuwe activiteit. Wil je weten wat dat is en wanneer jouw favoriete activiteit plaatsvindt? Kijk dan op de website van Studio Kaag en Brasem. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, deze hele ochtend is het vrij rustig. Er was een half uur geleden één file te melden. Die is inmiddels opgelost. Het rijdt weer lekker door op de wegen. Hoe is dat op het spoor?
12: Ik heb nog steeds geen meldingen. Het is stil.
0: Nou, dat is mooi. Alles rijdt door. Kunnen wij ook door met het laatste gedeelte van deze ochtendshow voor de vrijdag.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Yeah, yeah, Wham! In de ochtendshow. Wake me up before you go, go. Nou, voorlopig nog even niet gaan, want we zijn er tot 10 uur... met de ochtendshow op Studio van Karen Brazem. Ja, inmiddels is 8:49, vrijdag 12 juni vandaag. Even wat nieuws doornemen, want oud-premier Mark Rutte... die wordt vandaag gehoord door de parlementaire coronacommissie. Ook met hem moeten ze natuurlijk in

0: gesprek. Daarbij kijken ze terug op de moeilijke keuzes die tijdens de pandemie moesten worden gemaakt. Rutte spreekt over ingewikkelde afwegingen tussen volksgezondheid, economie en maatschappelijke gevolgen.
1: Oh, ja. Zo dan.
0: Ander nieuws dan nog, want verder blijft het beroemde Navajo-strand op het Griekse eiland Zakynthos deze hele zomer gesloten. Ja, het is wel het bekende influencerstrand met dat scheepswrak op het strand. De autoriteiten vinden het risico op rotsverschuivingen te groot. En toeristen die kunnen het iconische scheepswrak daardoor voorlopig alleen vanaf het water bekijken. Want ja, vanaf het water kun je daar wel terecht. Ja, voor sociale huurders is er minder goed nieuws. De huren stijgen dit jaar gemiddeld met 3,6%. Dat betekent voor veel huishoudens opnieuw hogere woonlasten die voor veel mensen al eigenlijk niet te betalen zijn. Mm. Omdat ook de overige kosten natuurlijk stijgen. Ja, in de mediawereld, dat is dan weer goed nieuws, heeft de documentaire De Afhaal Chinees streepje thuisbezorgd de zilveren Nipkoffschijf gewonnen. Nipkoffschijf is dat, ja.
1: De jury, waarom dan?
0: Prijst de documentaire om de persoonlijke en maatschappelijke invalshoek.
1: Ah, kijk. Ja.
0: Dan gaan we even terug naar afgelopen weekend. Want we weten het allemaal nog. Misschien ook niet meer. Maar het zomerspektakel aan het meer. Het stond op het programma. En heel veel mensen die hebben daar een leuke herinnering aan overgehouden. We gaan nog even een keertje terugblikken op dat zomerspektakel. Alles is zo goed als afgebroken inmiddels. En voorzichtig, is iedereen ook weer dus een beetje bijgekomen. Maar ja, voor sommigen is het één dag feest geweest, twee dagen, misschien zelfs wel drie dagen. Je kunt de beelden daarvan terugkijken op studioalf.nl, want ook wij zijn er aanwezig geweest. Ja, wie er ook was, was natuurlijk ook de voorzitter van het zomerspektakel, Stanley De Loze. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, veel mensen hebben, als het goed is, een hele mooie herinnering overgehouden aan het zomerspektakel aan het meer. Zeker één persoon, want die is namelijk ten huwelijk gevraagd. Dat was ook wel een bijzonder moment, neem ik aan, op het zomerspektakel dit jaar.
2: Ja, dat was zeker bijzonder. Dat was zeker bijzonder. Wij wisten dat al, hadden we natuurlijk geregisseerd en gepland.
0: Ja.
2: Een aantal weken geleden heeft hij mij gevraagd of daar een mogelijkheid voor was. Nou, dat kunnen we wel voor je organiseren. En dat, dat pakte fantastisch uit.
0: Ja, gelukkig zei ze ja, hè? Want we hebben al zo eerder meegemaakt dat mensen ten overstaande van een heel groot publiek iemand ten huwelijk vragen en dat er dan nee wordt gezegd.
2: Nee, dat moet hij. Zij had hem al een aantal keren verweten, al een aantal jaren verweten, dat hij haar niet ten huwelijk gevraagd heeft. Dus hij wist wel dat het redelijk safe zat.
0: Ja, en dan moet je het ook meteen goed aanpakken. En dat heeft hij ook goed gedaan.
2: Absoluut. Ja. Ja, dat pakt er fantastisch uit.
0: Mooi dat het ook georganiseerd kon worden op dat zomerspektakel. Als je toch een moment moet uitkiezen die lang is bijgebleven. Welk moment is dat dan? Is dat dan dat huwelijksaanzoek of heb je toch een andere mooie herinnering?
2: Alles in zijn vorm en in zijn charmes natuurlijk. Maar uiteindelijk waren alle dagen fantastisch. Ik vond de sfeer op vrijdag geweldig. Het was best redelijk weer natuurlijk, zeker ten opzichte van de voorspellingen. Droog, niet al te warm, maar daar kan je goed op kleden. Wat wind die in de loop van de dag wat ging liggen. Ja, dat ging er vanaf met Xander en Frans. En uiteindelijk zat daar natuurlijk het huwelijksaanzoek in. Geweldig. Zaterdag was natuurlijk wat minder weer. Zeker rond de middag met de sponsorborrel. Wat regen. Maar goed, je ziet dat mensen daarop voorbereid zijn. Parapluutjes waren toegestaan. Mensen hadden poncho's meegenomen. Dus eigenlijk liet niemand zich weer houden om te blijven of te komen. Geweldig. Briljante line-up natuurlijk. En zondag de familiedag. Ja, grootscheeps. De obstacle run. Mijn zoon doet ieder jaar mee. En die heeft diabetes. Dus ik ga op het fietsje met hem mee. En dan ga ik het hele parcours met hem langs, zeg maar. Dan moet ik behoorlijk doortrappen, want dan gaat er een raket. Maar dan krijgt hij wel alles mee, zeg maar, hoe die obstacle run ervaren wordt en hoe goed dat georganiseerd is en hoe blij die mensen zijn. En ook mopperende mensen, hè. Dan hoor je hier en daar zo, potverdorie, ik doe dit echt nooit meer. Maar de blijdschap en het plezier straalt er aan alle kanten vanaf.
0: Maar dat mopperen, dat ligt dan voornamelijk op het feit dat het gewoon heel zwaar is. Niet omdat het niet goed georganiseerd is of iets.
2: Nee,
0: precies.
2: Zwaar en koud.
0: Ja.
2: Want het was ook best wel fris nog zondagochtend. En dan moet je dat water in en dan weer lopen en dan weer wachten bij een obstakel. Dus dat is best wel intensief. Dus ik heb heel wat mensen gehoord die zeiden, ik doe dit nooit meer. Goed, uiteindelijk zijn ze trots dat ze het gedaan hebben. En die kopen gegarandeerd volgend jaar weer een kaartje. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, ik kan zeggen.
2: Maar geweldig. Ja, en dan dat programma in de middag met

0: planning waar ruim 10.000 man voor het podium stond. En ik heb dan de privileges dat ik dan wel eens achter mag spieken natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan sta je op dat podium en dan ervaar je dat. Ja, dan krijg je kippenvel. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan ook wel een traantje moet wegpinken.
1: Waar heb je een traantje moeten wegpinken onder andere?
0: Bij Fleming, dat je dan het plezier ziet van die gezinnen met die kindjes. En dat Fleming dan op een gegeven moment een nummer aan het zingen is. En dan zelf even stilvalt. En dan hoor je dat hele publiek dat nummer doorzetten. Ja, daar krijg ik kippenvel van. En dan moet ik even een klein traantje wegpinken.
1: Ja, muziek is wat dat betreft natuurlijk ook emotie. Als je toch naar jouw emoties kijkt en luistert, wat was dan wat jou betreft de grootste verrassing geweest van dat weekend?
0: De grootste verrassing kan ik niet zozeer duiden, denk ik. Ik vond het uiteindelijk een aaneenschakeling van hoogtepunten en verrassingen. Wat mij wel verrast heeft, is dat het uiteindelijk met Yves Veres op zondag het allerdrukste moment was van het hele weekend.
1: Oké. Okay.
0: Dus de gelijktijdigheid van het aantal mensen wat op dat moment aanwezig was op het terrein was het grootst in het hele weekend. En dat had ik niet verwacht. Ik ben zelf wel een groot Yves Veres fan. Maar dat het als publiek dat ook op die manier inschat en waardeert, zeg maar, dat had ik niet verwacht. Dus dat vond ik verrassend.
1: Je noemde net al een aantal van 10.000 banden qua publiek, zeg maar, wat dan voor zo'n podium staat. Heb je ook cijfers bekend van het drukste moment, oftewel het moment van Yves Berendsen?
0: Ja, dat waren er ruim 11.000, richting 12.000.
1: Ja.
0: Maar de hele zondag heeft 35.000 man getrokken.
1: Jeetje,
0: dus
1: dat is echt.
0: En de kerkdienst en het middagprogramma. Dus daar is gewoon 35.000 man geweest. Dat is bizar.
1: Heel bizar. Mooi ook dat het is gelukt. Want ja, je maakt natuurlijk ook een keuze bijvoorbeeld om de zaterdag betaald te maken in plaats van de vrijdag. En in plaats van andersom. Ja. Dat heeft dus ook goed uitgepakt, neem ik aan.
0: Nee, absoluut. Absoluut. De vrijdag was het meest spannend. Hè? Dat vertelde ik vorige week natuurlijk al. Omdat dat een dag is die we eigenlijk niet kennen. De zondag weten we, die is altijd goed, zeker als het goed weer is. De zaterdag weten we, omdat we weten wel aan kaarten verkocht hebben. En die vrijdag was natuurlijk spannend. Want dat doen we op die manier voor het eerst. Ja, dat werd ook massaal bezocht, echt geweldig. Aan alle kanten is het goed uitgepakt.
1: Heb je inmiddels al een soort van bijeenkomst gehad waarin je terugblikt met de organisatie op dit weekend of afgelopen weekend, en dat je dan ook nu de keuze hebt gemaakt om dit voor de komende jaren dan vast te leggen? Of is dat nog nu te vroeg eigenlijk?
0: Nou, kijk, we evalueren nu even in het loopje. Je spreekt natuurlijk bestuursleden, we zijn dingen aan het afhandelen. De formele evaluatievergadering is over een week of twee. En dan gaan we lekker op vakantie. We vieren nog even een feestje met bestuur, commissieleden en nauw betrokkenen. Doen we intern, zeg maar. Dus om wel even het succes te vieren. Financieel zijn we natuurlijk druk aan het tellen, aan het plus en het min, om te kijken of het dit jaar uitkomt en of we dus voldoende basis hebben om het volgend jaar weer te doen.
1: Ja.
0: En uiteraard hebben we volgend jaar al gepland. 4, 5, 6 juni 2027.
1: Ja, die staat al met potlood in de agenda, hoor.
0: Ja, zet maar met pen dan.
1: Ja, je kan hem onderstrepen inmiddels.
0: Huppakee. Nee, ik ben ervan overtuigd dat deze editie ook in financiële zin goed moet uitpakken. En dat er dus voldoende basis ligt om het op deze manier voor te zetten. We hebben al plannen om wat zaken te verbeteren ook volgend jaar weer. Wat verrassende dingen toe te voegen. Dus het bruist van de energie en van het plezier en van de energie, zeg maar. Dus dat is geweldig.
1: Ja, vorige week zei je inderdaad dat je ook wel een beetje zorgen maakte natuurlijk om het financiële kant van het verhaal. Maar de verwachting is dus wel dat het goed heeft uitgepakt allemaal.
0: Het is een groot succes geweest. En kijk, wij hoeven natuurlijk als stichting zijnde, we hebben geen commerciële insteek. We hoeven natuurlijk geen tonnen over te houden.
1: Nee.
0: Maar tekortkomen lukt natuurlijk zeker niet. Dus ergens moet er een plus te noteren zijn die voldoende basis biedt om weer een gezond reserve te hebben en dus door te gaan.
1: Nu zei je ook dat je al wat plan hebt voor volgend jaar om wat dingen te verbeteren. Nou, dat probeer je natuurlijk ieder jaar. Maar heb je ook een beetje inspiratie kunnen opdoen in die tussentijd voor de editie van volgend jaar?
0: Ja, inspiratie qua act zeker. Hè. We weten al

0: We hebben best wel in beeld wat onze ideale line-up voor de zaterdag zou worden. Ja, goed, om op de zaak vooruit te lopen. De vrijdag zal zeer waarschijnlijk wel erin gevuld worden met Xander en Friends. Dat zal niemand verrassen. En de zondag hebben we ook wel ideeën bij. Om het naastel zomerspectakel in te vullen voor families, voor kids en dergelijke. Dus de eerste lijntjes zijn wat dat er gaat uitgezet. En ja, dan is het hopen dat het snel op zijn plek valt. Omdat we snel opties kunnen nemen. En dan hoop ik ook richting oktober wel de eerste namen bekend te kunnen gaan maken.
1: Ja, want als je dan naar de reacties luistert die je dan van de artiesten krijgt, want ik neem aan dat je daar ook een beetje feedback van krijgt, is dat dan ook positief?
0: Een en al lof.
1: Een en al lof, ja.
0: Ja, hoe ze backstage ontvangen worden, hoe het geregeld is, de energie vanuit het publiek, de beleving vanuit het publiek, het plezier vanuit het publiek, ja, die zijn vol lof. Die zijn echt vol lof.
1: Dat is mooi, want dan heb je niet alleen maar de reactie hoe je het, of tenminste vanuit het publiek. Je hebt ook de ervaring vanuit jezelf en van de mede-organisatoren. Maar ook van de artiesten, want daar kun je natuurlijk ook veel aan hebben voor een nieuwe editie. Als we het toch over die nieuwe editie hebben, ja, je zei het al, hè, we kunnen het inmiddels al onderstrepen, highlighten, met pen in de agenda zetten. Morgen dan start de kaartverkoop voor volgend jaar. Althans, de eerste 1000 kaarten gaan in de verkoop.
0: Ja.
1: Dat doen jullie voor het derde jaar op rij. Waarom doen jullie dat eigenlijk?
0: Nou, om eigenlijk het goede gevoel vast te houden, het enthousiasme vast te houden. En onze vaste klanten, even tussen aanhalingstekens, de gelegenheid te geven om voor een regenscherp tarief de eerste kaart te bemachtigen. En men weet inmiddels wel dat je zonder dat er ook maar één naam bekend is, blind die kaart kan kopen, want dat komt wel goed. Het is eigenlijk even het vasthouden van het goede gevoel. En onze vaste klanten belonen met de mogelijkheid om tegen een interessant tarief de eerste kaart te bemachtigen.
1: Ja, dat is dan morgen. Ja, we hadden onze cameraman Alex van de Ploeg ook op pad gestuurd inderdaad om daar wat beelden te maken bij jullie op het festivalterrein. Hij vroeg ook aan de Alphenaren, of tenminste de aanwezige bezoekers, van joh, waarom moet jij op het zomerspectakel zijn? Ja, iemand zei ook, ja, dan ben je gewoon geen Alphenaar als je er niet bent. Dus wat dat betreft, ja, je moet ook gewoon daar zijn als Alphenaar zijnde, lijkt mij.
0: Ja, maar goed, natuurlijk. Maar goed, er zijn nog steeds Alphenaren die er nog nooit van gehoord hebben.
1: Nee, precies.
0: Wij houden dus zo lang mogelijk het rondje meer in stand tijdens de opbouw. En dan lopen de mensen rondje meer en die kijken hier dan aan en zeggen, wat is hier aan de hand? Ja, het bestaat. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar Alphenaren en maar ook van ver buiten Alphen weten ons natuurlijk massaal te vinden.
1: En zo is het inderdaad. Vandaar ook dat 12.000 bezoekers bijna bij Yves Berends. Ongelooflijk. Je hoopt het volgend jaar natuurlijk nog verder te verbeteren. Vanaf hoe laat gaan de eerste 1000 kaarten in de verkoop morgen?
0: Morgenochtend 10:00.
1: 10:00.
0: Gaan de eerste 1000 kaarten in de verkoop. Nou, de afgelopen jaren was dat binnen een aantal uren uitverkocht. Meestal rond einde middag. En wat we dit jaar ook in de verkoop gooien, in de pre-sale, zijn de eerste 10 vrijdagmiddag VIP-tafels, wat uiteindelijk een groot succes is geweest. En waarmee je dus, als je die koopt, 6 kaarten voor de zaterdag bijkoopt. En alle privileges erbij krijgt die bij die VIP-tafel horen. Ik verwacht dat die ook binnen in no-time uitverkocht zijn. En met de start van de reguliere kaartverkoop zullen we de rest van die VIP-tafels in de verkoop gooien.
1: Okay.
0: Waarbij we van dit jaar 20 naar volgend jaar 40 of 50 tafels zullen gaan. Dus dat is ook gewoon een concept wat waanzinnig goed werkt en wat heel goed aanslaat.
1: Ja, want heel even, die VIP-tafels, dat zijn dan die tafels die aan de zijkant van het podium staan, toch?
0: Ja, links bij Main Stage, zeg maar, links voor. En daar word je bediend aan tafel. Je krijgt hapjes. We hebben daar wat leuke gasten rondlopen, wat bekende Nederlanders die daar rondlopen, waarmee je even op de foto kan en kan kletsen en kan doen. En je wordt bediend, hè, door bestuursleden word je bediend. Dus die hele sfeer is gewoon een beetje VIP-niveau, zeg maar.
1: Ja,
0: superleuk.
1: En dichter bij de artiest kun je niet komen.
0: Nee, absoluut. Dat is het.
1: Ja. Ja. Tot slot dan, Sally. Want waar kunnen wij als inwoners van Alphen aan de Rijn, ondernemers die hier een bedrijf hebben, of anderen die het zomerspectakel een warm hart toedragen, jullie bij helpen in de richting van 2027? Is dat inderdaad een toegangskaartje kopen in de verkoop? Een sponsorpakket afnemen? Of zijn er ook nog andere manieren? Want ja, we willen met z'n allen natuurlijk wel een heel mooi evenement.
0: Nou, kaartje kopen is een belangrijke basis onder ons evenement, in financiële zin. Dat heb ik al vaker geroepen. Ik kan natuurlijk niemand verplichten om een kaartje te kopen.
1: Nee.
0: En zeker niet in combinatie met de gratis dagen. Maar voor ons is het een fundament onder de exploitatie om het rond te kunnen breien. Want als we onvoldoende kaarten verkopen voor de betaalde dag, dan zet dat druk op het hele voortbestaan van het festival. Dus dat is een belangrijke. Bedrijven sponsoren uiteraard. Daar ieder jaar lukt het weer om er meer sponsoren bij te krijgen. Dus daar ligt ruimte om ons te helpen. In de zin van vrijwilligers. Dus helpen met opbouwen, helpen tijdens het weekend. Helpen met de obstacle-run opbouwen en begeleiden. Daar ligt een stuk hulp. En uiteraard, en vooral komen en massaal komen tijdens de 3 dagen... En heel veel plezier beleven. En wat spenden bij de horeca en aan de bar.
1: Ja, financieel zit er natuurlijk ook wel bij. Maar vooral plezier hebben is natuurlijk ook een ding.
0: Ja, dat is het allermooiste. Ja. Dat is het allermooiste.
1: Ja, morgen dan.
0: Ik doorkruis het veld gedurende die 3 dagen. Ja. Meermalen van links naar rechts, van voor naar achter. En dan zie je in 99,9% van de gevallen alleen maar blije gezichten. Alleen maar blije mensen. Ja, dat is fantastisch. Daar doen we het voor.
1: Een mooie editie achter de rug. Morgen dan kijken we alweer voorzichtig vooruit naar de editie van volgend jaar. Want om 10:00 dan start de kaartverkoop voor het zomerspectakel 2027. 4, 5 en 6 juni zet het alvast in je agenda. En jullie gaan natuurlijk nog even met z'n allen napraten hierover. Maar wat dat betreft ziet er allemaal rooskleurig uit. En hopen we opnieuw een mooi evenement volgend jaar van jullie te verwachten. En dat gaan we ook doen. Dankjewel Stanley voor dit moment. Dankjewel voor dit jaar. En laten we afspreken volgend jaar. Dan spreken we elkaar uiteraard weer hierover.
0: Ik reken erop.
1: Ik ook.
0: Wesley, dankjewel.
1: Ja ook. Mooi weekend.
0: Groetjes. Doei. Hoi.

0: ik had dit eigenlijk moeten bedoelen nog even bij Stanley de Loze. Maar ik heb nog wel een suggestie voor een artiest voor het zomerspectakel aan het meer voor volgend jaar.
1: Nou,
0: ik weet dat Jean de Paul.
1: Deze zeker.
0: Jean de Paul. Die doet het altijd wel erg goed bij mensen. Zeker op het moment dat er weer een concertje wordt gehouden. Op een, of een festival. Of op eigen concert hè, van Jean de Paul.
1: Ja, badabang.
0: Maar die ander.
1: Nou.
0: Ja, die zou ik toch wel graag hier op het zomerspectakel willen zien.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moeten we met z'n allen echt kaarten gaan kopen. Want dat is niet te betalen natuurlijk. Maar ja, wellicht heeft ze wel een beetje een goed hart voor de gemeente Alphen aan de Rijn en Kagen-Brazem ook natuurlijk in die zin. Want ook vanuit Kagen-Brazem ben je van harte welkom. Dua Lipa heeft zeker. Natuurlijk familie in Leiden. Dus misschien dat daar wel een connectie te maken is. Maar ja, ik ben bang van niet.
2: Ja, ik moet nog wel zeggen, ik heb ooit gewoon ben ik ook geweest bij zomerspectakel. Toen was Level 42.
0: Ja.
2: En dat vond ik toch wel heel gaaf, dat het gewoon ook wat voor wat ouder publiek werd gezet. Daar ben ik nooit geweest, ik was eigenlijk toen de tijd nog te jong daarvoor. Maar ik vond die muziek altijd wel heel erg gaaf en dan heb ik ze dus nu gewoon kunnen zien.
0: Nee, ja,
2: gewoon
0: precies.
2: Op een zomerspectakel, in feite in je achtertuin. Want zo is het in feite gewoon als je in Alphen woont.
0: Sowieso als de wind zeg maar richting Alphenstad staat, dan hoor je het echt wel goed in je achtertuin.
2: Ja, zeker.
0: Waar je ook woont in Alphen, dat maakt dan verder niet uit. Maar nee, zeker, in je achtertuin. Ja, hoe vet zou het kunnen zijn als we zeggen, ja, Dua Lipa stond in mijn achtertuin. Ja. Of je moet echt uitnodigen en zelf de portemonnee trekken. Maar, nee, maar goed, dat zijn natuurlijk de hoge verwachtingen. Maar ze hebben zeker altijd wel een artiest die wat dat betreft verrast.
1: Mm.
0: En goed, in deze zin was het voor zeker Stanley zelf, de voorzitter van het zomerspectakel. Yves Berendsen, wat het gewoon ontzettend lekker doet. Ja, hij zei al van ja, we gaan wel voor die zaterdag even kijken naar wat voor artiesten we kunnen uitnodigen. Maar als ik Alphen een beetje ken, de regio een beetje ken, nu het zomerspectakel een beetje ken. Ja, dan wordt het gewoon toch een lekker Hollandse avond. Daar gaan heel veel mensen toch heel lekker op. Dus wat dat betreft, we gaan het allemaal meemaken. Binnenkort dan worden de eerste artiesten bekendgemaakt. Maar natuurlijk, de kaartverkoop start morgen dus om 10:00 voor de editie van volgend jaar. Ik heb nog even één ding voordat we naar het nieuws gaan, want daar moeten we gauw naartoe. Maar toch een waarschuwing, want een bankbiljet van €50... het zou lekker zijn als dat continu onder je ruitenwissel wordt gelegd. Alleen, ik zou dat niet aannemen op het moment dat je in Frankrijk bent. En zeker niet als je in de vakantieperiode door Frankrijk heen rijdt. Of misschien is het wel je eindbestemming. Maar het lijkt een buitenkansje. De Franse en Spaanse politie waarschuwen alleen voor een val van argeloze toeristen. De veelgebruikte truc staat niet op zichzelf. Op Europese wegen circuleren meerdere sluwe methoden waarmee vakantiegangers op een onbewaakt moment van hun spullen worden beroofd. Daarbij zetten criminelen dan allerlei middelen in, zoals het in scène zetten van een aanrijding bijvoorbeeld, ongevraagde hulp, of het veinzen van een pechgeval. De beruchte €5-truc, die nu ook weer opduikt, is simpel. Criminelen plaatsen dan een biljet zo onder de ruitenwisser dat een bestuurder dat pas ziet nadat hij in de auto is gestapt en zijn motor heeft gestart.
2: Oh ja.
0: Als de nieuwsgierige vakantieganger vervolgens uitstapt om het gratis geld te pakken, is dat het moment voor de dief om razendsnel in de auto te stappen om er vandoor te gaan met de auto. De toerist verbrouwereert uiteindelijk dan achterlaat. Ja, je hoopt dan niet dat je vrouw en kind er dan ook nog in zitten.
2: Dat is dus wel eens gebeurd. Hè? Dat
0: precies.
2: Dat er een kind nog in de kindersteugel zat achter.
0: Nou, waar slaan die oplichters dan vaak toe? Nou, Zuid-Frankrijk, department Haute-Garonne. Haute-Garonne.
2: Okay.
0: Op zijn Nederlands. Daar hebben ze al vaker een campagne gevoerd met dat soort zaken. Dus je moet vooral, ga je naar Frankrijk, houd er rekening mee. Dat je niet denkt van, €50, dat ga ik even oppakken. Nee, je bent gewaarschuwd bij deze. Dus hebben we dat ook weer gehad. En nu wel tijd voor het nieuws. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. De brand sloeg over naar de flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest, waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Vrouwen krijgen daardoor soms onnodig chemo. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon, bij 16 tot 19 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio en die krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Rolstoeltennisster Lizzie de Greve, de Alphen aan den Rijn, heeft afgelopen weekend de finale van Roland Garros bereikt. Samen met haar dubbelpartner Jinte Bos moesten daarin helaas haar meerdere erkennen in het duo Yui Kamiji en Zenzen Zhu. Voor de Greve was het de eerste Grand Slam finale uit haar carrière. En vorige maand boekte de Alphen nog succes met toernooiwinst in Rome. De huismus dreigt steeds verder uit het straatbeeld te verdwijnen. En volgens vrijwilligers van Mussen voor Alphen komt dat onder meer door betere woningisolatie en de toenemende verstening van tuinen. Daardoor verdwijnen nestplaatsen, voedsel en drinkgelegenheden voor de vogel. Omdat huismussen meestal dicht bij hun leefgebied blijven, zijn ze extra kwetsbaar voor veranderingen in hun directe omgeving. Kagen-Brazen behoort niet tot de meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. De gemeente scoort namelijk slechts een 2,3 in de ranglijst van 2025. Volgens BBB-statenlid Niels Oosterom is het gebrek aan openbare toiletten een serieus probleem. Vooral voor ouderen, zwangere vrouwen, gezinnen met jonge kinderen en mensen met medische aandoeningen. De provincie Zuid-Holland onderzoekt daarom mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker door deze ochtend. Is dat op het spoor net zo, Ries?
2: Niks te melden.
0: Alles rijdt door.
2: Alles
0: nou,
2: rijdt
0: mooi.
2: Door.
0: Zometeen in de ochtendshow. Het antwoord op de vraag, wie wil jij horen? Oftewel, wie is de winnaar in het Rad van Fortuin? Je kunt nog even stemmen via @studio of op Instagram. Want in de story vind je namelijk twee opties. In de categorie...
2: Rock, ja, zo.
0: Rock. Ja, precies. Jij bepaalt wie wij zo gaan draaien. Je hebt ongeveer nog

0: blijft toch altijd een van mijn favoriete dance tracks. How Deep Is Your Love van Calvin Harris en Disciples hier in de ochtendshow. Daarvoor nieuwe muziek van Lainey Wilson en John Mayer. Althans, het is inmiddels al een week oud. Phone Keys Wallet is de plaat die ze samen hebben gemaakt. Lekker plaatje en verrassend ook weer dat John Mayer weer helemaal terug is.
1: Ja,
0: maakt gitaarmuziek. Gitaarmuziek kun je verstaan onder een beetje tokkelen en zo. Kun je ook inderdaad Mexico, hè, van hoe heet ze ook alweer? Wie is...
1: Dat is het eerste waar ik aan moet denken als je zoiets zegt.
0: Is dat zangeres zonder naam?
1: De zangeres zonder naam, ja.
0: Ja, precies. Nee, maar gitaarmuziek hebben we natuurlijk ook over rockmuziek.
2: Het rad.
3: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ja, gisteren heeft Celina voor het laatst mogen draaien aan het rad, omdat haar stage dagen afliepen. Het is op rock gekomen, althans ja. Het rad dan. En daarmee hebben we dus weer twee platen voor je geselecteerd. Klaargezet ook via het studio of op Instagram. En via de story dan kom je daar terecht. En kun je dan ook stemmen. Althans, ja, inmiddels niet meer, want we gaan hem namelijk draaien, de winnaar. Maar twee platen geselecteerd dus. Ries heeft er één mogen uitzoeken. Wie heb jij gekozen?
1: De Foo Fighters en Learn to Fly.
0: Lekker plaatje is dat hoor. Ook goede rockmuziek is dat. Ja, ik ben gegaan voor Sum 41 en Into Deep.

0: Ook lekkere rockmuziek. Een beetje meer punkrock eerder.
1: Ik moest nog even een beetje nadenken van wat was dat ook alweer. Maar
0: Precies, daarom dacht ik van nou, misschien is het wel leuk om die weer als optie erin te zetten. Ja, wie gaat er winnen? Wie gaan we draaien in de ochtendshow? Jij bepaalde dat door te stemmen via @CDL op Instagram. Nou, ik ga het muntje er maar weer in gooien, want de computer moet maar even gaan berekenen hoeveel er is gestemd. En waar uiteindelijk de meeste stemmen naartoe zijn gegaan.

0: Wie is de winnaar?
1: Dat is niet goed voor mijn stem. Wie is de winnaar in de categorie rock van deze vrijdag 12 juni 2026?
2: Ja, het is echt een overduidelijke, duidelijke winnaar, moet ik zeggen. Want met 76% van de stemmen is de winnaar de Foo Fighters.
3: Het Rad van Fortuin.

0: 67% van de stemmen.
1: Nee, 76.
0: 76.
1: 67.
0: De Foo Fighters, ze wonnen met dat aantal stemmen. En dat betekende dat je hem hoorde hier in de ochtendshow. Wilde jij me ook horen in het Rad van Fortuin? Categorie Rock.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Dat was in ieder geval de categorie die we vandaag hanteerden in het Rad van Fortuin. In de ochtendshow is niet de categorie die we maandag hanteren. Want ja, we hebben nooit twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Althans, jij bij hoge uitzonderingen hoor, nee, maar nu zeker niet.
1: Dan zorgen we ervoor dat dat niet gebeurt, want dan draaien we nog een keer.
0: Is het inderdaad. Richard Arman, die mag weer aan het rad gaan draaien om ervoor te zorgen dat er een nieuwe categorie bekend wordt. Ben je er klaar voor?
1: Ja, het rad ook.
0: Nou, 1, 2, 3, daar gaat-ie.
1: Niet verkeerd. Het is een rood vlak.
0: Een rood vlak.
1: En erop staat...
0: Stop.
1: Zomer. Niet stop de zomer, nee, gewoon zomer.
0: Ja, nee, precies. Nee, laat er geen misverstand over zijn.
1: Ja, precies.
0: We gaan zo meteen wel stoppen hoor met de ochtendshow, want we zitten bijna op. We moeten nog één ding doen, Richard Harreman.
1: Nou.
0: Een nieuwe muziek draaien, want het is New Music Friday. Dat betekent dat het boordevol met nieuwe muziek staat. Althans, in het lijstje van de platen die zijn uitgebracht. Ik heb drie opties voor je.
1: Oh.
0: De nieuwe Jack White. Dollar Bill heet hij. Hij is natuurlijk van de White Stripes.
1: Ja, ja.
0: Althans was hij, want de band bestaat niet meer. De nieuwe van Busy en Femke Louise.
1: Nee.
0: Is echt wel een leuk plaatje.
1: Nee.
0: Oh. De ander is de nieuwste van Lasgo.
1: Ja, Lasgo natuurlijk.
0: Oké, gaan we die draaien. De nieuwste van Lasgo in de ochtendshow is de plaat die Richard Harreman wil horen. Ja, we gaan nieuwe muziek draaien in de ochtendshow. Oftewel...

De nieuwe muziek dus in de ochtendshow Let's Go and Rise. Deze dag, namelijk vrijdag 12 juni 2026, is hij uitgebracht. En daarom hoor je hem ook hier in de ochtendshow. Ja, vanavond natuurlijk veel meer nieuwe muziek bij de nieuwe deuntjes. Dani, Joey en Koen. Die ga je weer 2 uur lang voorstellen aan die nieuwe muziek. Wat betreft de ochtendshow voor deze vrijdag. Volgende week, dan zijn we er weer. Vanaf maandag natuurlijk weer een week lang met de ochtendshow om 7 uur op Studio Alphen.

0: Brazem. Ja, op de website is natuurlijk veel nieuws te lezen, Ries. Ja. Want waar kun je dat lezen op?
1: Studioalfa.nl en studiokagebrazem.nl.
0: Nou, zo is het inderdaad. Nog één ding te doen. Het

0: En tot slot nog een grap van de dag. Ja, van de week kwam mijn broer Pieter langs.
1: Ja.
0: Die kwam op bezoek. Die dacht, ja, ik kan niet op jouw verjaardag komen, dus kom ik later wel.
1: Nah.
0: Ik heb geen broer, maar dat maakt niet uit. Nou. Maar ik zei, hij maakte weer zo'n woordgrap, weet je wel. Ik dacht, ja, maar dat doe ik altijd. Dus ik zei tegen hem, joh, ik word een beetje stekelig van die grappen over de acupuncturist.
1: Oh,
0: of
1: ja.
0: Over die mensen die die naalden zetten, weet je wel.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, want die mensen die werken zich behoorlijk uit de naald.
1: Oh, oh. Maar, nou, geen.
0: Tot slot nog één vraag aan jou, ja. Ries. Want waar ken jij Gloria Estefan van?
1: Oké. Okay. Ja, dat.
0: Dat is een vraag.
1: Oh, is echt een vraag, ja? Ja, van de radio.
0: Oh. Dat is goed. Zeg, volgende week zijn we het weer. Vanaf maandag dus om 7:00 met een nieuwe ochtendshow. Een nieuwe werkweek. Gaan we dan met jou in. Nu gaan we het weekend in. Ook dus... met jou. Althans, ja, waarschijnlijk jij pas om een uurtje of 5, 6. Maar, nou ja, succes nog even deze laatste werkdag. Je kunt het. En wij gaan weekend vieren.
1: Zet hem op.
0: Ja, zet hem op. En maak er...
1: Wauw.
2: De ochtendshow. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van...
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok, uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ypenburg. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers.

0: De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: I feel like one of us. It's gonna end up far behind the finish line. I don't know why, but I can just feel it. And I can see it shaping up. Could be some kind of disaster, but I can't help but wanna see it through.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Te beginnen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N210, Rotterdam richting Schoonhoven. Bij Kriepen aan de IJssel doe je er nu nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A20, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 3:04. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. Je krijgt het nieuws van de NOS.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes, Casper, dankjewel. Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. Files van 10 minuten of langer. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein 12 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 22 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij.
9: Studio Alphen.

over vier. En ik ben weer terug op de dag van de jazz amateur. Nog heel even en dan kan jij het weekend vieren. Misschien heb je al weekend. Heb je de hele maand vakantie opgenomen om alle wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal te kunnen kijken? Heb je gisteren gehoord dat je geslaagd bent voor je middelbare schoolexamen? Of zit je nog op smart te wachten op de uitslag van je scriptie? Maakt eigenlijk geen reet uit. Ben je van harte welkom. Leuk dat je luistert.

Major Lazer hoor je zo. En vandaag dag 2 van het wereldkampioenschap voetbal dat dit jaar plaatsvindt aan de andere kant van het water. Daarom eerst deze. Shakira en Burna Boy.

0: Major Lazer, Nyla, Fuse, ODG, Light It Up. Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. En ik heb een vraag voor je. Mag ik jou of iemand in je omgeving feliciteren? Gisteren hebben eindexamenleerlingen hun eindexamenuitslag gekregen. Voor mij is het alweer 4 jaar geleden. Maar ik kan me goed voorstellen dat je gisteren meerdere keren je onderbroek hebt moeten verschonen van de spanning. En misschien klonk het daarom bij jou thuis wel zo.
1: Daan is gebeld.
2: Niet
1: geslaagd.
2: Nee, hoe weet je dat nou?
1: Ja, dat appt hij.
3: Want je bellen toch niet eerst de geslaagde en dan de gezakte?
1: Dat weet ik niet, man.
3: Nou, ik hoop echt zo dat je geslaagd bent.
1: Ja, dat zou op zich heel fijn zijn, inderdaad. Ja. Oh, fucking hell, jongen.
2: Ja?
3: Spreek ik met Sam?
2: Ja, die belt u op, hè. Ja, daar spreekt u mee.
3: Nou, ik heb de examenuitslag voor je. Wat denk je?
2: Ik weet het echt niet, mevrouw. Kunt u het alsjeblieft gewoon zeggen? Alsjeblieft.
3: Oh, gefeliciteerd. Je bent geslaagd.
1: Ja! Bam! Of net.
3: Ja, en we vroegen ons bij de docenten ook allemaal af of je überhaupt wel kon lezen. Want we hebben zelden echt zulke slechte examens gezien.
1: Mogol!
0: Misschien klonk het bij jou iets... Minder chaotisch, ben je wel geslaagd, klonk het iets vriendelijker. Moet je zeggen dat ik gisteren ook aardig gespannen was. Ik had gisterochtend namelijk mijn eindgesprek om af te studeren voor de HBO-opleiding journalistiek. Allemaal vragen over een portfolio gehad. En dan moet je vervolgens, voor je gevoel, nog een eeuw wachten op je cijfer. In werkelijkheid is het maar een kwartier. En toen kreeg ik het te horen, hoor. Want ook ik ben gewoon geslaagd. Ik hoef nooit meer naar school. Wat een opluchting, zeg. Dus tegen jou en tegen mij zeg ik gefeliciteerd. Celebrate.

Cool and the Gang Celebration. Voor iedereen die gisteren te horen heeft gekregen dat iets geslaagd is. Vandaag nog iets hoort. Ergens wacht op een cijfer voor een scriptie. Of gewoon jarig is.

0: 1 minuut voor 4:30, hoogtepunten van NOS.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook een aantal auto's is in beslag genomen. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het kabinet komt met een verbod op reclame voor online gokken. Ook komt er een verbod op bonussen voor vaste klanten. En moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog wat regen vallen.
0: Krijg je nog de files uit de regio Alphen aan de Rijn? Van 10 minuten of langer zijn er 2. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Sta je 12 minuutjes vast. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Nieuwekerk aan de IJssel. 15 minuten vertraging.
2: Studio Alphen.
0: Zometeen heel big nieuws. Hier hoor je het voor het eerst. De wijnbar in de Julianastraat gaat uitbreiden. Hoe en wat hoor je naar Jennifer Lopez.

0: voor Aarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Roxette De Look hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En het is ondertussen 5:10 aan de lijn. Jordi Hesseling. Goedemiddag, Jordi, is het nog?
1: Hey Jens, goedemiddag.
0: Als er nou mensen luisteren die denken, wat is er aan de hand? Nou ja, ik denk altijd als ik zin heb in een goede wijn, maar niet zomaar een glas rood wil drinken, dan wijk ik snel uit naar Wijnbar en Zo in de Julianenstraat, waar je dus nu alleen nog wijn kan drinken, maar straks ook wijn kunt kopen en kunt proeven. Want ja, dat is de bedoeling, hè Jordi?
1: Ja, klopt. Ja, we gaan een beetje uitbreiden met de Wijnbar.

0: We gaan namelijk het pand naast de wijnbar, daar komt een wijnwinkel in, de Wijnloodschap al heet het. Dat is al een bestaande winkel, die zit nu in Welbrugge.
1: Ja.
0: Maar we gaan dus verhuizen naar het pand naast de wijnbar.
1: En hoe moet ik dat voor me zien? Hoe gaat het er precies uitzien? Gaan jullie een muur slopen of een doorgaatje maken?
0: Het blijven binnen wel gewoon twee aparte panden, zeg maar. Dus de wijnbar blijft gewoon de wijnbar en de wijnloods wordt gewoon de winkel.
1: Ja.
0: Alleen we gaan wel een stukje terras erbij pakken. Dus straks krijgen we aan de achterkant een heel groot terras.
1: Kijk, lekker.
0: En aan de voorkant komen ook wat extra tafeltjes in de straat. En we hebben dan bij de wijnloods achterin nog een kleine serre waar we proeverijen en cursussen kunnen gaan geven.
1: Wat leuk. En hoe lang ligt dit plan er al ongeveer?
0: Eigenlijk relatief recent. Dus ik denk dat ik ken Andy, dus mijn compagnon van de wijnloods, die ken ik al best wel lang, al een jaar of 10. En we hebben vrij snel al wel eens tegen elkaar gezegd, joh, het zou leuk zijn als we in de toekomst een keer samen wat kunnen gaan doen.
1: Ja.
0: We zijn elkaar een aantal jaar geleden weer tegengekomen met het Alphen's Wine Event, waarvan we allebei in de organisatie zitten.
1: Ja.
0: Toen eind vorig jaar, toen begon dit een beetje te lopen, dat we misschien wel samen die winkel konden gaan doen. En toen stond het pand naast de wijnbar nog leeg. En ja, dan ga je toch steeds meer nadenken van ja, het zou toch wel leuk zijn om de winkel en de bar naast elkaar te hebben en die synergie op te zoeken met beide bedrijven natuurlijk.
1: Ja, dan kun je ook een soort, wat je zegt inderdaad, het samen verweven. Dat als mensen dan iets hebben gedronken en ze denken, oh, dit is wel heel lekker, dat ze het ook meteen kunnen kopen misschien.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben inderdaad een redelijke overlap in ons assortiment.
1: Ja.
0: Dus ik ben nu al met de wijnbar al klant bij de wijnloods, om het zo te zeggen. En ja. Straks komen er nog meer wijnen van dat assortiment ook bij ons op de kaart.
1: Ja, precies. Dus je hebt al een soort wisselwerking nu en dat wordt alleen maar groter dan.
0: Ja, zeker.
1: Ook makkelijker misschien met inkopen doen, lijkt me.
0: We kunnen wat groter inkopen af en toe. Dat is wel fijn. Dus ja. Dan zijn er ook iets meer mogelijkheden vaak.
1: Snap ik wel. En want wanneer starten de verbouwingen? Hoe, per welke termijn gaat het beginnen?
0: We zijn al even bezig. Ik ben nu een maandje bezig of zo.
1: Mm-hmm.
0: En de verwachting is dat we over een week of twee wel open gaan met de winkel.
1: Okay.
0: En het terras eind van deze maand.
1: Lekker voor de zomer.
0: Ja, dat was inderdaad wel, zeker met dat terras is dat natuurlijk wel fijn dat klaar is voordat het echt een mooie weer begint.
1: Ja, snap ik wel.
0: Met die winkel willen we gewoon zo snel mogelijk gaan draaien en de straat weer een beetje verrijken met een leuke plek om mooie wijnen te kopen.
1: Ja, want binnen in de wijnbar verandert er dan in principe niet zo heel veel?
0: Nee, in principe, tenminste vooralsnog niet. Ik bedoel, zeg nooit, maar binnen blijft de wijnbar gewoon de wijnbar en we krijgen gewoon een wat groter terras erbij.
1: Oh ja. En dan aan de zijkant komt daar dan dus naast die winkel. Hoe kan ik daar dan gewoon naar binnen lopen vanuit de wijnbar? Komt er een deur naar binnen naar de wijnbar toe? Of naar de
0: Nee, er is geen binnendoor. Wat ik zeg nooit, maar voorlopig laten we het gewoon echt twee gescheiden panden blijven. Okay. En de winkel is gewoon op een beetje reguliere winkeltijden geopend.
1: Oké, okay. Nou, wat is het vanaf een uur of 12 of 10 tot 5
0: ja,
1: of zo moet
0: precies,
1: ik dan voor
0: van een uurtje of, ja, uurtje of 11 tot een uur of wel tot wat later, tot een uur of 6, 7 waarschijnlijk.
1: Oh, ja.
0: Dat mensen eventueel ook nog na hun werk nog even langs kunnen gaan om een flesje wijn te scoren voor het weekend bijvoorbeeld.
1: Snap ik wel, ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd. Als het open is, ongeveer 2 weken, zei je, hè?
0: Ja, dat is wel de planning.
1: Dan kom ik eventjes langs gewipt.
0: Ja. Zeker, gezellig.
1: Ik zou zeggen, heel veel succes nog de aankomende weken. En heel veel plezier bij de opening. Komt er nog een groot feest?
0: We gaan nog wel een kleine openingsborrel doen, ja.
1: Met wijn, denk ik dan.
0: Uiteraard.
1: Jordi Hesseling, bedrijfsleider bij... eigenaar van Wijnbar en zo in de Julianenstraat. Over de aankomende verbouwing, die dus eigenlijk al een beetje bezig zijn. Ik heel veel succes en plezier de komende tijden.
0: Ja, dankjewel, Jens.
1: Hey, we spreken elkaar, doeg.
0: Is goed, fijn weekend.
1: Doei.
0: Bye.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Wat, dude?
5: Wil je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb helemaal geen neus.
7: Bier!

0: De koekoes.
1: Ja, het is gewoon weekend.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: 5:02. Leuk dat je luistert naar de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Je krijgt het nieuws van NOS.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis.

0: ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Casper. Krijg je van mij nog de file-service... Hoe noem je dat? De file-informatie? File. Je krijgt van mij de files van de ANWB. Uit de regio Alphen aan de Rijn. Ik heb nog nooit zo'n rustige vrijdagmiddagspits gezien. Hij is wel in volle gang, maar ook weer niet echt. Het zijn weinig files, maar ik ga ze wel voor je opnoemen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en Zoeterwoude-dorp sta je 5 minuutjes vast. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid, 6 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 minuten vertraging. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 3 minuten vertraging. En er rijden geen treinen van en naar Woerden door een brandmelding.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jens. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
1: Ja, en vrijdagmiddag is het zeker. Je zou bijna kunnen zeggen dat het eigenlijk al weekend is. 5 over 5. Stipt hier op mijn klok. Misschien dat jouw klok niet gelijk loopt. Maar ik dacht, tijd voor een feestje. En dat kan echt met niet beter dan met de ene echte, enige echte party track. Lemfao. Party Rock Anthem. Ah, als je hier je weekend niet goed bij begint, dan weet ik het ook niet meer hoor.

0: Becky Hill, more. Hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow Studio Alphen. Leuk dat je luistert. Wat een track, zeg. Wat een artiest. Becky Hill, zo ontzettend goed. Ze heeft dus de lyrics van het liedje wel iets aangepast. Ze zong eerst Champagne Cocaine, Like I'm in a Roll. Zoek maar de lyrics op. En nu dus Snowflake in plaats van cocaine. Zou vast iets te maken hebben met het aanzetten tot drugsgebruik. Maar goed, je snapt dus dat ik weer aandachtig aan het luisteren was naar de muziek die ik voor je mag draaien. Waren het niet dat mijn vriend en tevens collega Kevin Valk mij weer eens moest onderbreken, luister maar.
1: Ja, hallo, kom hier nog even naar de bodemloze put? Even een klein drankje doen? Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola.
0: Hoe dan?
1: Alles wat je maar wilt. Okay. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Ja, over dat laatste, dat die jukebox, daarvoor wil ik de regie bij jou leggen. Je mag alles bij mij aanvragen en dan gooi ik zo meteen een muntje in dat apparaat. En dan ga ik dat voor je draaien. Dus laat het maar weten. Dat kan een klassiek stuk zijn, een albumversie, een live versie. Iets dat weinig gedraaid wordt.

iets wat eigenlijk te veel gedraaid wordt en waar jij nog steeds heel gelukkig van wordt? Dus stuur het maar naar me door. Je mag appen of bellen via 0172-515153. Je kan naar studioalphen.nl/whatsapp gaan of via Instagram kun je me een berichtje sturen, jens.noppen. En wie weet draai ik zometeen wel die track voor jou. Zometeen hoor je alles over een inzamelactie voor een AED in een woonwijk. Hoeveel geld is er eigenlijk voor nodig en waarom wordt het überhaupt gedaan? Geld inzamelen voor een AED, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar er zit dus een verhaal achter. Vertel ik je zometeen naar deze Return of the Mac.

0: Martin Garrix, Macklemore en Fall Out Boy. Summer Days. Maar gewoon met het lekkere weer. En elke seconde telt als het gaat om een reanimatie. En het is extreem belangrijk om een AED in de buurt te hebben. Ze hangen vaak in winkelcentra of in grote gebouwen. Maar in woonwijken zijn ze toch maar weinig te vinden. Patricia die startte een inzamelactie zodat er bij haar in de straat ook een AED kan komen te hangen. Goedemiddag, Patricia.
1: Goedemiddag, Jens.
0: Allereerst een bijzonder initiatief. Mag ik dat zeggen?
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, ik heb het nog niet zo vaak voorbij zien komen. Mag ik vragen waarom je het zo belangrijk vindt dat er bij jullie in de straat een AED komt te hangen?
1: Nou, sowieso vind ik het ziekenhuis van Alphen, dat stelt niet zoveel meer voor.
0: Nee, er wordt redelijk bezuinigd, hè?
1: Behoorlijk.
0: Ja.
1: Dus de afstand tot het ziekenhuis of een ambulance, dat is te lang. Terwijl bij je hartstilstand telt elke seconde.
0: Ja.
1: Dus, en de Hartstichting heeft nu een mooie actie. Iedereen kan proberen een buurt-AED in de eigen wijk op te zetten.
0: Oké, okay, wat goed. En jij dacht, daar ga ik ook iets mee doen.
1: Ja.
0: En toen ben je gaan flyeren en toen kwam daar een beetje reactie op?
1: Nou, nee. Doordat de Hartstichting dat faciliteert, want die probeert mensen warm te krijgen ervoor.
0: Ja.
1: Dan kan je op de site, je kan naar www.buurtaed.nl.
0: Ja.
1: Dan kan iedereen naartoe en dan kan je opzoeken, zet een buurtactie in jouw straat.
0: Ja.
1: En dan wijst het zich eigenlijk vanzelf.
0: Oh, dus dat gaat super makkelijk.
1: Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen.
0: Het is geen ingewikkelde handeling, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je gaat naar die site en dan hebben zij, dan laten ze je zien van wil je dat doen. Philips die sponsort een deel.
0: Oké. Okay.
1: Univé die sponsort ook een deel.
0: Ja.
1: Dan kan je kiezen of je een buurt-AED wil met code in een kas of zonder.
0: Ja.
1: Met code in een kas heb ik voor gekozen, want dan denk ik, ja, het is wat beter beschermd. Het is wat met vandalisme misschien.
0: Ja, ja, snap ik.
1: En dan is dat is dan iets duurder.
0: Ja.
1: Maar Univé en Philips die sponsoren ongeveer de helft.
0: Okay.
1: Zo'n buurt-AED kost rond de 3200 euro.
0: Dat is best wel veel geld.
1: Dat is best veel geld.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, Philips en Univé die sponsoren ongeveer de helft. Die sponsoren ongeveer 1500 euro.
0: Okay.
1: En de rest moet je dan zelf met je buurtgenoten zien op te halen.
0: Ja, en wat is er tot nu toe opgehaald? Mag ik dat vragen?
1: Nou, ik ben heel trots. Ze geven je 30 dagen de tijd voor die actie. Ik heb hem 10 mei opgestart en eind mei was ik rond.
0: Oh, wat goed. Dus er komt bij jullie in de buurt een AED te hangen?
1: Ja.
0: En is dat het enige?
1: Wat ik nog wel erbij wil vertellen is, dat vond ik zelf een kleine domper.
0: Ja.
1: Heb je het helemaal opgehaald en anders dan krijg je bericht gefeliciteerd. De AED wordt zo snel mogelijk bij je bezorgd. Maar je moet wel zelf zorgen voor een installateur om hem te installeren.
0: Oh, dat is wel weer jammer dan.
1: Ja.
0: En hebben jullie dan wel een mooi plekje uitgezocht waar jullie hem dan op willen hangen?
1: Nou, dat is nog niet. Want ik had eerst gedacht, ik doe hem aan mijn voordeur goed zichtbaar. Want ik woon centraal.
0: Ja.
1: Aan een plein en is het goed zichtbaar. Maar toen kwam ik erachter, dat gaat niet zomaar. Want ons huis staat fel in de zon. En die AED die moet onder een afdakje beschermd uit de felle zon. Want anders gaat de levensduur van de accu die gaat kort bekorten.
0: Ja.
1: En de elektroden, die gaan ook niet goed. Het plakken gaat niet goed meer. Dus de kwaliteit van die AED gaat achteruit. Dus je moet een ander plekje, je moet een beschut plekje vinden dat die onder een afdakje staat, uit de felle zon. Dus ik ben nog in gesprek met de autoriteiten, zal ik maar algemeen zeggen, om te kijken of we een algemene plek kunnen vinden.
0: Oh, dat
1: moet
0: dan
1: een centrale plek zijn.
0: Ja. Ja, waar iedereen er ook makkelijk bij kan. Dat moet niet achter een, ergens in een soort bosje liggen dan natuurlijk.
1: Precies, het moet wel snel. Het moet niet in een kast, in een schuur of in een garage.
0: Nee,
1: dan heb je
0: precies,
1: er niks
0: aan. dat snap ik. En jij hebt dan dit nu georganiseerd voor jouw wijk. Probeer je dan ook als je vrienden of collega's spreekt ze aan te moedigen om dit dan ook in hun wijk te doen?
1: Heb ik gedaan. Ik heb het via de app heb ik mijn actie doorgestuurd. En gezegd, joh, jullie kunnen zelf ook een wijkactie starten in je buurt. Want ik denk wat veel mensen niet weten, zo'n AED, binnen 500 meter mogen ze van elkaar staan. Dat is het beste. Dat is de dekking die de Hartstichting het liefste heeft.
0: Dat is echt heel weinig. Dat is, dan moeten we heel veel AED's eigenlijk aanschaffen
1: juist.
0: Met z'n allen. Ja.
1: Juist. Want er zijn wel wat meer acties geweest. Ik woon in de wijk Kerk en Zanen.
0: Ja.
1: En er zijn meer acties geweest, maar helaas, die hebben het niet gered. Alleen mijn wijk heeft het dan gered. Dat vind ik jammer, want
0: ja.
1: Ik heb de andere acties ook gesteund. Dat heb ik ook gedoneerd.
0: Ja, dat snap ik wel. Want en wat gebeurt er dan met het geld als, het dan, als er dan geen AED gekocht van wordt? Gaat het dan naar de Hartstichting
1: toe? De donateurs krijgen hun geld terug van de Hartstichting.
0: Okay.
1: Want het geld wordt niet op je eigen rekening gestort. Hè? Je opent het via de Hartstichting.
0: Ja, precies.
1: En dan is het gekoppeld aan jouw wijk en de rekening daarvoor. Is iedereen die stort. Je ziet ook wie er stort allemaal. Of als mensen anoniem storten, zie je het niet. Maar je krijgt als initiator krijg je wel elke keer een mail van er is weer een donatie gedaan, er is weer een donatie gedaan.
0: Ja.
1: Dus je kan het ook zelf volgen hoe ver het staat. Toen ik op een gegeven moment zag van joh, ik moest nog €500, toen ben ik gaan flyeren. Ik denk nou,
0: ja, dat snap
1: dat,
0: ik.
1: Die laatste €500 moet lukken.
0: Ja.
1: Dus heb ik twee betrokken buurtbewoners ook hoor. En dan ben ik met mijn medebuurtbewoners op de foto gegaan. Daar met die foto weer een flyer gemaakt. En dat in de bus gedaan en dezelfde avond waren we rond.
0: Ja, dat gaat snel. Dus het is eigenlijk zeg
1: ja.
0: Jij, omdat mensen het niet weten, doneren ze niet. Maar als ze erachter komen dat het bestaat, dan gaat dat heel makkelijk.
1: Dan zijn ze wel, ik denk als ze erachter komen, zijn ze wel bereid. Want mensen weten niet. Ik denk dat heel weinig mensen weten dat deze actie van de Hartstichting bestaat.
0: Ja. Dus jouw advies is eigenlijk ook dat we iets vaker op dat soort websites moeten kijken om erachter te komen of er nog acties zijn waaraan we mee kunnen doen.
1: Ja, of zoals nu, dit heet buurt AED. Dus als je dan googelt op buurt AED, dan kom je er vanzelf op. En dan, de Hartstichting heeft het ook zo mooi gedaan, dat als je dan googelt en je komt op die site, dan zie je, wil je een eigen buurtactie starten, kom, en dan klik je erop. En dan kom je er zo elke keer doorklikken, kom je er vanzelf op.
0: Oh.
1: En dan kan je ervoor kiezen. De Hartstichting heeft al een soort flyertje dan gemaakt, maar met
0: ja.
1: Een standaardfoto en weet je.
0: Ja?
1: En ik heb het gepersonaliseerd.
0: Oh, dus dan
1: denk,
0: is het wat specifieker voor jou bij.
1: Ik denk, dan spreken de mensen meer
0: ja.
1: aan. Ik heb een heel herkenbare foto gemaakt van de wijk, van het pleintje van ons.
0: Ja.
1: Met de naam. En dat heb ik eerst gebruikt. Dus herkent men het ook, hè? Want dan
0: ja, dat snap
1: is het herkenbaar.
0: Ik.
1: En daarna heb ik ook nog een foto gemaakt van de buurtbewoners bij hetzelfde pleintje, bij hetzelfde ding. Zodat het weer herkenbaar is, dat je ook de buurtbewoners herkent en daarmee de flyers gemaakt.
0: Oh. Ik zit eventjes op de website van Buurt AED te kijken, Patricia. En ik zie dat er dus in Alphen aan de Rijn en omstreken nog heel veel meer mensen zijn die dus net als jij ook zo'n actie hebben aangemaakt. Dus ik wil eigenlijk gewoon iedereen die nu luistert oproepen om als je denkt, hey, ik wil misschien nog iets bijdragen, of ik zie nog een plekje waar weinig AED's zijn, maar ik woon daar wel, om daar gewoon zelf een actiepunt aan te maken.
1: Heel goed, ja.
0: Ja, want ik zie dat er
1: ja,
0: sommige plekken hebben dus al wel genoeg geld opgehaald, maar er zijn ook plekken. Ik zie bijvoorbeeld in de Plutostraat, dus mocht je daar wonen, doneer nog even. Dat is een actieplek waar nog niet genoeg geld is opgehaald. Dus dat kan nog steeds doneren.
1: Ja, we moeten wel opletten, want omdat dat vind ik wel jammer. De Hartstichting die geeft je maar 30 dagen de tijd.
0: Ja.
1: Dus als je in 30 dagen het bedrag niet hebt gehaald, dan vervalt je actie en dan krijgen de donateurs allemaal hun geld terug.
0: Oh,
1: dan
0: ja.
1: Moet je dus weer opnieuw beginnen.
0: Ja, dat is wel lastig, ja. Dus
1: jouw
0: advies is dan ook, probeer als

0: Je ziet, je bent er bijna, dus eventjes te flyeren en dan nog even door te zetten voor die laatste paar honderd euro.
1: Precies. Nog even iets meer actie om iets meer buurtbewoners erbij te betrekken. Ga aan de deuren langs. Weet je, want als mensen je zien, dat werkt vaak toch wel wat beter.
0: Dat menselijke contact dan, hè?
1: Is persoonlijker, ja.
0: Ja. Nou, Patricia, echt super bedankt dat je wilde vertellen over jouw initiatief om een AED op te hangen in je straat. Dank je wel voor je tijd. Bedankt voor je inzet en de aandacht die je hiervoor genereert. En heel veel succes nog. Met
1: dankjewel,
0: het ophangen
1: Jens.
0: Ook van de AED.
1: Nou, ik heb zelfs al een installatiebedrijf bereid gevonden om te sponsoren om hem kosteloos op te hangen.
0: Oh, dat is goed.
1: Dat kan ook, hè? Dat kan je ook doen. Want anders, ja, ik weet niet wat het kost om het op te hangen. Maar die zeiden gelijk, joh, dat vind ik zo'n goed initiatief. Dat doen wij kosteloos voor jou. Want zo'n AED moet je dus aan een muur hangen en er moet een elektrische kabel komen, hè? Dus het is niet zomaar een kastje ophangen.
0: Nee, oh, dan moet je toch een heel project aan.
1: Ja, het moet echt geïnstalleerd worden door een erkend installatiebedrijf. Want het heeft stroom nodig. Hè? Daarom zei ik, dus, en dat moet je dan wel zelf betalen.
0: Ja, okay.
1: Dus ik ben blij dat de installatiebedrijf...
0: Dat ze dat vrijwillig doen.
1: Ja, die heeft gezegd, nou, dat doen wij wel kosteloos. Vinden wij zo'n goede actie. Dus dan moet je ook zo'n sponsor daarvoor zoeken als je dat doet. Dus dat moet niet, maar is wel handig.
0: Ja, zou je een fotootje naar mij willen sturen als die af is? Ik ben dan wel benieuwd waar die dan hangt. Zullen we dat afspreken?
1: Tuurlijk, doen we.
0: Heel leuk. Patricia, dankjewel voor je tijd.
1: Is goed, dankjewel Jens.
0: Doei doei.
1: Doei doeg.
0: Mijn systeem liep meteen vast. Mijn systeem was ook in shock geraakt. Nou ja, Patricia dus, over haar initiatief om die AED in de buurt op te hangen. Kijk zelf ook eventjes in op buurtaed.nl. Om te kijken of jij ook zo'n actie kan starten. Misschien dat je nog een actie kunt helpen of kunt doneren bij jou in de buurt. Nu eerst Ditto. Thank you. Zeg ik ook alvast tegen jou als je helpt met het sponsoren. Voor die AED's in de buurt. Om het veiliger te maken voor iedereen.

0: Ditto, thank you. Hier op Studio Alpha. Ik krijg verschillende appjes binnen dat mensen echt in paniek zijn. Snap ik. Ik had net een interview met Patricia over het ophangen van een AED in haar wijk. Vanwege haar actie. En toen deed mijn systeem raar. En mensen zeggen dus nu massaal dat ik het interview heb opgenomen. Niet dat ik dat niet eerlijk zou toegeven, maar ik heb dit oprecht live gedaan net. En Kees die krijgt paniek, want die zegt... ik dacht dat je een super deluxe versie van Stan, van Eminem en Ditto aan het instarten was. Maar dit is dus het origineel, Kees. Ditto heeft dus een origineel gemaakt en daar is weer Stan op gebaseerd. Nou ja, goed. Vijf minuten te laat, maar je krijgt de NOS hoogtepunten. Alsjeblieft.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:15, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Krijg je van mij naar de files. Volgens de ANWB worden de files langzaam maar zeker korter. Ik weet niet hoe ze nog korter kunnen, maar ze zijn al heel kort. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 6 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting... De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Jemig, 4 minuten vertraging. En zoals je net ook al hoorde, er rijden geen treinen van en naar Woerden vanwege een brandmelding. Altijd beter dan een bommelding.
2: Studio Alphen.
0: Misschien dat je net zo van je apropos bent geraakt als ik, maar je kunt dus nog steeds laten weten wat jij zo meteen in de bodemloze put wil horen. Kevin riep me net, hij belde me net op met de vraag of ik nog even naar de bodemloze put kom. Daar staat een jukebox, die kan elke plaat ooit voor je afspelen. Of het nou live is, klassiek, vaak gevraagd, vaak gedraaid, weinig gedraaid. Dus je mag me appen via 0172 515153 of stuur even een DM'tje via Instagram.

0: Bites.
1: Ja, daar zijn we dan, jij en ik.
2: In de bodemloze put.
1: Nee hoor, zo bijzonder is het niet. Kevin nodigde mij uit om hier in de bodemloze put even een drank... Oh, hi. Hallo? Oh, nou ja, er stond een man, maar het zag eruit alsof die... Oh, toch wel. Ja, wat is er?
3: Welkom in de bodemloze put. Hier hebben we elk drankje en nog beter, elke plaat die je maar kan wensen. Achterin heb ik een oude jukebox, ooit gekocht van een hele vreemde verzamelaar.
1: Ja, die oude jukebox dus. Aangezien Kevin er nog niet is, loop ik maar even naar die jukebox toe. Oh ja, oké, zo ziet dat. Herken je dat? Dat sommige dingen er stoffig uitzien, maar niet stoffig zijn. Dat er geen stof op ligt, maar het ziet er wel uit alsof er stof op ligt. Nou ja, zo ziet die jukebox er dus uit. En ik krijg ook wel eens de vraag, Jens, wat wil jij dan uit die jukebox draaien? Toen dacht ik ga voor een live versie van een zangeres die ik gewoon vet goed vind. En dat is Jet van der Steen. Zij deed een tijdje geleden in de 3FM Livebox haar track Adem in, Adem uit. Dat deed zij live. Dus ga even kijken of ze die hierin hebben staan. Even de machine testen. Ja. Het ziet eruit alsof ze hem kan vinden. Oh, hij heeft hem gewoon. Vet. Dan wil ik nog aan jou vragen om nog even snel te laten weten wat jij wil horen zometeen uit deze jukebox. Kan je nu genieten van Jet van der Steen. Live, adem in, adem uit.

deze jukebox en voor je uit kan toveren. Daar lijkt het wel op. Genieten van Michael Jackson, A Place With No Name. Volgens Alex overigens een van de meest geweldige nummers ooit gemaakt.

Michael Jackson, A Place With No Name. Dankjewel, Alex, voor jouw aanvraag. In het volgende uur, John Loef in de studio. Organisator van de Ronde van Alphen. Maar niet alleen dat. Ik ben heel benieuwd hoe die ronde überhaupt tot stand is gekomen. Wat hij heeft bedacht erop. En er schijnt ook zo'n initiatief te zijn of iets opkomends genaamd het fietshart. Nou ja, hoor je zo meteen alles over naar Justin Timberlake.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 6:01. Leuk dat je luistert nog steeds naar de vrijdagmiddagshow hier op Studio Alphen. Je krijgt het nieuws van NOS.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de files? Die zijn er niet.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: En stiekem in de vrijdagmiddagshow en ook in de vrijdagmiddagshow ondertussen aangeschoven. Organisator van de ronde om Alphen, John Loef. John, goedenavond is het ondertussen al.
1: Ja, dankjewel.
0: Kleine switch die je dan toch moet maken, zo net na zessen. Goed om te weten, de ronde om Alphen is niet alleen maar een wielerronde, maar ook een ronde voor plezierfietsers op 27 en 28 juni. 8 jaar geleden opgestart door jou. En nu voor de tweede keer op rij doen jullie ook op zaterdag, dus op 27 juni, een ronde voor plezierfietsers. Wat is het idee daarachter?
1: We zijn begonnen 8 jaar geleden met 100 kilometer door het Groene Hart vanuit de ondernemersvereniging FOA. Mm-hmm. Daar deden 25 racefietsers aan mee. Dat hebben we in die 8 jaar uitgevoerd tot 500-600 deelnemers op de zondag. En vorig jaar zijn we voor het eerst met de fietstocht begonnen. En die is op zaterdag, de 27e. Ook door het Groene Hart, maar 25 en 50. En de zondag is 70, 100 en 120 kilometer. En dat is echt voor de racefiets.
0: Ja, dat is echt wel een verschil, ja. Ja, en dan ik kan me ook voorstellen dat zo'n organisatie van zo'n pleziertocht ook wel echt anders is om te moeten organiseren.
1: In de plezier staat echt bovenaan. Het is absoluut geen wedstrijd. Het is een en al plezier. Je doet ook gewoon op je gemak. Zeker ook op de zaterdag. Want op de zaterdag doe je de landwinkels aan.
0: Wat leuk.
1: Een lekker stukje kaas, eieren, een bloemetje.
0: Daar zijn de routes ook op uitgezocht.
1: Ja, daar is de route echt op uitgezocht. Dat hebben we samen gedaan met Stichting Pret. Platform Recreatie en Toerisme. Die heeft schitterende routes door het Groene Hart. En daar hebben we vorig jaar 2 van uitgekozen. En ook dit jaar kiezen we er ook weer 2 uit. En vandaag ook het verschil. De fietstocht op zaterdag en op zondag de tour.
0: Ja, dat is ook makkelijk voor organisatorisch gezien om dat in te kaderen, lijkt me.
1: Klopt.
0: Ja, wat waren er nog positieve... Ik neem aan dat er positieve reacties waren vorig jaar op die pleziertocht. Wat voor reacties kregen jullie zoal?
1: Ja, we dachten, we starten inderdaad de fietstocht vorig jaar voor het eerst. We hadden 100 man verwacht, 100 deelnemers moet ik zeggen. Maar dat werden uiteindelijk 250.
0: Oh, echt meer dan een verdubbeling.
1: Ja, meer dan een verdubbeling. Dat verwachten we dit jaar ook weer. En het is gewoon supergezellig. We doen het start en finish. We hebben wel start en finish. Vanuit de werf, de haven. Vanuit Alphen aan de Rijn. Ja. We gaan gewoon lekker op het gemak. De route fietsen. Plus die 25 of 50 kilometer.
0: Mag ik je allereerst vragen om iets dichter bij de microfoon te gaan zitten? Dan
1: Zeker.
0: Pakt hij hem iets beter op.
1: Okay.
0: Mochten mensen net een klein beetje hebben gemist wat je hebt gezegd met je wegviel. Dus 25 en 50 kilometer op die zaterdag. Echt pleziertochten zijn dat. Waar je ook langs landwinkeltjes komt, vertelde je. Zijn er nog dingen die anders zijn voor dit jaar vergeleken met vorig jaar?
1: Ja, er is één ding anders dan vorig jaar. We doen op zondag hebben we de dikke bandenrace.
0: Ja.
1: Dus voor jongeren, kinderen.
0: Die is nu nieuw.
1: Die is nieuw.
0: Ja.
1: Die is nieuw. Die wordt gesponsord door de Rabobank.
0: Ja.
1: Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat dat een nieuwe hoogsponsor is van de Ronde om Alphen. Mm-hmm. Kinderen die kunnen dan op een parcours die we uitzetten op de werf bij de haven.
0: Oh, ja.
1: Dus die gaan niet het Groene Hart in.
0: Nee.
1: Die blijven op de werf. En dan zetten we een hartstikke leuk parcours uit. En dat is wel een klein beetje racen.
0: Ja. Dat is ook al prettig voor de ouders die dan hun kind daaraan mee laten doen. Dat ze weten,
1: precies,
0: die zijn niet ineens ergens weg en die staan stil naast een koe of een schaap om te knuffelen.
1: Nee. Inderdaad.
0: Wat is er dan zo anders aan het organiseren van zo'n kindereditie dan zo'n volwasseneneditie? Want het is echt, je gaat niet zo'n route uitstippelen. Maar je blijft natuurlijk en heel dichtbij, maar het is ook een hele andere doelgroep.
1: Ja, klopt. Het is een hele andere doelgroep. Daar hebben we ook gelukkig Studio Alphen voor.
0: Ah, ja.
1: Vandaar dat ik hier ook zit. Maar ook alphens.nl.
0: Ja.
1: En daarnaast Alphen Marketing met Hier is Alphen.
0: Ja. Oh ja, om die mensen te bereiken.
1: Om die mensen te bereiken, inderdaad.
0: Ja, en wat is er qua hoe zeg je dat? Voorbereiding anders in dat proces, naast het bereik?
1: Ja, normaal gesproken zijn op zondag de racefietsers allemaal om 10 uur weg.
0: Ja.
1: En dan hebben we eigenlijk een beetje rust.
0: Ja, oh ja.
1: En dan komen ze rond de klok van 1 uur komen ze weer terug.
0: Mm-hmm.
1: En nu moeten we er echt rekening mee houden dat tussen 10 en 1 hebben we gewoon de kinderen die op het parcours aan het racen zijn.
0: Ja.
1: Dat is wel het grote verschil. En kinderen willen natuurlijk wel een beetje racen tegen
0: winnen,
1: elkaar en winnen.
0: Ja.
1: Maar dat doen we veilig. Ze krijgen ook allemaal een helm op.
0: Ja, dat zag ik inderdaad.
1: Dus dat is, daar hebben we goed over nagedacht. Dus die zondag wordt het wel een hele drukke dag.
0: Ja, ook omdat drukker dan vorig jaar. Omdat je natuurlijk niet echt gewend bent dat er tussen die twee tijdstippen nog echt iets gebeurt.
1: Klopt. Normaal gesproken doen we even relaxed.
0: Ja.
1: Doen we weer de voorbereiding voor de deelnemers die weer terugkomen.
0: Ja.
1: En nu is het zondag, staan we de hele dag aan.
0: Ja, en ik hoor je over die tijden voor de kinderen, is het dus 10 en 1.
1: Ja, van 10 tot 12.
0: Oh, van 10 tot 12. En dan daarna eventjes tijd om op te ruimen, denk ik dan.
1: Precies.
0: En dan, maar hoe zit het dan met de tijden voor de zaterdag? De fietsroutes en de wielerroutes. Zijn er starttijden waarin je moet starten? Of kun je in een tijdschema starten? Of is er een bepaalde tijd wanneer je uiterlijk gestart moet zijn? Hoe werkt dat?
1: Ja, de zaterdag is vanaf 10 uur starten.
0: Ja.
1: Ze vragen wel de deelnemers tussen 10 en 11 te starten.
0: Oh ja.
1: Eerst een bakje koffie, een lekkere koek.
0: Bij de haven.
1: Bakkerij Visser.
0: Ja.
1: Bij de haven. En dan ga je het Groene Hart in, langs de boerenlandwinkels. En nogmaals, dat doe je heerlijk op je gemak.
0: Ja.
1: En een ijsje onderweg.
0: Mag prima. Ja.
1: Prima. En dan kom je terug. En dan staat er weer een lekker drankje voor je klaar. En dan hebben we ook nog een bitter garnituur.
0: Oh, kijk. Helemaal lekker is dat.
1: Ja.
0: En die routes, hè? Of die wielrenners, sorry. Die wielrenners.
1: Ja,
0: die,
1: en dan de wielrenners. Ja. Op,
0: vergeet ze helemaal.
1: Op zondag. Ja, die moeten we niet vergeten.
0: Nee, die moeten we niet vergeten.
1: Ja, de wielrenners op zondag inderdaad. Starttijd voor de 120, 8:30.
0: Ja.
1: 100, 9:00.
0: Ja.
1: En de 70 vragen we om voor 10:00 weg te zijn.
0: Ja, dus dat alles ook tegelijk weer binnenkomt.
1: We willen inderdaad iedereen weer een beetje tegelijkertijd terug hebben. Zodat het ontzettend gezellig evenement wordt bij het Ketelhuis.
0: Mm-hmm.
1: Die organiseert voor de rondom Alphen de horeca.
0: Ja.
1: Nou, en dat de afgelopen jaren met een wit biertje, een bitterballetje, een hamburgertje. Je wordt helemaal in de watten gelegd.
0: Ik heb geen racefiets, maar ik ben bijna geneigd om in te schrijven als ik het zo hoor.
1: Inschrijven, gewoon doen.
0: Ja.
1: Lekker komen genieten bij de haven.
0: En die routes die jullie inplannen, hoe zijn jullie daarmee bezig? Hoe moet ik dat voor me zien? Want ik denk dat het best wel een opgave is om die routes uit te plannen. Jij liet net al buiten de microfoon om even aan mij doorschemeren dat het helemaal niet het geval is.
1: Nee, voor mij is het inderdaad niet moeilijk. Ik zit al lange tijd op de racefiets. Ik ken het Groene Hart uit mijn duim.
0: Mm-hmm.
1: Dus elk jaar maken we weer een hele mooie route van.
0: Ja.
1: We hebben daar uiteraard ook de hulp van. Ik doe het natuurlijk niet alleen.
0: Nee.
1: En we zijn een team van 10 vrijwilligers.
0: Oh, best wel
1: vanuit
0: veel.
1: De ondernemersvereniging FOA. En daar zorgen we gewoon voor dat elk jaar weer een fantastisch evenement er staat.
0: Ja, en dan gaan jullie met die groep op zoek naar die... Naar die plekken waar ze allemaal langs kunnen rijden of doorheen kunnen rijden.
1: Ja, dat doe ik samen met Bert.
0: Oké. Okay.
1: En wij zijn fanatiek wielrenners.
0: Oh, dus jullie
1: niet
0: kennen
1: iedereen
0: het
1: is een fanatiek wielrenner.
0: Dat snap ik ook wel.
1: Dat wordt gedaan vanuit de sportcommissie, vanuit de FOA. Maar het is een ontzettend leuk team. En we zorgen er met elkaar voor dat de route is veilig ook. Hè? We hebben ook motorbegeleiding.
0: Oké, okay.
1: EHBO onderweg.
0: Ja.
1: We hopen natuurlijk niet dat er iets gebeurt.
0: Nee, maar stel dat er iets gebeurt, moet je erbij kunnen zijn.
1: Zijn we erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Superleuk. De ronde om Alphen dus. 27 en 28 juni in het weekend. Volgens mij verwachten ze heerlijk weer van wat ik nu heb gezien.
1: Ja.
0: Ik was dus... ik doe dit interview niet zo uit mijn duim. Ik heb wel een beetje op jullie site gekeken.
1: Ja.
0: En daar zag ik ook de term fietshard voorbij komen.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat super bijzonder. Daar wil ik het zo meteen even met je over hebben.
1: Prima, doe.
0: Ja, is goed. Zometeen dus nog meer John Loef over fietshard Alphen aan de Rijn. Naar deze van Deep Blue.

0: Ik weet niet of jij het ooit hebt gedaan, maar Deep Blue Something zong erover. Breakfast at Tiffany's hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En ondertussen nog steeds in de studio hier bij mij aangeschoven. John Loef, organisator bij de Ronde om Alphen. Nog steeds goedenavond, John.
1: Ja, goedenavond. Hi.
0: We hebben het net uitgebreid over de ronde gehad. De verschillende de evenementen, de dagen, de fietstocht als het ware voor de plezierfietsers en de wielertocht. Maar ook een kinderevenement nu op zondag. Maar een deel van de opbrengst van de kaartjes, want je moet een kaartje kopen of in ieder geval een entreebewijs toch kopen om deel te mogen nemen.
1: Klopt, startbewijs.
0: Ja, en een deel van die opbrengst gaat naar een goed doel. Het goede doel heet Iedereen een fiets. En ik dacht, dat klinkt ergens heel voor de hand liggend, maar dat zal het vast niet zijn.
1: Nee, dat klopt. En we hebben helaas te maken, ook binnen de bewoners, de burgers van Alphen aan de Rijn, dat niet iedereen een fiets kan aanschaffen of kan onderhouden.
0: Ja.
1: En elk jaar worden 3.500 fietsen door de gemeente opgehaald uit weg van het straatbeeld.
0: Ja.
1: He, dat zijn oude fietsen, maar er worden ook ontzettend veel nog goede fietsen opgehaald. En daar besteden we dat geld aan. En dat geld gaat naar Rijn Ficus toe.
0: Okay.
1: En Rijn Ficus knapt die fiets op.
0: En dus als er dan iets mis is met een fiets, dus er zit een spakel los omdat die zo lang ergens

0: tegenaan is gelegen. Of het licht doet er niet meer. Of de bel moet vernieuwd. Of er moet een nieuw zadel op. Dan gaat Rein Wiekens daarmee aan de slag.
1: Klopt. Het zijn kleine reparaties die aan de fiets gebeuren. Een groot deel van die 3.500 fietsen gaat naar het oud ijzer. Ja. Maar er zijn ook echt nog voldoende fietsen die worden opgehaald. Waar even een bandje geplakt moet worden. Of even de spaak weer eventjes goed gezet moet worden. Ja. En die fietsen die worden dan opgeknapt door Rein Wiekens.
0: Ja.
1: En vandaag iedereen een fiets. Hè, laten we ervoor zorgen dat iedereen met de fiets naar zijn werk kan. Naar de sportvereniging.
0: Gezond.
1: Naar school. Gezond, fit en vitaal. En daar halen wij dus geld voor op. En dat geld geven we aan Rein Wiekens om nog meer fietsen te kunnen opknappen.
0: En dan Rein Wiekens knapt dan die fietsen op en zorgen zij dan dat die uitgeleverd worden aan mensen die dat dan nodig hebben?
1: Dus een samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn. Mensen die dat nodig hebben, die zijn al bekend bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
0: Die hebben zich al aangemeld.
1: Exact.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, best wel complex systeem lijkt me wel een mooi initiatief.
1: Ja, een heel complex systeem. Er zijn ook verschillende mensen daarmee bezig.
0: Ja.
1: Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn, Rein Wiekens zelf. En daar willen wij als Rondom Alphen een steentje aan bijdragen.
0: Ja, ook mooi dat het in het thema past van het fietsen.
1: Ja, super. Ja,
0: past
1: supermooi.
0: Perfect in één.
1: Super. Ja.
0: Wat nog meer eigenlijk goed erbij past, is het fietshart. Ik zag namelijk een logo op jullie site met fietshart Alphen aan den Rijn. En ik kende het helemaal niet, het concept van een fietshart. Dus ik ben eventjes gaan zoeken. En toen dacht ik, hey, dit bestaat nog niet. Het bestaat wel, maar het bestaat ook nog niet, of zo.
1: Ja, het is inderdaad, we doen ons uiterste best vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn om fietshart bekend te maken.
0: Ja.
1: Waar staat fietshart nou voor? Fietshart is het stimuleren om met de fiets naar je werk te gaan. Naar de sportvereniging, naar het centrum. En we proberen daar ondernemers, inwoners van Alphen aan den Rijn vanuit het fietsenhart.
0: Okay.
1: Wat gekoppeld is ook aan de gemeente Alphen aan den Rijn en Alphen Marketing.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk mensen te stimuleren om op de fiets te stappen.
0: Ja.
1: De auto te laten staan.
0: Ja, dus dit is eigenlijk waar sommige steden misschien ook wel zo'n zero-emissiezone willen introduceren. Is dit een soort andere manier vanuit de gemeente om te zeggen, pak eens de fiets.
1: Exact.
0: En hoe ziet dat er concreet uit? Want je kan mensen natuurlijk stimuleren met flyers, maar daar zit natuurlijk nog veel meer haken en ogen aan.
1: Ja, we hebben, als ik dan nu kijk wat we vanuit het fietshart hebben georganiseerd.
0: Ja.
1: Dat is het High Five project.
0: Ja.
1: Die we vorig jaar op de Vroomhoevelaan bij de scholen hebben uitgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Het stimuleren om de kinderen met de fiets naar school te laten komen. Of lopend. En niet door papa en mama door de auto worden gebracht.
0: En wat krijgen ze dan als ze dan fietsend of lopend komen?
1: Ook daarbij help ik. Vanuit als fietsverbinder ben ik aangesloten bij Fietshart. Bij de gemeente Alphen aan den Rijn. En daarvoor hebben we samen gezorgd met de ondernemers. En dan moet je denken aan Archeon, Zwembad de Horen, Klimpark Alphen, de bioscoop. Ja, en zo hebben we de kinderen, door veel met de fiets naar school te komen, krijgen ze punten. En met die punten winnen ze dus, of sparen ze voor een kaartje voor het zwembad.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en dat is ontzettend goed aangeslagen.
0: Ja,
1: zowel bij de
0: Vroomhoevelaan
1: als dit jaar in Boskoop.
0: Ja.
1: Om maar even de statistieken van Boskoop te benoemen. 49% werd gebracht. Of nee, 49% kwam met de fiets naar school.
0: Voor het fietshart?
1: Voor het High Five project.
0: Oh ja, ja.
1: Voor het High Five project. En het High Five project loopt nu af.
0: Ja.
1: Bijna af, bijna schoolvakantie natuurlijk.
0: Ja.
1: En we zitten 95%.
0: Zoveel?
1: Komen nu de kinderen
0: met
1: de fiets of lopend naar school.
0: Dat is echt een enorm verschil.
1: Enorm.
0: Het zijn dus ook wel echt dingen waarmee je dus ziet dat je dus zo'n impact kunt maken.
1: Ja, klopt.
0: En dat komt dan vanuit het fietshart waar jij dan dus nauw betrokken bij bent.
1: Daar ben ik nauw bij betrokken inderdaad. Ja. Fietsen is een grote hobby van me.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar denk ik graag aan mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik verbind vanuit de ondernemersvereniging FOA de ondernemers, de scholen met elkaar om dit voor elkaar te kunnen boksen.
0: Je bent eigenlijk zo'n hele belangrijke schakel in dit proces. Zo moet ik het zien.
1: Ik doe het heel graag.
0: Oké, dat is fijn om te horen.

0: Ik kan me ook voorstellen dat als Alphen... die willen het fietshart van Nederland worden. Voor 2030, zag ik, hè, is een beetje het doel.
1: Ja.
0: Dat daar best ook wel qua infrastructuur dingen bij in moeten veranderen.
1: Klopt.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, we hebben 180 knelpunten in Alphen aan de Rijn. Dat zijn gevaarlijke situaties voor de fietser.
0: Okay.
1: Samen met de gemeente Alphen aan de Rijn kijken we daarna. En de Fietsersbond is daar nauw bij betrokken.
0: Okay.
1: Samen kijken we dus naar die 180 knelpunten. En elk jaar worden de belangrijkste gevaarlijke punten beter gepakt om een veilig fietspad, route te creëren. Om zo min mogelijk ongelukken te voorkomen.
0: Ja. En heb je een voorbeeld van zo'n knelpunt?
1: Ja, zeker. De rotonde bij het station. Er was als je bij het station had je een kleine rotonde liggen.
0: Oh,
1: midden
0: die,
1: in het asfalt.
0: Ja, klopt. Die was ineens weg.
1: Die was ineens weg.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft de Fietsersbond, gemeente Alphen en het Fietshart samen met wethouder Relis ervoor gezorgd dat die verdwijnt. Nou, zo hebben we nog 16 à 17 fietsrotondes in Alphen. Okay. Met een hoge rand.
0: Ja.
1: Waar de fietser dus overheen valt.
0: Ja.
1: Wat een gevaarlijke situatie is. Mm-hmm. En die wordt dus uit het straatbeeld weggehaald.
0: Ja, dus deze fietsrotonde voor de mensen die daar even geen beeld bij hebben. Als je onder het spoor door fietst en je komt aan de kant van het centrum. Dus aan de kant van de Appel onder het station door.
1: Ja.
0: Daar was voordat je bij het stoplicht kwam zo'n stenen obstakel.
1: Ja,
0: waar eigenlijk iedereen zowel links als rechts omheen ging.
1: Chaos.
0: Dus dat werd inderdaad chaos, maar die is dus nu weg.
1: Die is nu weg.
0: Ja,
1: die is al een tijdje weg. Maar zo hebben we er nog 17 in Alphen.
0: Ja.
1: En die worden nu langzamerhand weggehaald.
0: Okay.
1: Omdat het gewoon echt een gevaarlijke situatie is.
0: Ja, want het lijkt heel, heel handig. De rotonde werkt ook op een auto weg. Maar fietsers zijn, denk je dan toch, we gaan er even links omheen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Links, rechts omheen, hoge stoeprand zat erop. Ja, dat is gewoon te gevaarlijk.
0: Super gevaarlijk, ja.
1: En vandaar dat we die hebben weg laten halen.
0: Ja, en hoe komen jullie er dan achter dat soort dingen knelpunten zijn?
1: Ja, die klachten komen binnen.
0: Okay.
1: Maar dat zien we natuurlijk ook aan de ongevallen.
0: Okay,
1: die plaatsvinden, helaas.
0: Ja.
1: En hoe meer klachten er eigenlijk binnenkomen voor een gevaarlijke situatie die in de gemeente Alphen aan de Rijn aanwezig is, daar kijken we naar. Daar kijkt de Fietsersbond ook naar.
0: Ja.
1: En die meldt zich dan ook weer bij de gemeente met de vraag, doe er wat aan.
0: Ja, en als er dan bijvoorbeeld nu zo'n fietsrotonde, dat is dan bijvoorbeeld bij zo'n station, dat was echt een groot knelpunt.
1: Ja.
0: Daar komen dan veel meldingen voor binnen.
1: Ja.
0: Is het dan ook zo dat jullie dan meteen op zoek gaan naar de andere fietsrotondes om die weg te halen? Of kijken jullie dan eerst naar die specifieke rotondes of dat ook knelpunten zouden kunnen zijn?
1: Nee, de Fietsersbond heeft echt geadviseerd om ze weg te halen.
0: Ja.
1: Daar luistert de gemeente Alphen aan de Rijn gelukkig naar.
0: Ja.
1: Er is ook een hele nauwe samenwerking die goed verloopt. Dus de doelstelling is dat alle rotondes zo snel mogelijk weggaan.
0: Ja, om dus ook dan dus het veiliger te maken voor fietsers. En daarmee kun je dan dus ook weer zeggen, ga lekker op de fiets. Want we zorgen ervoor dat het veilig is.
1: Exact.
0: En nu voor kinderen dus een high-five project. Komt er ook nog zoiets vergelijkbaars voor volwassenen om dat te stimuleren?
1: Ja, in september lanceren we een campagne Das Zo Gefietst.
0: Ja.
1: Das Zo Gefietst naar het centrum. Das Zo Gefietst naar je sportvereniging. Mm-hmm. En dat is Zo Gefietst naar je werk, uiteraard. En dus laat je auto staan, pak de fiets, want het is... Dat is zo gefietst.
0: Zeker als je in Alphen woont.
1: Zeker als je in Alphen woont.
0: En dat wordt dan een soort reclame of een promotie?
1: Ja, Alphen Marketing is daar nauw bij betrokken.
0: Ja.
1: Die gaat de campagne lanceren.
0: Ja.
1: En daar zoeken we uiteraard ook weer jullie bij op.
0: Ja.
1: Studie Alphen, maar ook Alphens. Daar hebben we goede contacten mee. En dan proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze campagne die in september gaat plaatsvinden.
0: En hoe gaat het dan verder uitzien? Want bij zo'n kinderen is er zo'n beloningssysteem.
1: Ja.
0: En bij volwassenen werkt dat misschien ook minder goed.
1: Geen beloningssysteem. We gaan het goed onder de aandacht brengen. In Alphen aan de Rijn. Via de billboards.
0: Okay.
1: We gaan het echt groots aanpakken.
0: Okay.
1: Om zoveel mogelijk de fiets te stimuleren.
0: Ja, snap ik. Ik vroeg me ook nog af, want je hebt natuurlijk dat fietshart, dat is een doel. En jij bent druk bezig met de ronde om Alphen, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Hoe staan die twee met elkaar in verbinding? Is er een verbinding tussen die twee?
1: Ja, er is zeker een verbinding. Zonder fietshart is er ook geen rondom Alphen.
0: Ja.
1: De samenwerking ook weer tussen de FOA, Alphen Marketing en de gemeente. Ja, die hebben we echt nodig om zo'n mooi evenement als de rondom Alphen op zaterdag, noem het nog maar een keer, ja, zaterdag 27 juni.
0: En zondag 28
1: juni. Om dat te organiseren.
0: Oké. Okay. En ik vroeg me nog één ding af. Nu ben ik het helemaal vergeten. Ik ben helemaal van mijn apropos door de data. Nee. Ik keek naar de klok. Ik dacht, het is al 6:55. Ik ga zo het nieuws instarten. Ik wil je voor nu heel erg bedanken dat je te gast was, John Loef. Organisator van de Ronde om Alphen. 27 en 28 juni. Hier in Alphen aan de Rijn. Ja. En dus nauw betrokken bij het maken van het fietshart. Om fietsen toegankelijk en veilig en verstandig te maken, laat
1: absoluut,
0: ik het zo zeggen.
1: Absoluut.
0: Voor de inwoner. Dank je wel dat je in de studio was.
1: Jij bedankt.
0: Heel veel succes de komende periodes met alle evenementen die jullie gaan organiseren.
1: Ja, dankjewel.
0: En laten we afspreken dat we elkaar gewoon weer spreken binnenkort.
1: Zeker, doen,
0: ja,
1: we.
0: Doen we.
1: Bij deze.
0: Doei.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
3: Studio Alphen. No matter what. No matter what. You got it.

Je moet natuurlijk ook weer wat te drinken hebben dit weekend. Zeker als het Nederlands elftal speelt. Dus vandaag aan de lijn. Ja, niemand. Erg, hè? Ja, maar ja, barmensen moeten ook werken. Moeten een kampioenschap vieren dat ze hebben gewonnen met de voetbalclub. Of vieren gewoon een verjaardag, dat kan. Ja, de opties waren voor mij helaas op. Dat gebeurt ook. Barmensen zijn hardwerkende mensen. En dat moet je soms ook gewoon wat vrije tijd gunnen. Dus daarom dit weekend een tip vanuit mij. Als Nederland speelt zondagavond, want jij gaat natuurlijk kijken, nationalist dat je bent. Trek een biertje open. En dan zou ik op de krat gaan zitten, dat je ook niet, ja, heen en weer hoeft te lopen naar de koelkast. Misschien dat je ze dan eerst wel ingevroren moet hebben. Laat het zo zeggen. Jij legt vanavond of morgenochtend 24 biertjes in de vriezer. Of die zet jij neer in de vriezer. Die haal jij er. Zondag rond een uur of, nou ja, wat laten we zeggen. Dus Nederland speelt om 10 uur. Die haal je om 9 uur uit de vriezer. Of om 8 uur. Dan zet jij ze in je krat. Dan doe je daar een beetje ijs omheen. Dan leg je er een kussentje op. Dan kan je op die krat zitten. Dan blijven die biertjes koud. Hoef jij niet naar de koelkast te lopen. Hoef jij niks te missen van die wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. En dan meld jij je maandagochtend je ziek. Want dan ben je helemaal brak door al dat bier dat je hebt gedronken. En of Nederland dan wint of niet, je hebt in ieder geval een gezellige avond gehad. Ja? Mag je van mij, mag je dan wel nog wat bier kiezen? Ja. Smaak je wat je zelf wil? Of smaak je merk iets? Speciaal bier, niet speciaal bier? 0.0 mag wel, maar doet wel een beetje af aan de vibe. Toch? Ja. En zelfs als je dan in je eentje zit, geen probleem. Ja, Bibi Rexha zong er zelfs over. Me, myself and I. Zometeen heb ik nog een heel belangrijk verhaal voor je met een hele goede track naar deze.

Me, Myself and I, G-Eazy and BB Rexha. En als jij dit luistert en je bent een man, dan heb ik iets tegen je te zeggen. Niet omdat ik seksistisch ben en vrouwen niet wil aanspreken.

begin van dit programma. Net als dat veel middelbare scholieren gisteren te horen kregen dat zij geslaagd zijn voor een middelbare schoolexamen, ben ik gisteren geslaagd voor mijn HBO. En voor mijn HBO heb ik een podcast gemaakt. Een podcast over straat en seksuele intimidatie richting jonge vrouwen. Want meer dan 80% van de jonge vrouwen in ons land ervaart straatintimidatie. Veel mannen kunnen zich daar niks bij voorstellen. Het wordt vaak afgeschoven op vrouwen zelf. Alsof zij degene zijn die er iets aan kunnen doen. Alsof vrouwen erom vragen. En de effecten die vrouwen ervaren van het nafluiten, het naroepen, het lastigvallen op straat, in de club, die zijn zo groot dat ik in ieder geval me daar niks bij voor kan stellen. Omdat ik het gewoon nog nooit heb meegemaakt. Ik vraag je nu ook niet om nu zelf jezelf te laten lastigvallen op straat, als je een man bent en je kent dit gevoel niet. Ik vraag je alleen om wat vaker om je heen te kijken. Om vrouwen in je omgeving te vragen hoe het voelt om lastiggevallen te worden. Of ze kunnen uitleggen wat er omgaat in hun hoofd. Of ze het hebben meegemaakt, wanneer ze het hebben meegemaakt, en het gesprek met ze aan te gaan. En als jij het ziet gebeuren, dat je de andere mannen daar dan op aanspreekt. Want veel daders zijn mannen. En omdat ik dat een belangrijk thema vind en ik dat in de afgelopen weken, maanden dat ben gaan realiseren, heb ik een track voor je uitgekozen. Een track van Jules, heet ze. Een jonge Nederlandse zangeres die zingt over een eigen ervaring waarin ze is lastiggevallen. En ze voelde zich altijd zo sterk en zo zeker in haar schoenen, maar na die situatie kan dat niet meer. Haar leven is gewoon compleet veranderd.

God is a Woman, Ariana Grande. De laatste, ene laatste plaat die je hoorde van mij hier op de vrijdagmiddag. Avond eigenlijk. In de vrijdagmiddagshow op Studio Alpha. Leuk dat je luistert. De volgende week ben ik er weer. Veel plezier bij de gasten. Met de nieuwe deuntjes. Ik zie al een paar tracks klaarstaan. Mag ik iets verklappen? Weet ik eigenlijk niet. Mag ik iets verklappen? Ja. Die Urexa krijg je zometeen. En Davina Michel. Toch gedaan. Eerst nog Fever Dream, Alex Warren. Tot volgende week. En veel plezier van het weekend, wat je ook gaat doen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Carla Fryman, oftewel Carlita. Samen met het duo Sophie Tucker. We staan uit Sophie en Tucker, jawel. Een nummer over misschien wel de bekendste wijk van New York, Manhattan. Het is een mooie combi tussen beide artiesten die eigenlijk min of meer in hetzelfde genre zitten. En bij Sophie Tucker wordt het af en toe gedefinieerd als treehouse. Weer wat geleerd. Manhattan dus, hun nieuwste single. Hele goede avond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Fijn dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. De komende 2 uur brengen we jou alle nieuwe muziek. Nou ja, niet alles, dat zou een heel lang programma worden. Maar zoveel mogelijk nieuwe muziek wat de afgelopen 2 weken is... of afgelopen week is uitgekomen. Mijn naam is Joey van der Werf en naast mij zit Wesley van Tol. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, op dit punt in de show vraag ik aan Koen wat we kunnen verwachten van de Koensknaller. We hebben daar al een beetje een studie van gemaakt, net.
1: Ja,
0: wat kunnen wij verwachten van de Koensknaller? Ja.
1: Een verrassing, denk ik.
0: Een hele grote verrassing.
1: Zo.
0: En er is een oud nummer een beetje opgevijzeld. En nou ja, laat je verrassen zometeen. Het is een uitstapje in het Koensknaller-genre. Maar goed, daarover meer. Koen is er dus vandaag niet bij, voor de duidelijkheid. En Daan die schuift zometeen aan. Tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we het hebben over de kunst... en eigenlijk de onbegrijpelijke kunst van het muziekschrijven. Van het liedjeschrijven. En nou ja, ik zie je aankijken van, joh, waar gaat die godsnaam naartoe? Maar het gaat over het maken van hits. Daar gaan we het over hebben. Dat wordt allemaal vanzelf duidelijk halverwege dit uur. Aan het einde van dit uur gaan we naar de diep gaan met Daan. En Daan gaat dat allemaal zelf toelichten. Het is een nummertje waar er zit wel een klein beetje voorzichtig tempootje in.
1: Ja.
0: Het is niet de soul of zo.
1: Voorzichtig tempootje.
0: Een voorzichtig tempootje. Ja, meer is het
1: een sprinter. Intercity, maar een sprinter.
0: Het is inderdaad een sprinter, ja, precies dat. En in het 2 uur de special guest en uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar we gaan verder met het draaien van de nieuwe muziek. En zometeen hoor je Max McNown. En Max McNown die staat volgens mij op Pinkpop ook. Deze zomer.
1: Ja, de 21ste.
0: De 21ste, dus dat is over anderhalve week al eigenlijk. Tenminste, over een goede week. Ja, dat is inderdaad al bijna.
1: Ga jij er nog heen als vast...
0: Dit jaar niet. Nee. Wel naar gekeken. Maar ik heb hier al in de uitzending al een keer aangegeven... dat ik de line-up van Pinkpop dit jaar niet zo goed begrijp.
1: Next Man Now.
0: Nee, die dagen later natuurlijk. Ja. En Sophie Tucker trouwens, waar we mee begonnen deze show, die staan er ook. Dus
1: het is gewoon één groot festival van de nieuwe deuntjes.
0: Eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk haal ik mezelf een beetje naar beneden nu, maar goed. Ja, Max McNown, wie is dat? Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Komt uit Nashville, Tennessee. Ja, en als je uit Nashville, Tennessee komt, dan ben je eigenlijk een soort verplicht... om je een beetje aan het country-genre te gaan verbinden. En Firstborn Daughter, dat is zijn nieuwste single... Dat is inderdaad een nummer in dat genre en luistert ontzettend lekker weg. Die ga je zo meteen dus horen.

0: beginnen op eigen bodem bij Davina Michel. Davina Michel, ik vind dat een artieste met ongekende talent. Hè? Ze gaat vroeg of laat gaat ze natuurlijk het Songfestival doen en dan gaat ze internationaal doorbreken, hoop ik voor haar. Maar ik weet het niet. Het is telkens net niet of zo.
1: Komt er niet helemaal uit.
0: Komt er niet uit. Ik weet niet wat het is met haar.
1: Ben ik met je eens, ja.
0: Ik weet niet waar dat in zit of zo.
1: Ja, en toen gingen ze eventjes Nederlands zingen ook even. En dat je veel ga alsjeblieft terug naar het Engels.
0: Ja.
1: Maar...
0: Nee, ja, ik weet niet waar het ermee zit. Nou moet ik wel zeggen, de nieuwste single die vandaag is verschenen... dat vind ik dan wel weer... die is niet typisch Davina Michel. Een beetje meer poppy-achtig of zo. En dat maakt het juist wel, vind ik wel weer, een heel leuk nummer. Ja. Ik vind het echt een hele leuke plaat. Dus ik hoop gewoon dat... En waar het ermee zit, ik weet het gewoon niet. Maar ik hoop gewoon dat dit wel een beetje de... Ja, dat dit wel dat dit ook een knaller van een hit gaat worden. Ja, het nummer gaat eigenlijk over jezelf, hè? Dus het gaat over zelfreflectie. Als je voor één dag niet jezelf zou zijn... hoe zou je dan in godsnaam naar jezelf kijken? Ja, en hoe kan je dat dan beter in het Engels een beetje verwoorden? Would I be friends with me? Dat is eigenlijk beter. Dit is de nieuwste van Davina Michel. Een hele goede avond.

0: Max McNown. Max McNown moet ik natuurlijk zeggen. Firstborn daughter over zijn eerste dochter. En daarvoor Davina Michelle, would I be friends with me? Dat is de vraag die je zelf afstelt. Of aan, ja, die je jezelf afvraagt, moet ik zeggen. Als je een beetje uitzoomt, kijkend naar je eigen gedrag, doen en laten. Zou ik daar vrienden mee willen zijn? Daar reflecteert ze dus in haar nieuwste single.
1: Joe, weet je waar tijd voor is?
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zag.

0: Ja, de Koens Knaller dus van deze week. Koen is er vandaag helaas niet bij. Er is technisch wat misgegaan, waardoor zijn hele bijdrage een klein beetje in het water is gevallen. Dat is erg jammer, want hij heeft toch wel een bijzondere... Ik ga in ieder geval even de artiesten opnoemen. Jamz, Gino 9, HiQuest, Dim, Kejana, Dessa en Bobby Taylor. Wes, jij hebt je daar inmiddels de afgelopen 3 kwartier in gestort. In de carrière van deze artiesten.
1: Ja.
0: Wat kan jij daarover vertellen?
1: Wat ik daarover kan vertellen is dat Jamz een project is van een aantal jonge rappers uit Nederland en België. En ik durf eigenlijk niet te zeggen of ze hier allemaal onderdeel van zijn, maar Gino 9 bijvoorbeeld wel.
0: Ja, dus al die artiesten die opgenoemd worden, die treden waarschijnlijk op en die staan op Spotify onder de gezamenlijke naam Jamz.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja. Groot op TikTok?
1: Groot op TikTok, daar wordt het nummer al weken geteased. En Instagram overigens ook.
0: Jij zag hem voortdurend voorbij komen.
1: En ik denk, joh, wanneer komt dit nou uit?
0: Ja, dat was nerveus. Je wilde dat nummer een keer horen natuurlijk.

0: Ja.
1: Maar vandaag is de dag.
0: Ja, vandaag is de dag.
1: Bij Mona Lisa, zo heet het nummer ook.
0: Jazeker.
1: Denk je natuurlijk veel, misschien is dit een koffertje van Robert van Hemert. Maar dat is het dus helemaal niet.
0: Dat is het niet. Waar kunnen we het van kennen? Als in
1: noem dat een sample?
0: Een sample, heel mooi.
1: Dat hoor je van The Sweet Escape van Gwen Stefani en Aiken. Ik weet niet of we die toevallig...
0: Daar gaan we even naar luisteren, ja. Want iedereen kent dit. Het is onmiskenbaar. Ik denk van een jaar of 15 geleden. En zeker die eerste schreeuw die er zo meteen in zit... die hebben we allemaal veelvuldig nagedaan waarschijnlijk.
1: Ja, niet zo zuiver overigens.
0: Ontzettend lekker nummer natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, deze zit dus als sample in de Koensknaller.
1: En het is zeg maar geen Koensknaller zoals we hem kennen. Het is natuurlijk eigenlijk een heel ander genre.
0: Er zit heel veel
1: eigenlijk
0: rap in, ja.
1: Maar het is wel gezellig. Zeker. Het is wel meeslepen, of hoe noem je dat?
0: Het neemt
1: je mee. Je kan eigenlijk niet stilzitten.
0: Je kan niet stilzitten.
1: En dat is natuurlijk wel een Koensknaller.
0: En dat is een van de vereisten. Ja. En daar voldoet hij aan. Ja, een klein stukje van Koense boodschap is overeind gebleven.
1: Ja.
0: Dat is een feitelijke samenvatting over deze keuze, Koen. Vertel.
2: Ja, het is weer vrijdag en dat betekent uiteraard een nieuwe Koensknaller. En ik moet zeggen, ik heb vandaag best wel gek gedaan.
0: Niks aan gelogen.

0: got a letter here from a boy named Bobby Taylor.
1: Ja, verzamelnaam Jim Z. Mona Lisa is dus de Koensknaller van deze week. Ja, het is iets anders dan dat je van Koen gewend bent. Maar ja, zometeen zomerdag, dan wordt dit natuurlijk gewoon nog steeds gedraaid. En dan wordt het gewoon goed opgepakt. Gaan we vanuit. Het krijgt die titel niet zomaar.
2: Nee.
1: Dus in die zin, Jim Z, ga dat volgen, ga dat zien. Oké, zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Griff. Griff is een zangeres die al in Engeland best wel aardige dingen doet. Ze is onder andere al het voorprogramma geweest van Ed Sheeran, Coldplay en Taylor Swift. Nou, dan ben je geen... En Dua Lipa trouwens, dan ben je geen kleine dame. Is ze ironisch genoeg wel trouwens. Ik heb haar live gezien. Ik denk dat ze echt oprecht 1,15 is. Maar goed, dat is puur qua lengte, qua zang en qua stijl. Is het echt een popartieste. Ze heeft Chinese en Jamaicaanse ouders. Maar dat hoor je. Het is niet dat ze, zal maar zeggen, een Afrikaanse stijl aanneemt of iets. Het is echt wel gewoon een beetje. Ja, een Britse popartieste, zal ik maar zeggen. Ze heeft een nummer geschreven voor de soundtrack. Dat is ook helemaal in natuurlijk.
2: Ja.
1: Van de Prime, de Amazon Prime serie.

0: Your Fault London. Die ken jij natuurlijk.
1: Ja.
0: Die heb jij gekeken ook.
1: Zeker.
0: Dit, ja, dit is of je kijkt deze serie of je zit op TikTok. Dat is een beetje... Toch, dat is toch wat jij in het dagelijks leven
1: ja,
0: doet.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja. Het is nee, een, nooit van gehoord.
0: Het is een Britse romantische drama. En het is het vervolg op My Fault London. Jazeker.
1: Ken ik ook niet.
0: Ken ik ook inderdaad niet. Nee, Esha Banks speelt erin onder andere. En Matthew Broome. Dus mocht je daarvan houden, dan ga dat alsjeblieft ga dat absoluut checken. De single In the Name of Healing is een hele rustige plaat. Dus dat is niet per se het uptempo popgenre wat we van Griff kennen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Codaline. En Codaline heeft volgens mij met All I Want ook wel een top 2000 hitje te pakken ook.
1: Is het?
0: Is het, ja volgens mij wel. Die worden volgens mij elk jaar... ik dacht dat Codaline er wel in stond. Het is een alternatieve rockband afkomstig uit Dublin, Ierland. En wat ik zeg, ze zijn al best wel lang bezig. 2005 kwam de eerste single uit. En ja, staat hij erin?
1: Drie jaar. 2022, 2023, 2025.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus ze staan er inderdaad elk jaar in. Ja, het is normaal, want nou ja, niet per se rocky. Maar het is het opbouwend en het wordt wat steviger, laat ik het zo zeggen. De nieuwste blijft vooral rustig en een beetje breekbaar. Ja, en ook die kant van Codaline die wordt natuurlijk gewaardeerd. En daar gaan we naar luisteren.

0: nieuwste van Griff. Redelijk rustig dus. In the Name of Healing. En daarvoor Codeline, Without You. Even een beetje gas terug. Zo voor het weekend. Even op adem komen. Ja, en als je er toch rustig bij zit, dan kan je ook even rustig met ons meeluisteren hoe we het nieuws gaan behandelen. Ja, het nieuwe muzieknieuws. We hebben ons weer een weg gebaand door alle nieuwsberichten. Wes, waar trap je mee af?
1: Ja, we beginnen in Amerika.
0: In Amerika?
1: Ja, en dan zou je zeggen dat is het WK, maar nee.
0: Hey,
1: nee.
0: Wat triest.
1: We gaan naar Ariana Grande.
0: Oké.
1: Okay. Want die is boos.
0: Ja. Oké.
1: Ja, het Witte Huis heeft op TikTok een video naar buiten gebracht over het immigratiebeleid.
0: Ja.
1: En daar is te zien dat mensen worden gearresteerd. Een woord.
0: Ja, dat kan je even slikken.
1: Door agenten. En het nummer van haar is daaronder te horen.
0: Dat is inderdaad niet prettig.
1: Het nummer Bye, ik weet niet of je die kent. Maar...
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Daar is ze boos om. En ze doet haar best met haar team om het te verwijderen. Ja. Want daar wil ze niet mee geassocieerd worden.
0: Nou ja, op zich gaat dat wel lukken, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar ze is niet de enige.
0: Die boos is op...
1: In de afgelopen periode is bijvoorbeeld de muziek van Frank Sinatra al eronder geweest. Was zijn vrouw. Was daar al kritisch over.
0: Frank Sinatra zal zelf gezwegen hebben, denk ik.
1: Kesha, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo.
0: Oh, oh, oh.
1: Björn van Alba. Een van de B's.
0: Een van de twee B's, ja. Nou ja, het is natuurlijk... ik denk dat weinig artiesten geassocieerd willen worden met...
1: Ja.
0: Ja, ik weet,
1: we moeten wel uitkijken dat we dit zijn.

0: want wij komen daar nou niet meer in.
1: Nee, ik denk dat wij niet meer Amerika. Nee. Dus mochten zij ooit de intro van de nieuwe deuntjes willen gebruiken, dan worden we ook boos natuurlijk.
0: Ja.
1: Nee, maar ja, het wel inderdaad een. Ik vind het een raar fenomeen dat politici dat ongevraagd doen.
0: Nou ja, en zeker over iets als immigratiebeleid is natuurlijk heel veel.
1: Exact. Het is een polariserend thema.
0: Ja. Hè?
1: Mensen hebben er altijd een mening over. En ja, nou ja, oké. Okay. Ariana Grande dus, ja. Boos en volledig begrijpelijk. Ja, Ariana Grande is ook een van de artiesten die onder andere haar nummers heeft laten schrijven door Ryan Tedder. Ryan Tedder, dat is de zanger, moet ik zeggen, van One Republic. En One Republic, die ken je onder andere van Counting Stars, Apologize, I Ain't Worries, Worried Secrets. Nou, ga zo maar door.
0: Waar ken je daar eigenlijk niet van?
1: Het is echt ongekend wat voor hits die band alleen al heeft. Maar de zanger die schrijft dus ook voor andere artiesten. Zo is onder andere Halo van Beyoncé geschreven door hem. Bleeding Love, een gigantische hit van Leona Lewis in de Zero's, moeten we zeggen. Rumor Has It van Adele, A Sucker van de Jonas Brothers. Burn van Ellie Goulding, Happier van Ed Sheeran. Nou ja, Do It Well van Jennifer Lopez. Nou, ik zie hier ook van Shawn Mendes voorbij komen. Van Zed, onder andere van Taylor Swift. Van Maroon 5. Nou, ga zo maar door, weet je. De lijst is oneindig.
0: Ja.
1: Dus als we iets kunnen zeggen over Ryan Tedder is dat hij wel iets zinnigs kan zeggen over het maken van hits. En het hoe dat tot stand komt. Hij heeft er een interview over gegeven. En daar heeft hij de volgende quote over gezet. Het is in het Engels, dus daarna zullen we hem een beetje vrij vertalen. Maar daar komt hij.
2: Now, if you have a big enough fanbase, controversial, you can release a B or B-minus record and it will be a hit. It will perform as a hit. And you'll have a bunch of cynical ass writers sitting throughout Nashville and LA and New York going, you know, different places, listening to the song going, if, here's the ultimate, because songwriters talk shit in a room sometimes. You'll be like, this song is number one song in the world. I wouldn't pitch this song. And I'm not gonna tell you, off camera, I'll tell you, like, I'll just name a few of those and see if you agree. But like, more frequently now than in history, there are songs that become hits where collectively songwriters who have written hits and A&Rs will go, I just don't get it.
3: Well, it's
2: and it's the video, it's the artist peacocking, it's all this, but it's not the song.
1: Nou, even snel en kort vertaald. Hij geeft dus aan dat er best wel grote artiesten zijn die vandaag de dag hele matige nummers uitbrengen. En dat worden dan gigantische hits. Ja. En hij als songwriter in ruimtes met andere songwriters hebben het daar dan over. En die zeggen van, joh, dit nummer, ik zou het niet eens durven te pitchen. Ik zou het niet eens durven voor te stellen. Zo matig is dit. Alleen, ja, waardoor wordt het dan een hit? Is het nou, wat hij zegt, de peacocking? Dat is eigenlijk een vertaling naar een beetje patser, een beetje haantjesgedrag, zal ik maar zeggen. Dus een beetje dat iemand uitstraling heeft. Ja, is het de dans? Is het überhaupt de naam? Hij kan zijn vinger er niet op leggen. En het is, waarom laat ik dit horen? Wij hebben hier, achter de schermen, hebben we best wel vaak gesprekken erover. Wat wordt nou een hit? Wij draaien wel eens nummers op plekken in de show dat we denken, ja, het is leuk dat we ze gedraaid hebben. Maar dat worden dan knallers van hits. Weet je, ik noem een Man I Need van Olivia Dean. Dat, nou ja, Daan en ik, geweldig, groot fan van haar. En we vonden het een fantastisch nummer, maar zo'n gigant van een hit, Ordinary van Alex Warren. Geweldig nummer, maar dat het zo groot werd. Ja. En ik zeg helemaal, dit zijn gewoon voorbeelden van goede nummers. Alleen, ja, wat wordt tegenwoordig een hit? Het is eigenlijk niet meer te begrijpen.
0: Maar ook wel eens andersom. Dat er iets uitkomt dat je denkt, zo, dit wordt echt een knaller. En dan
1: hoor je nooit meer wat
0: precies.
1: Van. Ja, het is dus, nou ja, met de gedachte dat, zal maar zeggen, een van de grootste, bekendste songwriters van Amerika het op dit moment ook niet meer weet wat een wel en niet een hit wordt. Die gedachte troost mij een beetje als we ons storten op het draaiboek van elke uitzending.
0: Ik weet niet of Ryan op vrijdag wat te doen heeft, maar ik kan erbij komen zitten.
1: Ik vind dat hij een keertje uitnodigen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Maar goed, die dus, Ryan Tedder, een grootheid, weet het ook niet meer. Wes, weet jij het nog wel?
0: Ja, ik weet het nog wel, want ik blijf nog even in Amerika met mijn nieuws.
1: Okay,
0: maar nu ga ik dus wel naar het WK.
1: Onvermijdelijk.
0: Want Orgo Joke is door de FIFA benaderd om een optreden te verzorgen tijdens het WK voetbal.
1: Ik vind dit. Ik zag het, alleen deze titel heb ik gezien. Maar waarvoor? Wanneer?
0: Voor een wedstrijd.
1: Van het Nederlands elftal?
0: Van het Nederlands elftal.
1: En dan
0: En dan gewoon in het stadion. Maar zodat ze het publiek een beetje, of om het stadion, in of om.
1: Wauw, dat is wel
0: maar
1: echt
0: om het publiek
1: heel
0: een beetje
1: bijzonder
0: op te zwepen.
1: Maar ik zie de combinatie niet voor me. Hoe gaat dat als de FIFA die belt Orgel Joken? Hoe werken dat soort dingen?
0: Ja,
1: weet je
0: nou ja, ze dacht dus eerst dat het een grapje was. Dat
1: snap ik.
0: Ja.
1: Ik denk het nog steeds.
0: Dus. Maar het was dus uiteindelijk toch echt waar. En het gaat natuurlijk nu helemaal.
1: Ja, tuurlijk,
0: ze gaan natuurlijk alle kanten op. Maar het is dus nog helemaal niet zeker of ze gaat.
1: Want?
0: Ze is gevallen.
1: Ze is gevallen?
0: Ja. En met haar hoofd tegen een bloempot aan. Of haar arm.
1: Oh, oh.
0: Dus ze heeft nu hechtingen in haar oor en een breukje.
1: Oh, dat is wel in de. Dat is
0: dus
1: wel heel
0: ze heftig. Kan op dit moment niet oefenen.
1: Daan, goedenavond.
3: Hebben we het over Frans Bauer? Of
0: nee, was nee, over Orgeljoken.
1: Orgeljoken.
0: Oh. Orgeljoken.
1: Is geblesseerd geraakt.
0: Oh. Ja.
1: Dus,
0: was heel Amerika zat op dit moment stil.
1: Ja, ze is uitgenomen voor het WK voetbal.
3: Oh,
1: ja.
3: Leuk.
1: Ja,
0: om het publiek op te zwepen.
1: Kan ze ook rechtsbuiten, vraag ik me dan af. Ja. Maar, ja.
3: Met haar orgel.
0: Nou, Verbrugge is geblesseerd.
1: Zit allebei in de labbeman. Ik zou het ontzettend leuk vinden, heb ik die leeftijd. En dan kan je dit nog doen. Ik hoop het echt van ganse harte dat ze dit nog kan doen.
0: Ze zit nu dus te twijfelen, ja, kan ik mee, kan ik niet mee. Maar ze is wel aan het nadenken wat ze eventueel gaat spelen.
1: Oh,
0: en naast Nederlandse muziek denkt ze er ook aan om nummers als Sweet Caroline en Narcotic te spelen.
1: Oh ja, dat doet het altijd goed.
0: Ja.
1: We gaan het in de gaten houden. Met Wolter Kroes, die destijds zijn linker teen kneusde. Daar hebben we toen ook heel uitgebreid bij stilgestaan. Dus dit vind ik wel terecht dat we dit even noemen. Ik hoop oprecht voordat ze het redt. Want het zou natuurlijk ongekend zijn als je dat op die leeftijd nog mee mag maken. Orgeljoker, dus alles sterkt hier vanuit de studio. Ja, we gaan eruit met, nog niet helemaal, maar met het nieuwsblokje in ieder geval. Met een aankondiging van een toch wel legendarische band, kunnen we wel zeggen. Namelijk de band Train. Hun 12e album, hou je vast, 12e album komt uit op 28 augustus. Mad Dog in the Fog, zo heet het album. Dat is van de week aangekondigd. Ja, dank je. Het is benoemd naar hun favoriete bar uit San Francisco. Ze kwamen er altijd in een bar en die heette dus de Mad Fog in the Fog. En daar is dus fok als in mist, hè? Dus niet fok als in schelden.
3: Nee.
1: Schelden doen wij hier niet natuurlijk. De nieuwste van Train ga je dus horen. Dit is een van de nummers van dat nieuwe album Pennsylvania Turnpike.

0: Train. Van het nieuwe album wat 28 augustus gaat verschijnen, hoorde je een nieuwste single. Pennsylvania Turnpike. Het is dit jaar ook nog eens de 25ste verjaardag van Drops of Jupiter. Tell Me, oftewel de single waar het allemaal mee begon, hè, voor Train. De gigant van een hit. Ja, of ze dat ooit gaan evenaren, dat weet ik niet. Ze waren toen ongeveer 10, 15 jaar niet op de radio geweest. Toen kwam ineens Hey Soul Sister. Ja, het werd dus ook weer helemaal plat gedraaid. Dus ze hebben een bijzondere carrière.
1: Maar ik
0: dus
1: vind zijn stem heel erg veranderd. Beetje, ik weet niet of dat komt door ouderdom of door de studio's van nu of zo. Maar
0: misschien ook de tijd heeft vat op de zanger van Train.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, Daan, we kunnen aan jou vragen of jij een tipje van de sluier hebt voor de diepgaan met Daan zometeen.
1: Ja, ik heb wel een. Ik denk dat dit echt een heel leuk nummer is om in de zomer met lekker weer te luisteren.
0: Ja, ik denk want het lekkere weer komt eraan, heb ik net begrepen. Dus dat is een goede tip. Dus die ga je zo meteen. Daar ga je zo meteen meer over horen, dus tijdens de diepgaan met Daan. Maar eerst gaan we zo meteen luisteren naar de nieuwste van Rule. En als we het over Rule hebben, dan moeten we eigenlijk altijd standaard, dus een beetje gebruik, zijn stamboom een beetje ontdelen. Want de beste man is geboren in Londen. Zijn moeder komt uit Australië. Zijn vader is opgegroeid in Nieuw-Zeeland en komt uit Nederland. Het is oftewel Roel Vincent van Dijk, dat is zijn volledige naam. De beste man wordt door Spotify altijd een warm hart toegedragen, wordt er altijd flink gepusht. En Kicking My Feet, en daar het vervolg op, die is vandaag verschenen. Een soort super deluxe versie. We hebben al meerdere singles daarvan gedraaid. Het is een beetje indie pop eigenlijk. Ja. Het is popmuziek, maar wel met een bijzondere twist eraan eigenlijk of zo.
1: Ja, ik vind zijn stem daar heel goed bij passen of zo. Ik weet niet. Hij heeft een soort herkenbare stem.
0: Zeker.
1: Terwijl het niet. Alsof je bij een andere bekende artiest of zo.
0: Ja, en zoiets. Terwijl je hem eigenlijk niet kent.
1: Nee, weet precies.
0: Je? Want het is best wel. Het is natuurlijk in Nederland super onbekend. Maar het is best wel een grote jongen. Wat je zegt. Best een herkenbare stem. Nou, dat ga je dus zo meteen horen. Faking Smiles. Dat is zijn nieuwste single. En die hoort dus bij die super deluxe versie die vandaag is uitgekomen. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuwe album van Bebe Rexha. Niet het hele album, want dat redden we niet. Want dan kunnen we de diepgaan met Dani doen onder andere. Dat is een beetje lullig. Maar vandaag is Dirty Blondie uitgekomen. Dat is dus de naam van haar nieuwste album. Ja, ze is gebroken met haar label, werd dit jaar bekend. Ze heeft getekend bij Empire Distribution. En daar heeft ze gezelschap van onder andere Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Shaboozie. En dan zie ik Snoop Dogg er nog bij staan. Nou ja, dat zijn best wel geen kleine namen.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar dat is met name een beetje hip-hop. Afrobeat zie ik ook staan, R&B. Maar het nieuwe album van Bebe Rexha is vrij heftig. De tijd te wijlen, dus best wel dancey en best wel niet alleen maar de popmuziek, maar echt wel een beetje heftig. Maar ik hoor helemaal niks van R&B terug of zo.
2: Nee, maar het zijn wel, ondanks dat het hip-hop artiesten zijn het ook wel artiesten die nu veel hits maken. Kendrick Lamar, Anderson .Paak.
0: Op de radio ook wel eens gedraaid worden. Ja, ja.
2: Dus misschien dat ze daarom ook een beetje die kant op is gegaan.
0: Er zit wel een linkje met de gangbare muziek. En dan willen we absoluut niet zeggen dat R&B niet gangbaar is. Want dat kan heel fijn zijn op zijn tijd natuurlijk.
2: We hebben het net gehoord, hè, met Mona Lisa.
0: Inderdaad. Nou, hey, Jam-Z onthoudt dat. De nieuwste dus van Bebe Rexha, die gaan we zo meteen. Nee, die gaan we nu. Help, die gaan we nu gelijk draaien.
1: Zet de microfoons uit.
0: Je nodigt hem een keer uit. Je moet niet doen natuurlijk. Eigenlijk gaat het alweer gelijk fout. Dit is One Day.

0: En daarvoor Bibi Rexha, One Day. Allebei dus een nieuw album vandaag verschenen. Ik ben benieuwd of deze ook op ergens een nieuw album gaat verschijnen.
1: Nou, inderdaad. Wat een talent zit er tegenover me.
0: Het is ongekend. Ja. Dat zie je gelijk.
1: Hij heeft wel stiekem een paar zangnissen genomen.
0: Ja, hij is al weken in oefening. Ja.
2: Die jongen trekt me helemaal regelmatig, ja, financieel.
0: Dat begrijp ik. vertel, de diep gaan met Daan van deze week.
1: Ja, het is weer een verrassende. De artiest in kwestie heet Martin Jasper. Of dat is zijn artiestennaam. Hij heet officieel Martijn Roggeveen.
0: Dat vind ik toch altijd interessant hoe dat
1: dus
0: werkt.
1: Waar zou die vandaan komen, denk je?
0: Ja, Nederland, hè? Ja.
1: Inderdaad, uit Nederland. Amsterdam, om precies te zijn. Daar begon hij in die pop culture, noemden ze dat.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen was er...

0: Een man in L.A., volgens mij was het een producer die hem opviel. Toen is heeft hij alle zijn hebben houden gepakt.
1: En gaan.
0: Is hij op 24-jarige leeftijd is hij daarheen gegaan. En heeft hij daar gewoon muziek gemaakt. En heel veel dingen uitgebracht.
1: Wat leuk.
0: Ja, en dat nummer wat we vandaag gaan luisteren doet me heel erg denken aan een beetje Maroon 5-achtig. Dus gewoon vooral dat het niet... En daarom zei ik een beetje zomerachtig. Het klinkt altijd goed en altijd vrolijk.
1: Ja.
0: En het luistert makkelijk weg.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat heb ik bij hem dus ook heel erg. En ik vind het altijd wel weer heel grappig dat wij heel veel artiesten hebben die wij niet kennen, die hier vandaan komen. En die dan gewoon een carrière hebben in een van de grootste artiestensteden in de wereld.
1: Zeker weten, ja.
0: Wat zo bizar is, dat hier dan eigenlijk bijna niet aanslaat. Ja. Terwijl dat dan gewoon hier vandaan komt.
1: Terwijl dit is een radionummer ook.
0: Ja, nee, ja, 100%.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, dit zou 538 zeker makkelijk kunnen draaien.
1: Ik hoop dat ze luisteren.
0: Nou, inderdaad. Ze kunnen een beetje inspiratie opdoen, vind ik. Zijn voorbeelden zijn Khalid... allemaal bekende artiesten. Ja, gewoon echt... gewoon het makkelijke pop. Dus we gaan lekker luisteren naar Martin Jasper, It Takes Two.

0: Jasper.
1: Jasper.
0: Of, weet je ook weer, Hardy Banning? Ja, nou ja, in ieder geval, It Takes Two. Zometeen uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio. We spelen de special guest en uiteraard maken we het deuntje van de week bekend. En we trappen het uur af met de nieuwste van Jubal. Tot zo.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
5: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden.

0: We zijn volop bezig met het herstel. Maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
2: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen, als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: komen uit Zweden. Sebastian Attas en Victor Sjöström. En samen vormen zij het duo Jubel. We hebben ze al eens vaker gedraaid. Het is een beetje, ja, dit genre, hè? Een beetje gezellige housemuziek. Ja, een beetje tropical. Nou ja, wat is het eigenlijk? Ja,
1: ja, dit vind ik nou echt lekker.
0: Dit is inderdaad gewoon, maar ook inderdaad voor dit weer... gewoon heerlijk lekker wegluisterend. In ieder geval de mannen dus van Jubel. Van harte welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. In dit uur gaan we de special guest spelen. En Daan, heb jij voor ons een kansenindicatie?
2: Ik vind het erg lastig.
0: Je vindt het erg lastig?
2: Ja, maar ik denk wel sowieso...
3: Maar als jij het al lastig vindt, je hebt de hints.
2: Ja, die moet ik nog maken. Nee, ik denk, laten we zeggen 90%.
3: Zo.
2: Dat je dat gaat
0: vrij hoog. Voor een beetje twijfel was dat vrij hoog.
2: Ja, 85
0: dan. Oh, nee, dat snap ik het beter.
3: Nou, dan ga ik zweten.
0: Nou ja, dat dus zometeen rond de klok van 8:30. En een klein half uurtje later maken we natuurlijk bekend... wie het deuntje van de week in handen krijgt. Zullen we daar nog een tipje van de sluier... een nieuw album vandaag ook bij verschenen.
2: Ja, leuk.
0: Goed, een album wat heel goed ontvangen wordt trouwens.
2: Nou, ik moet zeggen dat het altijd moeilijk is... om ze weer zo'n album uit te brengen. Laten we dat zoiets
0: heel
2: zeggen.
0: Mooi, heel mooi. Vind ik inderdaad een mooie. Die dus aan het einde van dit uur. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Rani. En bij Rani zou je misschien denken... wat? Ze heet Shannon Sevrani Hilversum van haar achternaam. En ze komt uit hier Herenwaard. Dat is alweer ingewikkeld. Maar je zou haar kunnen kennen van een oudje wil ik het niet noemen. Maar wel een oudje, een hit van vervlogen tijden. Oh. Dit is iets heel anders trouwens. Dat is geen hit uit van vervlogen tijden.
2: Diepte.
0: Deze. Post Malone heet het nummer met Sam Veld. Om het nog weer ingewikkelder te maken. We like Post Malone. 2019 alweer.
3: Ook een lekker nummer.
0: Ook een lekker nummer. Maar recentelijk heeft ze een nummer uitgebracht. En ik weet dat Wes in de uitzending was toen. En die was hier groot fan van. Bakermat.
2: Bakermatje.
0: Dit is de meest recente van Bakermat. En daar zong zij ook mee. Daar deed zij de vocals. Rani dus. Ook heerlijk, hè?
2: Ja. Dit nummer is echt zo lekker.
0: Ja.
3: Ik vind dat haar stem op een andere vrouwelijke artiest rijdt. Maar die echt heel groot is. Maar ik kom niet op de naam. Nadat ik destijds al...
0: Bibi Rexha ook af en toe of zo?
3: Ja, ik weet het niet zo goed. Maar...
0: ik weet het ook niet.
3: Maar je weet wel wat ik bedoel.
0: Ja, nee, zeker. Maar nu wil ik het weten ook, weet je wel. Dus... maar ik durf het niet te zeggen. Nee, ik weet het echt niet. Maar goed, in ieder geval, zij is vaak maakt zij nummers in combinatie met dance acts of met DJ's. Maar ze maakt ook gewoon solo muziek en dat is popmuziek. Your Honor, zo heet haar nieuwste single. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ja, dit jaar is ook de terugkeer natuurlijk van BTS. Hè. Ze zijn allemaal klaar uit het leger. En Ari Rang, zo heette het nieuwe album, die is verschenen. Werd, met een Netflix special en de hele rambam werd die gepresenteerd. Swim doet het volgens mij best aardig ook. Dat was een van de singles van Ari Rang. En tegenwoordig moet dat natuurlijk. Een deluxe track moet een keer verschijnen natuurlijk.
2: Ja, anders is het zo zonde. Iedereen heeft al die plaat gekocht. Die moeten natuurlijk nog een keer zo plaat.
0: Het moet een keer komen natuurlijk. Ja. Ja. Wat wel grappig was. Want de platen van BTS zijn natuurlijk met z'n... wat is het? 5 of zo? Nee, ja. Meer zelfs.
2: Ja, meer volgens mij.
0: Even kijken. Met z'n 7e.
2: 7, ja.
0: En er waren dus allemaal versies op vinyl... met telkens het gezicht van een van die gasten. Dus er waren in totaal... en als groep. Dus in totaal 8 verschillende versies.
2: Jij even blij dat Coldplay dat niet doet.
0: Nee. Dat gaat mij heel veel geld kosten. Dat gaat mij heel veel geld kosten, ja. Nee, dus BTS, ja, een van de allergrootste bands van de wereld, hè. Want vergeet het niet, ze komen uit Zuid-Korea. En hun nieuwste single, hij is volgens mij al op concerten heel vaak gespeeld. Maar is dus nu officieel verschenen vandaag. Dus Come Over heet hij, de nieuwste.

0: De nieuwste van Rani, Your Honor, en daarvoor BTS, Come Over. Ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen van de schrik. 85%, hij hakt er wel in, hè?
1: Ja.
0: Het is
1: ja.
0: Wel dat je denkt van, oei, wat, ja, waar gaan ja, we heen zo meteen?
1: Er komt nu wel druk op ook.
0: Ja. Ik zit
2: in mijn hoofd ook echt te denken van, ik heb de hinkjes nog niet op volgorde, dus ik ga gewoon denken.
0: Oh, je gaat even rangschikken. Ja. Dat is altijd belangrijk, hè?
2: Dat is echt belangrijk. Ja, belangrijk.
0: Met Wes heb je een havik, hè? Die kan zomaar eens. Ja.
2: Dus ik denk dat ik gewoon met echt het meest vaagde.
0: Ja. Deurklink. Ja.
1: Gewoon over een hele andere artiest.
0: Heeft hij ooit vals gehad? Weet je wel? Ja.
1: Hint 1 is hint 1.
0: Ja, dat kan ook. Maar goed, een special guest die komt eraan. Maar eerst gaan we nog 3 nummers achter elkaar draaien. Je hoort zo meteen als derde Rose Gray. Zij komt uit Engeland. We hebben haar al een aantal keer ook gedraaid. En ja, ze heeft een nieuw nummer geschreven wat. Ja, het is normaal popmuziek, maar dit is neigt eigenlijk een beetje naar een soort een beetje een danceplaat. Het refrein is behoorlijk, best wel dancey-achtig. Club to Your Arms heet het. Het is ook een beetje een clubtrack eigenlijk. En ik had het niet verwacht, want wat ik zeg, het is echt wel een beetje, weet je, wat we met Jazzy ook wel eens gehad hebben, of Katie Bazer, of allemaal dat soort artiesten die in Engeland het allemaal heel goed doen. Griff in het eerste uur.
2: Ja.
0: Er wordt daar allemaal heel veel gedraaid. Het is allemaal best wel gewoon hele fijne popmuziek.
2: Ik heb even niet op een rijtje of zij nou meerdere singeltjes al heeft uitgebracht. Of komt er een nieuw album of zo? Is er iets over bekend of niet?
0: Zij is bezig met een nieuw album, dat heeft ze wel gezegd. Ze heeft alleen nog niet aangegeven wanneer die uitkomt. Maar het is inderdaad wel dat hij komt eraan.

0: Zijn dat een beetje al dit soort genre nummers? Of is het...
1: Wet n Wild, een ode aan het restaurant hier om de hoek. Hebben we ook al een keer gedraaid.
0: Ja, ja, dat is ook wel dance, hoor.
1: Ja, dat is ook wel dance, hoor. Ja. Nou, dan kan je helemaal de prullenbak in. Zo is het ook natuurlijk.
0: Misschien alleen in het album,
1: zo. Ja, nee, misschien is dat het. Maar goed, Rose Graders, er komt er zo meteen aan. Clap to your arms. Eerst gaan we luisteren naar een samenwerking die ik weer in het rijtje parkeer, waarvan ik zeg, ik zag deze twee namen bij elkaar staan. Ik snap het wel. Het is logisch. Ja, ik zat er onbedoeld op te wachten of zo.
0: Ja,
1: Tom O'Dell en The Lumineers. Ja, Tom O'Dell, Another Love was zijn grote doorbraak natuurlijk. Ja. Doet het op festivals heel goed, hè? Daar is hij heel populair.
0: Ja.
1: Dat die sets zijn... Ik heb hem op Rock Werchter vorig jaar. Te gek ook, zeker weten. Maar als we dan aan je vragen van, joh, waarom of wat was nou het mooiste moment? Geen flauw idee. Het was gewoon, het zat goed in elkaar of zo. Ik weet niet.
0: Hij speelt live piano op podium, toch?
1: Zeker, ja.
2: Ik weet ook nog dat wij toen naar Pingpong waren. De ene keer dat ik mee was. Toen was hij er ook.
1: Ja, dat is waar.
2: En toen hebben we helemaal niet naar... Hebben we even bijgezet. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk helemaal niet naar omgekeken.
1: Dat klopt, ja. We hebben inderdaad... We zijn bewust, kwamen we 5 à 10 minuutjes voor het einde. Want dan komt Another Love natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En die kwam ook. En dat was onwijs gaaf. Maar tegenwoordig zit er dus echt een hele band omheen. En het deed me af en toe een beetje aan de War on Drugs denken. Een band waar ik ook heel groot fan van ben. Waarbij gewoon er instrumentaal gewoon zo lekker veel gebeurt. Maar een aanrader. Ja, en de Lumineers, dat is natuurlijk een folkrockband. Zij komen uit Denver. Ja, zij hebben met Ho Hey hun allergrootste hit. Dus dat was gelijk het hele refrein, hè?
0: Ja.
1: Oh, hey. Ja. Maar goed, in ieder geval, zij hebben een samenwerking. En die hoor je zo meteen. Old Lovers heet hij. Maar eerst gaan we luisteren naar Jack White. En Jack White, dan zou je zeggen, ja, ken ik niet. Maar je kent misschien dit nummer wel. Want als je deze basgitaarlijn hoort, dan weet je wel een beetje hoe laat het is.
0: Ja.
2: Tijd om te darten.
1: Tijd om te darten, ja. Of niet zulke vriendelijke liedjes over onze oosterburen te zingen. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Ja.
1: The White Stripes. Ja, dit is echt een klassiekertje, hè?
0: Ja.
1: Hij was dus een van de leden van de White Stripes. Hoe heet dat? Jack White. En best wel een onmerkelijk verhaal van die band is dat hij altijd zei... want de drumster van de band, die heette Mac White... En ze hadden altijd, gaven ze in interviews aan dat ze broer en zus waren. En nou ja, oké, dat is op zich geen gek verhaal. Maar later bleek dus dat zij in het jaar 2000 getrouwd waren met elkaar. Missen van Urk komen, is dat
0: maar
1: heel ongebruikelijk.
0: Maar dat is toch strafbaar ook?
1: Ja, ik vind het heel raar.
2: Volgens mij, hoor. Ik weet
1: het was een soort, soort geheim of zo. Ja, heel bijzonder, hè?
0: Oh.
1: Wat je net al hoorde, het is best wel rockmuziek en het is ook best wel stevig. Jack White maakte ook echt stevige muziek. We hebben Muse vorige week gedraaid. Die viel die ronde mee, maar meestal als we Muse draaien zeggen we wel... pas op als je van je buren houdt.
0: Even zachter. Je auto langs de kant, want je ramen klappen eruit.
1: Dat kan zomaar eens ook gebeuren met de nieuwste van Jack White. Die is ook vrij stevig. Gitaren, kom er maar in. Ja, daar is die. Het was even wachten. Dit is de nieuwste, Dollar Bill.

Hij is lekker, hij is stevig. De nieuwste dus van Rose Grey, Clap Your Arms. En daarvoor Tom Odell, The Lumineers, Old Lovers. En daarom weer voor Jack White. Met dat best wel stevige dollarbill. En dan de balans opmakend komen we dus op de punt in de show aan. En dat het zover is, ik ben benieuwd.

0: Ja, de special guest dus van deze week in handen van niemand minder dan Dani Kapaan. Je hebt gezegd, de kansen zijn ongeveer 85%. De luisteraar vraagt zich misschien af, waarvoor zijn die kansen? Nou, de special guest aan de hand van maximaal 5 hintjes. Moeten Wes of ik raden wie of wat dus de special guest is, de artiest in kwestie. Raden wij het, dan wordt het nummer gelijk gedraaid. Ja, raden wij het niet, dan en dat overkwam ons vorige week. Vorige week is die niet geraden. Dan, terwijl ik het gewoon opgeschreven had, en nogmaals, dan wordt hij wel gedraaid.
1: Die was vorige week dan...
0: Medusa.
2: Oh, Medusa, die vrouw met die slangenhoofd.
0: En Koen vraagt de grootste hit van Cameron Whitcomb, maar dan anders geschreven. Dus ik schrijf Medusa op, maar ik denk dat klopt niet. Ik weet niet, ik legde de link niet
2: dat
0: heel hard.
2: Dat anders geschreven zijn.
0: Maar goed, ik ging met die letters schrijven. Nou, ja. Lang verhaal, ik stond vorige week al voor lul, dus laten we het niet oprakelen.
3: 1,
0: daar gaan we.
2: In het jaar...
1: Je weet het ook gewoon, hè?
2: In het jaar 300... Nee, of zo. Oh. Nu ben ik helemaal van mijn achterpoot.
0: Sorry.
2: In het jaar 703... In het jaar 793 na Christus... Ja, hebben we dit even?
1: 793?
2: Na Christus.
1: Ja.
2: Was er een gebeurtenis en deze gebeurtenis is een aantal jaar geleden weer gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Feyenoord kampioen.
0: Nee, ik heb geen
2: grote
0: idee.
2: Grote gebeurtenis is het, jongens. Echt groots.
1: 793, na Christus een gebeurtenis. En die is laatst weer gebeurd.
2: Het is echt, denk ik, misschien gisteren. Tussen de 20 en 30 jaar geleden is dat weer gebeurd.
0: Ja, geen idee. Ik ga gewoon mijn vrienden opschrijven. Ik zou het toch wel een keer leuk vinden om die weer eens een keer te draaien. Het zit er niet in, denk ik. Maar...
2: Wie zijn jouw vrienden?
0: Ga ik nog niet zeggen, anders dan... Weet hij het natuurlijk.
2: Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Dan gaat hij het goede antwoord opschrijven. Ja. Wes, wat heb jij opgeschreven?
1: De hint.
0: Wordt zo moe van
2: die gozer. Die is niet goed.
1: Ik ga voor Marco Borsato.
0: Ik heb opgeschreven, ik dacht iets met maan, maansverduistering en weet ik het wat allemaal. Moon Music, Coldplay.
2: Ja, daar zit wel echt de logica achter. Het is alleen helaas niet,
0: is niet goed, hè?
2: Nee, twee. Dat is helaas niet goed. Oké, hintje 2. Ik ga even kijken.
0: Jongen.
1: Dat had ik ook alweer. Ja.
2: Zelf getitelde albums.
0: Ach, jezus.
1: Oh, dan weet ik hem.
0: Zelf getitelde albums, ja jeetje, dat zijn er veel.
2: Dat zijn er heel veel.
0: Ik weet dat wij hier een discussie over gehad hebben. Volgens mij destijds met de podcast. Volgens mij was dat bij deze artiest.
1: Ja.
0: Welke heb jij opgeschreven?
1: Ik heb Jason Derulo.
0: Oh, ik heb Shawn Mendes opgeschreven.
2: Zit er helaas niet tussen, jongens.
3: 3.
2: Albert Park. Shanghai International. Suzuka. Bahrein International. Nou, en ik kan er nog meer op noemen. De Monaco. De Barcelona. Silverstone.
0: Ja, ik weet wederom wat de gemeenschappelijke deler is, maar geen flauw idee.
2: Zal ik er nog een paar opnoemen? Zandvoort.
0: Oh ja, ja.
1: Oh, die hadden we nog niet.
2: Nationale Monza.
0: Monza is dat.
1: Ja.
0: Ja, ik ken de klassiekers. Miami, Las Vegas.
1: Maar ik wist niet dat die Max Verstappen tegenwoordig ook zingt.
2: Marina B.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat
2: Marina B ook.
0: Ik weet het niet, man. Ik weet het niet.
2: Autodrome. Niet?
0: Mooi. Hint nummer 25.
1: Nou, ik kan er nog één op noemen. Misschien dat ik het dan...
2: Las Vegas Strip circuit. Die weet hij wel.
0: Jeetje. Dat is gek. Dat is gek. Oh, ik heb geen flauw, maar dan ook geen flauw idee. Sorry.
2: Ik heb maar geen Martino.
0: Ik hou het niet meer. Nee, ik weet het niet, man.
1: Ik heb echt iets leuks opgeschreven. Ik hoop dat dit het is. Het zal het wel niet. Gewoon omdat het in mijn hoofd gewoon helemaal klopt.
0: Ik heb opgeschreven...
2: Wat heb je opgeschreven, Jo?
0: Lewis Hamilton deed mij weer denken aan Lewis Capaldi. Nou,
1: leuk.
0: Niet gek, hè?
1: Nee. Ik dacht, wat zie je nou bij de Formule 1?
2: Nou,
1: snelle auto's.
0: Snelle auto's. Ja. Oh.
1: Fast car, snow control.
2: Ja?
0: Nee, dat is die van snow control.
2: Maar misschien wel.
1: Nou, het is niet goed, maar de hint wel.
0: Fast cars van Tracy Chapman. Maar jij bedoelt volgens mij... even kijken.
2: Iets anders met car.
1: Jonas Blue.
0: Ja, dat is de remix daarvan. Ja. Jij bedoelt deze.
2: Ja, dat is hem.
1: Chasing.
2: Ja. Chasing Cars.
1: Ja, die, dat doen ze ook.
0: Ja. Ook achtervolgen, ja, als je hem zo had uitgelegd.
1: Precies.
0: Ja. Oh, wat goed is. Maar toch gewoon goed hebben met de verkeerde artiest, weet je wel. Dat zou helemaal wat zijn.
2: Ah, oh, wat goed zeg.
0: Nou ja, Daan, dan rest ons. Dan gaan we naar Hintje.
1: Hij heeft nog niet gezegd dat hij er niet tussen
2: nee, zit. Oh, sorry. Zo. Nee, sorry. Hij zit er niet tussen.
3: Vier.
2: Hintje vier, jongens. Dit is echt een, deze moet je even terug in de tijd.
1: Naar, nog een keer. Naar 793.
0: Ja, iets meer is het.
2: Deze artiest had op 11 maart 2020 zich al goed voorbereid.
0: Ja. Ik weet wat er toen gebeurde. Maar ik heb geen idee hoe dit...
1: 11 maart 2020?
0: Ja.
1: Oh, dat is... ja, precies.
0: Toen werden we een beetje verkouden.
1: Ja.
2: Hij had zich toen al goed voorbereid.
0: Ik weet het niet, man. Ik ga wat omschrijven. Weet jij het wel dan, Wes?
1: Nee.
2: Nee, terwijl die wel volgens mij...
1: Ik moet toch iets opschrijven?
0: Ja,
1: nee,
0: moet iets opgeschreven worden.
1: Dus ik wilde iets zeggen, maar ik dacht, ja, dan ga ik misschien weer bij de verkeerde artiest, weet je wel. Ik hou gewoon even mijn mond.
0: Ja, ik heb echt geen flauw idee.
2: Nee?
0: Ik weet echt nog niet waar jij in wil. Wat heb jij?
1: Zal ik als eerst gaan doen? Ik dacht dus, hij is goed voorbereid, hij heeft iets voor zijn mond. Mondkapje.
0: Mooi, mooi. Ik heb... Hij heeft het goed.
1: Ik heb Marshmallow opgeschreven.
0: Oh, nee.
2: Maar jij weet het nu wel.
0: Ja, ik weet het nu wel, maar ik schrijf die alvast voor hint 5 op. Ik had nu opgeschreven MC Zakdoek, maar dat was dus niet goed.
2: Maar, hintje 5.
0: Hintje 5.
3: 5.
0: Dankjewel.
2: Ouderwets, op zijn ouderwets gezegd, disc jockey.
0: Nou, is die? Ja, klopt. Ik denk zelfs dat jij hem een keer als... Heb jij hem niet een keer als special guest gehad?
2: Ja, ook? En daarom...
0: Jawel, hè?
2: Ja,
0: ik weet het wel zeker.
2: Ja,
0: maar
2: nu sta ik had meer van jou verwacht.
1: Bij hint 3 stond ik al voor lul. Maar nu sta ik natuurlijk helemaal voor lul, weet je wel. Want heel Al van der Rijn is nu aan het schreeuwen. Dit is hem, dit is hem. Of haar, weet je wel. Maar...
0: Ja.
1: Heb ik die ene?
2: Kan je geen...
0: Ik kan jou een... heb je nog een subhintje voor Wes?
2: Nou ja, ik denk dat je... Ja, je zat echt heel goed bij hintje 4.
1: Ja.
2: Wat
1: ja,
2: heb de, je voor je... Je hebt ja, iets voor je mond.
1: Je hebt iets voor je mond.
0: Ja, zeker.
1: Daft Punk heb ook iets voor zijn mond.
2: Wat gebeurde
0: zeker.
2: Er? We kunnen even naar hintje 1. Wat gebeurde er 793 na Christus? Dat is echt...
1: Het is toch om Heer Hugo waard.
2: Nee. Het gaat... Het gaat over mannen met hele lange baarden. Die gaan naar een ander land. Die gaan iets
1: een kruistocht.
2: Nee, die gaan iets veroveren.
0: Dit is...
1: trek de prijzen er maar gewoon van. Nou, ja,
0: de rechtsback van Manchester City heel lang geweest.
2: Ja.
0: Waar zit hij tegenwoordig? Is hij gedegradeerd?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Walker. Kyle Walker.
2: Nou.
0: Dan gaan
2: we Kyle Walker.
0: Dan zit je toch aardig warm.
1: Belman eens even. Maar, yo, Kyle, hoe is het? Ben je gedegradeerd? Hè? Maar Kyle Walker en Marshmallow. Iets voor zijn mond.
2: Je hebt nog zo'n DJ. Je hebt de naam er al van genoemd.
0: Ja, de achternaam heb je al genoemd.
1: Erna Walker!
0: Ja, dat is... Oh.
1: Nee, maar ik moet hem eerst opschrijven. Ik moet hem eerst opschrijven.
2: Schrijf hem alles even op.
0: Hij gaat er gewoon met de wind vandoor. Dat zijn toch geen geitjes? Dit is toch ongelofelijk?
2: Wat heb je opgeschreven?
0: Dit is toch schandalig?
2: Wes, wat heb je opgeschreven?
1: Oh, niks.
2: Nee?
1: Nee, ik ben
0: nu bezig. Het is ongelofelijk. Je nodigt hem uit, maar het regelt een heleboel. Dat is ongelooflijk.
2: Hij heeft hier op de knop gedrukt. Hij gaat er gewoon met de winst van door.
0: Wes, wie zullen we eerst doen?
1: Doe jij maar eerst al.
0: Ik denk Alan Walker, denk ik.
2: Oké, Wes, wat denk jij?
1: Ik denk ook Alan Walker.
2: We gaan luisteren naar Alan Walker. The Sting Within Me.

0: Ja, ja, ik hoor het al een beetje. Een van de hints die wordt nu al voorzichtig een beetje duidelijk eigenlijk. We gaan dus, we hebben geluisterd naar Alan Walker, The Sting Within Me. En dat was de special guest van deze week.
1: Ja.
0: Daan, jij hebt ons al een beetje wegwijs gemaakt. Een beetje geholpen hier en daar, ja. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, vooral mij.
0: Vooral Wes, want die had het een beetje hard nodig. Vertel, hoe hadden we het eerder kunnen raden, later

0: kunnen raden, doen we het maar.
1: Hintje 1, dat ging over in het jaar 793 na Christus werd deze artiest zijn... dat was in eerste instantie mijn eerste hint. Maar ik had het even anders verwoord. Dat er toen iets is gebeurd. En toen is dat een aantal jaar geleden.
0: Ja, maar wat is er
1: gebeurd? Nou, in 1793 kwamen voor het eerst de Vikingen naar Engeland, jongens. Ja. Om Engeland
0: in de slag om Heerenwaard
1: om Engeland te beroven. Nou is Alan Walker van oorsprongen Noors-Brits.
0: Nou, dat wist ik oprecht niet.
1: Nee, dus vader is gewoon even van achtergebleven. En die dacht ik...
0: Maar wat ik het leuke vind aan dit soort dingen is dat jij, je zegt net, ik ga de hintjes rangschikken. Ja. En dan, deze hint, we hadden het nooit kunnen raden. Dus nee, dit is de onbetwiste eerste hint natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Maar ja. Sterk, zeker.
2: Maar zijn ze 20 tot 30 jaar geleden weer naar Engeland gegaan dan?
1: Nee, ja, die vader toch, om Alan Walker te maken.
2: Oh.
1: Als het...
2: Jongen.
0: Jezus Christus.
1: Ik weet niet hoe dat werkt hoor.
0: Oh, slecht dit. Maar ik vind het wel een sterke hint. Sterke hint.
1: Ja, ja, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Ja. Tweede hintje was zelfgetitelde albums. Nou, nu heeft Alan Walker natuurlijk honderden... Of nou ja, het is niet zoveel, maar...
0: Ja, al zijn albums geval, hebben zijn eigen titel
1: ja,
0: of zo.
1: Ja, altijd Walker. Dus The Joy of Walker of...
2: Oh!
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Walking in the Sun... iets in die trant.
0: En hij heeft ook Walkerland of zo? Zoiets?
1: Walkerland, ja.
0: Zoiets dacht ik, ja.
1: Dus altijd wel zijn eigen naam erin.
0: Oké. Okay.
1: Gezet.
0: Duidelijk.
1: Dan, de derde hint was... Nou ja, ik kan ze allemaal weer op gaan noemen, maar ik denk dat we daar geen tijd voor hebben.
0: Nou ja, je kan ze een greep eruit doen.
1: Nou ja, Albert Park Circuit, Shanghai International Circuit, Suzuka Circuit. Het zijn allemaal race-circuits van de Formule 1. En dit nummer wat we net hebben geluisterd... is een van de nieuwe Formule 1-nummers die ze gaan draaien.
0: Hij gaat dat dan daar ook doen, denk ik, op dat circuit daar zo.
1: Klopt, ja.
0: Dus, wel leuk. En
1: als je een beetje...
0: nodig altijd DJ's uit, hè? Martin Garrix volgens mij ook. Ja. En Afrojack, dacht ik.
1: Ja, het is best wel een DJ. En ik vind het ook op zich wel bij de sport passen.
0: Dus zeker.
2: Jawel.
0: Ja. Jij ook van, als vervent kijker, Wes?
2: Ja, zeker.
0: Groot fan.
1: In plaats van dat je de lumineers daar neerzet, dat past toch niet helemaal.
2: Ik kijk dan altijd naar de DJ en als ze gaan autorijden, zeg ik hem uit.
1: Als het gaat beginnen.
0: Heb je genoeg gezien. Ja. Ja. En welke nog meer dan?
1: Ja, hier ging Wes dus heel erg aan. En toen dacht ik, hij heeft het geraden.
0: Daar zijn we, ja.
1: Eentje 4. Ja, deze artiest had op 11 maart 2020 zich al goed voorbereid. Nou, op 11 maart 2020 werd oorspronkelijk corona uitgeroepen tot pandemie. Dus toen ging iedereen natuurlijk... als een gek naar de winkels om mondkapjes te kopen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou staat Alan Walker heel vaak, en zeker vroeger toen hij volgens mij zijn identiteit nog niet helemaal bekend wilde maken, met een mondkapje altijd op het podium en op de foto's.
0: Maar jouw redenatie was de marshmallow van Marshmallow dus.
2: Ja, ik had even op dat moment niet helder dat hij dat voor zijn mond had.
0: Ja, logisch.
2: Dus ik dacht, het is iemand anders die iets voor zijn hoofd
0: maar
2: heeft.
0: Maar kan je nu... Nou, dat doen we zo. Ja, ga verder, sorry.
1: Nee, ja, dat was hintje 4.
0: Ja, nee, sorry, nog hintje 5 natuurlijk.
1: Hintje 5, ja. Ik denk je wilt nog iets over hintje
0: 5. Nee.
1: Hintje 5. Op zijn ouderwets gezegd, disc jockey, dat staat natuurlijk voor DJ. En hij is...
0: hij is DJ.
1: Een van de grootste
0: maar,
1: DJ's.
0: Kan je het inmiddels herinneren dat je deze als special guest hebt gedaan?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Dus even voor de mensen die ons nog niet zo heel lang luisteren. Wij hebben, voordat we radio maakten, hebben wij een podcast gemaakt. Hè,
0: zeker.
1: In coronatijd, dus dat is ook weer toepasselijk. Toen deden we ook als special guest. En toen heb jij...
2: Toen heb ik hem.
1: In een van die afleveringen heb jij Alan Walker als special guest gehad.
0: Ik dacht hier, ja.
1: Dacht jij hier?
0: Ja.
1: Volgens mij ook via vanaf de podcast.
0: Hier, hier komen
1: nou,
0: die uit.
1: Laten we maar... Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
0: Een mysterie die we later gaan ontrafelen. Komen we op terug. Zometeen uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst nog twee andere nummers. We gaan luisteren naar de nieuwste van Another. Ja, Wes, Another, een DJ-duo uit Amsterdam. Jesse van der Heijden en Oguzhan Günay worden gigantisch groot. Hè? Staan ook bij de Amerikaanse Spotify-lijsten gewoon in de top 3.
2: Ja, ze hebben een tijdje terug natuurlijk Turn It Up.
0: Ja,
2: kom uit.
0: Zeker, zeker.
2: Toen gingen ze al aardig aan de weg timmeren. Maar laatst met Talk To You zijn ze echt
0: sky high gegaan.
2: En met dit nieuwe album denk ik dat het alleen nog maar beter wordt.
0: Zit er een nieuw showtje in de pijpleiding? Weet jij dat? Nee, hè?
2: Durf ik niet te zeggen.
0: Ze hebben dus de AVAS Live gedaan ook. Niet zo lang geleden. Stijf uitverkocht.
1: Ja, dat geloof ik. Ja.
2: En dat was echt mooi, want in het midden hadden ze een soort ring die licht gaf. En dan stonden zij er een soort onder. Dat was echt fantastisch.
0: Ja, ik, deze gasten die hier maken, het is, nou ja, is het een beetje vergelijkbaar met elkaar of zo? Is het een beetje, het is natuurlijk.

0: Wel een beetje hetzelfde soort genre. Maar het is wel, wat ik zeg, het luistert wel iedere keer weer heel fijn weg, toch?
1: Ja. Het is echt een soort zomerse muziek. Een soort, ja, ik weet niet.
2: Maar zij kunnen toch nu makkelijk zomers, de Ziggo doen?
0: Ik vermoed dat zij de Ziggo gaan aankondigen binnenkort, ja.
1: Wat en denk dan gaan we erheen.
0: Dan gaan we erheen bij deze.
1: Ja, dus another, kom maar. Want...
3: Gezellig dan.
1: Ja. Wij.
0: Ja, zeker. Ja, hij voelde zich even niet uitgenodigd.
2: Nee, maar jawel. Hij is dan gaan we, maar dat lijkt me leuk om daar dan wel live radio te maken.
0: Zeker. Oké.
1: Ja.
0: Ik zeg het zeker ook.
1: Misschien hebben ze een kwartiertje over dat we even op het podium mogen.
0: Ja, we kunnen het, voorstellen. En vandaag hun derde album is verschenen. Witness heet die. En onder andere samenwerking ook met Benny Sings zijn daarop verschenen. En ook heel veel met Eddie. Ook een producer, hebben we het ook eerder over gehad. En zometeen horen we It's So Nice. En ook Eddie doet daar ook aan mee. Ik denk dat er zomaar van de 12 nummers zijn er 7 met hem. Dus ja. De samenwerking die bevalt in ieder geval. We gaan eerst luisteren naar de nieuwste van Tof Lo. En Tof Lo, die kan je kennen van dit nummer. Dit kennen we wel, hè? Toch?
1: Ja.
0: Nou, dit was een beetje haar grootste hit. Ze heeft nog wel eens wat met Martin Garrix gedaan, met Alesso. Is het zo groot geworden als dit? Geen idee. Alleen, ja, nu heeft ze toch al een ontzettend bijzondere artiest weten te strikken. Namelijk niemand minder dan Stromae.
1: Ja, dan hadden we net over samenwerkingen, ja. Waarvan je zegt, joh, die passen bij elkaar. Maar dit had ik dan weer niet verwacht.
0: Deze zagen we helemaal niet aankomen. Nee, dat kan je wel stellen. Stromae dus is tot nu toe nog steeds een beetje uitgevallen. Wordt, het is niet bekend waarom. In ieder geval, het was te veel. Daardoor heeft hij een stap terug gedaan. Er kwam wat met Paul Kalkbrenner uit, geloof ik. Een maand of 2 geleden, ja. Uit mijn hoofd. Dus het zijn een paar speldenprikjes. En hier hoor je wel een Stromae die je ook op het laatste album Multitude wel heel veel hoorde. Een beetje dat elektronische. Ontzettend fijn wegluisteren. We gaan er ook naar luisteren. Misschien is dat wel het makkelijkste. De nieuwste dus van Tof Lo samen met Stromae Defleur.

0: toest allemaal vandaag verschenen. Another Is So Nice is een van de singles. En daarvoor Toflo met Defleu. Een beetje op mijn beste Frans.
1: Defleu? Maar een beetje Frans?
0: Nee, Oui Oui Brie. En daar houden we het wel een beetje op mee. Ik kreeg in ieder geval hulp van Stromae. We hebben er nog eentje te goed voor je.
2: Het deuntje van de week.
0: Het deuntje van de week, de belangrijkste track wat ons betreft van deze week. En die gaat naar niemand minder dan Olivia Rodrigo, uiteraard. Want vandaag is album nummer 3 verschenen met de nogal poëtische titel. Het is bijna een gedicht op zich. You seem pretty sad for a girl so in love. Nou ja, over wie gaat het, vraagt The Guardian zich af. Eigenlijk vinden ze het ook niet relevant. Who cares when the songs are this good, zeggen zij.
1: Oh, dus, positief.
0: Zij zijn heel positief, delen ook onvervalst eventjes 4 sterren uit. Ik ben door de recensies gescrolld vandaag en alles is minimaal een 8.
1: Zo.
0: Ja, en dat is echt wel uniek.
1: Zelfs
0: onze Belgische maten, die delen 4 sterren uit.
1: Zo.
0: Van de dansende beren. Ja, het is ongekend. In ieder geval, Olivia Rodrigo. Ja, ze brak door met Driver's License. Hè. Ze werd met Good For You. En het werd een beetje een soort knuffelpunk, wil ik het eigenlijk noemen.
1: Ja.
0: Stevige muziek, maar wel dusdanig dat je er ook als gewone luisteraar gewoon naar kan luisteren.
1: Nou ja, en heel persoonlijk, hè, qua tekst.
0: Ja,
1: alles
0: zeker.
1: Wat zij meemaakt in haar leven. En wat je meemaakt, denk ik, als jonge vrouw. Tiener,
0: dat
1: schrijft zij gewoon over en dat trekt natuurlijk heel erg aan.
0: En dat is ook waar deze titel op slaat. Haar relatie is op de klippen gelopen, dus ja, inderdaad, ze is best wel verdrietig voor iemand die eigenlijk zo verliefd leek. Dat is dus niet zo. De nieuwe singles zijn vooral, of de nieuwe nummers van dit album zijn eigenlijk stevige popmuziek, zou ik het willen noemen. Het punkgenre is een beetje achterwege gelaten.
1: Toch, dus dat, het is wel een beetje de, hoe noem je dat, de radio...
0: Ja, een beetje wel. Maar er staan echt pareltjes op, zeker weten. Ze heeft met haar vaste producer ook gewerkt, waarmee ze ook de eerste 2 albums heeft gemaakt. Dus een beproefd concept, zou ik willen zeggen.
1: Maar je gaat altijd vergelijken, toch?
0: Altijd vergelijken, ja. En de eerste 2 albums waren steengoed. Maar ja, volgens de recensenten, laten we die maar een keer geloven, is deze ook ontzettend goed. Daan Wes, ik wil jullie ontzettend bedanken.
1: Jij ook bedankt.
3: Ja, ook bedankt.
0: En wij gaan er dus uit met het deuntje van de week. Olivia Rodrigo. En die is dan weinig, respectvol over de eigen nummer. Want de nieuwste single heet Stupid Song. Het is ongekend. Dit is de nieuwste. Tot de volgende.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer in het westen van het land, maar wel een wegafsluiting. De A13, Den Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Alphen.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen. When I was young.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
9: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
8: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld. Maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: volgen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken.

0: onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan